Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

praat ik gek. Adder zucht het, zucht je gek. Ja, die schaatman, die vreemde schaatman, dan dags bij mij. Samen begin tot te vertellen hoe een liefde lang verliep. Zoit dat ik hem al maar voor de voeten riep. Raast, lid mij los, doe heel wezen.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop. Ado!

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: beste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesland zingt gospel. Met Ale Bos.

En er werd een hele goeie morgen, Harke Stegen. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland Jong Gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker, snijdt de morgen achter, Friesland Jong Gospel tijd. En ik hoorde, hebben wij weer een complete uitstending van Oorloeren. En we hebben in het begin nummers van Frank van Essen en Karin van Essen, broer en zus. Maar ze elke solo cd's maken, maar ze is jonge hier en daar ik nog te geren. Dus dat gaat lekker om en om. Dan weer een nummer van Frank en dan weer een nummer van Karin. En Karin, dat schreeuwt maar een C. Dat weet je, dat ik al vast even. Dan hebben we nog muziek van de groep Tribute in het eerste oor. En in het laatste oor al je muziek van Roelof Mulder. Dus weer heerlijke muziek. Oorloeren lang. Om hem wat in goede stemming te brengen van de dingen die hem een dag is deze ik weer ondernemen zal. Wij zijn begonnen met een nummer van Frank van Essen. En aan de koning der eeuwen. Ja, dat is natuurlijk u, heer. De ene hemel die de hele ieder maken heeft. Die het alles voor uw kleer maken heeft. En van zijn zoon, heer Jezus natuurlijk. Maar goed, wij gaan gauw verder mooie nummer van Karin van Essen. Geven en ontvangen. Dan komt Frank weer. Herstel ons land. Dan komt Karin weer. God, ik kom bij u en zal ik je wel lekker terug. Zal ik zo even beginnen, nou een mooie nummer van Karin van Essen. Geven en ontvangen.

Karin van Essen, een pak van mijn hart. Ja, dat is zo'n uitdrukking die je regelmatig broeken. Goh, een pak van mijn hart, we wierst ik. Ja, wie zuiver ongerust? Nou ja, op die manier. Maar ja, dat wie ik er even het laatste nummer van de broer en zus Karin en Frank van Essen, die we draaiden. En heel eerlijk zo, want ik heb geen idee waar ze wij komen. Dat heet Sint-Wurm, maar die digitale muziek. En dan heb je net meer een cd in hand en dan show je net meer echt van hoe en wat en makkelijker. Het binnen toch wel weer mooie lieden om Jerik weer te draaien. En ja, we zijn alweer een mooi stuk heen in het eerste oor. En ik heb nog drie nummers klaarstaan van de groep Tribute. En ja, die wil ik graag helemaal draaien. Dus vandaar dat dat wel aardig uitkomt, denk ik. Goed, we zullen het wel. En we hebben muziek in ogen, dus wat dat betreft dan komt dat ik vast verkleer. De groep Tribute, ja, zij winnen het in Kolm, Sint-Wurg. Hij weet ik eerlijk zo net. Ben ik weer broer of zus, maar daar stier ik weer een hele groep achter. Heer, ik prijs uw grote naam. Kom maar bij mij. En Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld, stiet erin. Die drie nummers geven even naar de drawing. We beginnen met Heer, ik prijs uw grote naam.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom, waarom hier bij Friesland, jong gospel op de stuurder om Rob Zilt. Ja, zeker, wij krijgen er even een harkje in, het nijs van Jochen Oren. En dat had dan weer aan de kant is, maar wij weer verder met de tweede helft van deze 1296e uitsturing alweer. En ja, we hebben in dit laatste jaar hoor ik alleen nog maar muziek van Rolof Mulder. En ja, dat is op zich een hele bekende pianist, orgelist. Ja, hoofdzakelijk op zijn piano. En het nadeel bij deze lieden vind ik wel eens dat er hele lange intro's had, maar ik hele lange uiterlopen. En toch weer heerlijke lieden om te herkien. Geest die Jezus groot maakt, jette dit eerste lied. En ja, die geest die hebben we natuurlijk nodig, want die moet ons helpen om het leeuwen vol te horen. En ik kus zien te litten van wat we fout doen. En neem maar op. Goed, we gaan verder mooi nog draaien noemers. Hij is de schepper. Ik ben de Heer die jou eens schiep. En ik ben je vader. Die draaien om eens, draai even. Nou komt de halen er over even tussen. En dan heb ik nog draaien om eens. Nou ja, zie je wel hoe vier ervan komen. Gaan we verder naar de muziek van Rolof Mulder. Hij is de schepper.

Heere onze God, de majesteit en glorie van uw naam vullen de gehele aarde en de hemelen vloeien ervan over. U hebt de kleine kinderen geleerd uw volmaakte prijzen. Een voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen. Als ik 's nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van uw handen zie, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, dan kan ik niet begrijpen dat u zich bekommert om een kleine nietig mens. Dat u werkelijk aandacht voor hem heeft. En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. U gaf hem een kroon van glorie en eer. U gaf hem zelf de macht over alles wat u had gemaakt. Alles staat onder zijn gezag. Alle runderen, alle schapen en andere dieren in het veld. De vogels in de lucht en de vissen en alles wat wemelt in de zee. O Heere, onze God, de majesteit en glorie.

Ik ben je vader, zong Rolof Mulderkrijgt. En ja, goed, ik was een prachtig veske. En dan een baby goelend, of goelend, maar ja, kraaiend op de achtergrond. Fantastisch. Ik mocht begin dit jaar, ik werd paken worden van mijn jongste pakenzuster en van mijn jongste dochter. En ja, dat is dan gewoon prachtig. Zo'n Salits Bensje. En ja, een aantal weken lint mochten de... Mocht ze ik nog doopt worden, dan mocht paak ik weer bij wezen. En dan, ja, dan denk ik, geweldig mooi dat het zo is. En dan, hoort die erbij is, ik ben erbij. Zo het is iemand gehoord, ik heb die maken. Ik ben de heer die jou inschiep. En ja, fantastisch mooi. Goed, Ale, die kwam er weer even tussen, zoals al beloofd. En om dit programma alweer wat te sluiten, wij zijn haast weer op een. En ik wil hem al hier heel hartelijk danken voor het harkje naar deze oorlogse Friese gospel. Ik heb het weer mooi nog soort nog te maken en ik hoop dat hem ik weer mooi soort nog te harken heb. Ik maak je in dit laatste jaar ik altijd even weer vertellen hoe het jood we doen met dit kerkdienst. Nou, die komt hier ik wel live hier vanuit de studio. Is dit jood onder leiding van dominee Alfons van Vliet, die wint in Ljouwert. Maar die is vakganger van de dorpen wie als riep Baaien. En ja, ik werd hopen op een hele mooie en goede dienst. De muzikale omlisting, die werd ik gehoord weer verzorgen door het programma maken. En zag dan meestal al zees. En we bidden gewoon om een goede, een mooie, maar vooral om een gezegende dienst. Want die zegen van uw hemelske hart, die jet er ik bij die dienst. En we krijgen de zegen na de dienst altijd weer mooi voor de komende week. Fantastisch mooi. Goed zo, ik ga nog verder mooi, nou, ik denk van nog maar 12 nummers. Ik ben van hem en kom op de weg die ik je wijs. Dan heb ik nog kleersteen, neem dit brood en deze wijn. Maar ik denk net dat we daarmee rond komen, dan is uw tijd al wel weer om, denk ik. Nogmaals een hele protte dank voor het harkje in Friesland, jong gospel. Iedere nijwieken gewoon weer, mooi uitsturing, 1100 zonjochtig. En van straks een hele goede kerkdienst te wensen. Rolof Mulder, ik ben van hem.

We hebben hier een probleem. We kunnen het circuitje eerst net opstarten. Een van uw computers die werkt net. We kunnen er even net bij komen. Dus ik denk dat we direct even verder gaan, maar gewoon non-stop muziek. En we hopen dat we dat zo gauw mogelijk weer van me kunnen krijgen. Sorry, maar dat weet even.

L'Adagio uit het vioolconcert van Brug. Imière hier van zelfs Anne-Sophie Mutter en Herbert van Karajan. En op 15 april 1981 wie in Salzburg de vooruitverneemde presentatie van de compact disc. En Karajan wie erbij, maar de Sony-topman Akio Morita. 27 een Philips en Polygram. Ja, nog zo'n grote naam uit die tijd, de letterlijke en figuurlijke grut, Jesse Norman. Maar die vierletste lieder, een legendarische opname op cd. Gewandhaus Orchester Leipzig, Kurt Mazur. Hier is Norman, mooi zo eigen noemen.

Monica Rousseau. Ja, dat is in ieder geval een van de allergrootste opera's, jongens. Daar ben ik nog opname van, maar dat zet je in besparen. Want het is net om te jaren, U20. Dit wie natuurlijk Luciano Pavarotti. Grutte. Zanger. En vooral in de 80, hè. Dat wie echt de top deed. En toen ik hier maar dwamde weer maar dit, om dit deze muziek al je uit te zien, toen dacht ik van, wat waren eigenlijk een goede, mooie muziek maken in de jaren 80. En dan gingen we maar terug in de twaalfde oeren, naar de populaire muziek, om het zo maar eens te zeggen. En er komt nog heel veel moois aan. Hier is eerst nog, even zien, Si j'étais président, Gérard Lenormand. Onduidelijk.

0: Franse Wieken bij Omroep Friesland.
1: Maar ik joe het nog, de quiz. De stem van toen.
2: Goedenavond, dames en heren.
3: Doorgaan, jongens, doorgaan. Welke wordt het?
0: Maaitje Kommers op het blitse Omroep Friesland ethisch t-shirt.
3: Ik weet niet.
0: En de nostalgische Pac-Man sokken.
1: En kerst ook het zwaaihansje nog voor in de auto? Die doen we er ik bij.
0: De Wieken van de Jern 80.
1: De hits, de onontinkers en het gevoel van doe.
4: Dat smaakt.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
7: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik van uw werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
13: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
15: Rechtse AfD het goed gaat doen, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. De inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: De wieken van de jaren 80. Joert, nog de hele dag bij Omroep Friesland.
17: Goeie, het werd tijd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Bij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, trek een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Mooi zien.
18: Spektakel. De grootste onderdekte stoffenmerk van Nederland. Slijm. 20 september in het WTC Expo in Ljouwert. De tagon is vergees. Zorg voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Voor een nieuwe Citroën. Aima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
20: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Omroep Friesland. Mike Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Babushka van Kate Bush. Een hele goeie morgen. Welkom bij de muziek op de Snuiter Morgen. Jaren 80, het hele oeren. Al hier komen de dingen voorbij van je tinken. Tenminste, van een bepaalde leeftijd. Dat ken ik nog. Dat is leuk om weer eens te jaren. Dat zou ik wel in het eerste oren toch wel hele mooie muziek maken. Onderoren Peter Gabriel. Kate Bush, hem kijkt hij uit. Die komt nog een keer voorbij. Lionel Richie. Crowded House. Nina Rota. Heel verrassend. Mireille Mathieu. Maar dat lees ik dan letterlijk wel weer even uit. Dus ik ken hem zeker nog van Black, Wonderful Life.

Ja, wie hier is de plaat net? Ik zag het nog zo voor, maar de platenhoes en de cd-letter natuurlijk van Sade. Smooth Operator. Ze werden het in Engeland, in Londen. En ze had ik een oud longhuis, het zuidwesten van Engeland. Dat is ik een soort. Ze houdt vooral van rust, natuur en tuinieren. En ze is heus wel bezig met muziek, maar dat doet ze op haar eigen manier. Ze liet zich net opjagen. Ze had trouwens ik een zoon, Isaac Adou. He, dat zit eigenlijk Sade Adou. En die is ik volwoeksen. Ze is in 2006, dit hier is haar status als artiest nog altijd bijzonder. Ze is dit hier opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Goed, hier is Peter Gabriel, In Your Eyes. Het is van het album So, 1986. Dat wie ik echt dat wie een eigenlijk onlinnig maar hits wat erop stier. Van die plaat draai ik straks nog een nummer, maar eerst deze van Peter Gabriel.

0: Glorieklanken. Het verzoekplatenprogramma voor geestelijke muziek. Met Ale Bos. Omroep Zeeland.
1: En er werd een hele goeie morgen, Harke Stiegen. Hartelijk welkom hier weer bij je eigen geestelijk fysiek platenprogramma Glorieklanken. Ja, de tjerkendienst hebben we net uitsturen kunnen vanwege een storing op een van uw computers hier. We hebben nog even technische hulp hier in de studio gekregen. En nou goed, dat ben we in ieder geval bij Safië dat we dit programma uitsturen kunnen. Daar ben we ontzettend blij mee. Want ja, was dan hier helemaal een rare snoei worden. En die tjerkendienst, nou goed, die draaien we op een letter moment wel weer eens een keer. Dat komt ik vast wel weer goed. Goed, zat ik zo heel hartelijk welkom hier bij mijn eigen geestelijke fysiekplatenprogramma Glorieklanken. Ja, ik joe het kan hem weer plaatsjes om een vreugde. Op het telefoonnummer 0518.

Van 40 Kemus live hier in de studio zien hoe wij hier aan het werk zijn. Fysiek is, ja, je kunt met een fysiek is omvragen, omdat er iemand ziek is of dat er iemand hier is. Het maakt het eigenlijk helemaal niks uit. Waar je hem fysiek is voor omvragen, als je hem als kilje. En er zijn verleden weken nogal een aantal lezen blijven, dus we hebben een mooi begin. Maar er kan feest nog een aantal nummers bij. Dus skill je zo gauw mogelijk 0518-4415-02. En ja, normaal mag je een keuze inbroeken, maar dat hoort op snel ook niet meer. Dus dat komt ik goed. We beginnen heel gauw met het allereerste fysiekje dat verleden week gelezen bleund is. En die kwam van Griet en Corrie Kukken. En wie bestemd voor Ansje Sudema. Een protte sterkte te wensken. En het gospelkoor Eliakim zingt van Jemme, ik bouw op u.

Ik bouw op u een heel toepasselijk nummer om dit programma mooi te beginnen. Want ja, we hadden een storing, we konden het circuitje eerst niet uitsturen. En nou krijg ik voordat dit programma begon zo, en we ben ik 4 minuten eerder begonnen met opzet, draait de boel weer even.

Gelukkig. Gaan we naar de volgende omvraag. Die komt van Tine de Vries. En die is bestemd van Mindert en Aukje. Van Sietske Talsma. Van Kees en Betty. Van Frans Vertuin. Van Britta van der Woude. Voor alle harkers en voor het team van Glorieklanken. En wij dankjewel voor ze. En Tine die zou het een hele goede snijnt aan wensken. En zij het onvrege nummer van Kingeban. Altijd welkom.

Ja, ik wil toch heel graag Tjerk de Boer nog even dankzij ze, de techneut die het farmacokriegen heeft, dat we toch uitsturen kunnen. En dat is ontzettend fijn. Dus Tjerk, als het luistert, heel hartelijk dank. Wij gaan naar Frans Gradanus en die wint in Saxen, wordt in Frinscher. En die heeft verleden week ook een plaatsje om te vragen. En die is bestemd voor het hele team van Glorieklanken. En ik van Sjoerd Mier, die daar normaal gesproken werkdocht. En hij zou het succes met het programma. Een hele vrolijke groet. En hij het onvrege nummer van Janne en Gerrit Schinkel. De laatste reis.

de tocht zal duren. En welke haven ik voorgoed verlaat, zal ik dan zwijgend in de verte duren? Naar alles wat ik schreiend acht

Griet Kuken heeft dus ik skillen verleden weekend. Die wou nog graag een plaatsje draaien van Corrie Kuken. Sorry. Want die wie oorhoenen was die 16 september jiddy. En die krijgt nog een hettelijke felicitatie. Mooie muzikale groet van het Limster Mannenkoor. Lichtstad met uw parelen poorten.

Frans Fortuyn en Tine de Vries, die hebben te gieren een nummer omvregen van Minder de Vries. En die krijgt een bemoediging en een hele grote sterkte te wensken. Mooie nummer dat wordt zo'n trogritske nu man. De Heer is mijn hoeder.

Jibbe en Griet de Boer uit Achlem, en dit is ik nog een fysiekje van verleden week snoeien, die vonden Benny en Jannie Bakker graag een bemoediging aanbieden. Mooi een lied uit Johannes de Heer bundel nummer 19, Ben reizend naar die stad.

Harm en Dini Akkerman van Lollum, die heb ik skillen en die wollen hele familie Skilstra hun lied ombieden. Gerry Joustra, die weer 14 september jiddy. Jetske, Hans en Janke. En Janke krijgt ik nog beterskip, want ja, Janke, wie verleden week ziek. En door het Gera de presentatie genomen. Dus ik hoop dat Janke inmiddels weer beter is, maar krijgt in ieder geval beterskip. Zij hij uitzocht, ik ben een nummer uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 880. Wat de toekomst te brengen mag.

Seike Wassenaar, het is ik een berichtje die en die schreeuwt. Graag wil ik een lied omvragen als bemoediging voor alle harkers van dit programma. En dan in het bijzonder voor alle zieke en eenzame mensen. Ik is deze omvraag bestemd voor het hele team van Glorieklanken, waarvoor wij dan natuurlijk heel hartelijk dank zijn. Laten we maalkoord erop vertrouwen dat ons Heer er is. Dat Hij u draagt, dat Hij u treestet en altijd nabij is en nabij blijft. Johannes de Heer nummer 13. Ik wandel in het licht met Jezus.

0: Glorieklanken. Geestelijke muziek op verzoek. Bel 0518 45 15 02.
1: Ja, zeker. Er is nog een beetje rond, dus je kunt nog even skillen naar dat nummer 0518 45 15 02. En dan kun je hem nog even een nummer omvragen bij Gera Kornman of Adi Stoker. En ja, ik heb het niet gezien, begin ik al een paar keer zijn, maar de meeste mensen die hebben begrepen dat de kanaal Zon 40 zou in plaats van Zon 40. Het is Ziggo kanaal 47. Daar ben wij op de zien live. En kun je mooi zien hoe het hier in de studio om een tak gaat. Goed, wij gaan gauw verder naar de volgende vraag. En die komt van Sjoerd Mier van Haas. En het is bestemd voor hemzelf en voor alle harkers van dit programma. En hij zei het is zo fijn om hem lief te hebben. En hem, ja, dan bedoelt er natuurlijk uw Heer. En hij had een nummer omgevraagd van Rijer en van Mirjam Kerkhoff. En dat noemen we het, wij hebben u lief.

Wij hebben u lief, vader zongen. En ik denk dat dat ik heel wat geldt hier voor u hier in de studio. Want ja, we hebben vanmorgen een storing. En ja, dan kunnen we even net uw programma's mooi. De kerkendienst is daar toch ik helemaal oorgang. Maar die kunnen we eventueel later nog wel eens weer invullen. Maar ja, dan kunnen we toch dit programma weer mooi zien. En ik denk feest, ik leeuw daar feest in dat u hier, u sterk in helpt. Goed, we gaan gauw verder. Kees Boersma, die heeft van een moment betiet ik alweer skillen. Die komt van Oonskerk. En hij wil graag een nummer van hemzelf. En van je mem, Matje Boersma, Eke maar draaien. En die mem, die wint het in het zorgcentrum in Verwet. Samen weer even een mooi plaatsje om nooit te luisteren, zat Kees. Johannes de Heer, 126, als ik hem maar kennen.

Jitske, het is ik een berichtje dingen en die wil graag een nummer voor haarzelf draaien. En ze zei het omdat dit zo'n fantastisch mooi nummer is. En als we hier naar Lustrie, dan krijgen we altijd weer piekenvel. Ja, dat is mooi als je er piekenvel van krijgt. Het gaat om een nummer van Christian Verwoerd. Hoor jij de vogels nog fluiten?

Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt.

Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust.

0: ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.
1: Judith uit Haas, ja, die had ik weer een app gestuurd om een plaatsje om te vragen. En dit plaatsje dat is voor haarzelf, maar ik voor alle harkers van dit programma. En het is een nummer van Marieke Sleuring. En daarom zei Judith, als ik de muziek van Marieke Sleuring heer, dan word ik altijd heel blied. En ja, daar wij ik alweer blied van, dat stond daar zo van hoorst. En daarom draaien we een nummer van Marieke Sleuring. Tuurlijk mag je dansen.

Ja, en dan toch nog even een berichtje van uw telefoonteam. Die zit een beetje maar de handen onder koor. Het is daar heel erg stil. Dus die wil nog graag even een paar telefoontjes hebben. We kunnen nog een paar noemertjes draaien, dan is uw tijd wel vol. Maar toch, skil je nog even naar 0518-44-15-02. En ja, Adi en Gera die zitten bij die telefoon. Seike Wassenaar, die heeft dus ook weer een berichtje dienen. En ze zei, ik wil nou graag een plaatsje omvreden voor alle liedsbeien. En dan gaat het om Nout, om Jens, om Mare, om Rayon, om Noé en Roas. Jazeker, zo is liedsbeien, geweldig, mooi. En graag zou ik voor haar het prachtige lied Een parel in Gods hand draaien willen. Omdat dit een lied is met een bijzondere boodschap. Dat elk been kostbaar en liefdevol is in Gods eigen. Nou, dat heb ik helemaal gelijk aan. Ellie en Rickert zongen het, een parel in Gods hand.

Ja, ik werd een prachtig mooi Benneliert. Quarantini Veenstra, die huis ik skillen. En die wil graag een plaatsje draaien van Willem Bouwman. En hem een bemoediging aanbieden. Mooi een lied dat zongen wordt uit de opwekking. Zoon 163. Ik heb u nodig.

Ja, we dus dat maar goed beseffen dat we hem nodig hebben. Maar alles wat we doen. En ja, dan is het prachtig dat je zo liet we draaien kind. Sjoerd Meer, die heeft dus ook nog weer een app gestuurd. En ja, jij er al, jij. Maar die wil graag nog een plaatje draaien voor hemzelf. Maar ik voor alle harkers van dit programma. En hij schreeuwt, als ik dit de noemer van Sela jij, die allermooiste dag, dan krijg ik oerrol piekenvel. Nou, we hebben niet alles een noemer draait dat deze piekenvel van kriegen. Dus ja, het past al weer prachtig bij me komen. Maar ik vind dit ook een fantastisch mooi noemer. Sela en die allermooiste dag.

Prachtig mooi zo'n lied. Corentini Veenstra, die heb ik nog skill en die wil ik nog een plaatsje draaien van Joke en van Pieter van der Duim. En Jimber, een hele protte sterk, dat we eens een mooie bemoediging. Troch het christelijk mannenkoor Eiland Urk, de nieuwe schepping.

Jeltsie Spoelstra uit Steens, die heeft dus juist een mailtje gestuurd. En die schreef, zo'n je mijn liedje draaien willen, of jaren laten willen, van Teke en Tini Hoekstra in Steens. En dan mooi de hettelijke groeten van Jeltsie Spoelstra. En Jeltsie die heeft onvrijgen voor haar Johannes de Heer, 213. Het scheepje onder Jezus' hoede.

Ja, Wierluut. De volgende omvraag die het van de moment is killen komt van Kees Wierstra. En die wil graag een plaatsje draaien van Betty Prins, van Britta van der Wouden, van Tine de Vries, van Frans Fortuyn, Oane en Romy Steegstra, de Wilkers en het team van Glorieklanken. Hartelijk danken, Wierstra. En Johan Oenvregen, nummer van het interkerkelijk mannenkoor Drachten, de haven van rust. Thank you.

Ja, daar kunnen we de rest vinden. In die haven van de rest. Daar werd Us Heer is. Het volgende omvraag die komt van Us als team en is bestemd voor Afke Wiersma van Minnetske, een collega van Us. Want na een week snoeien, zo'n 20 september, gaat Afke weer op naar Afrika. Ze gaat weer vrijwilligerswerk doen aan boord van Mercy Ship in Sierra Leone. Waar haar een nieuwe periode van dienst begint en bijzondere ontmoetingen wachten. Maar een hele grote respect willen wij als team die Afke een lied mooi aan. Wij wensen je een hele goede reis en bovenal Gods rijke zegen daar. We hebben een nummer uitzocht van Petrus in het land. Ga met God en hij zal met je zijn.

Tine de Vries, die heeft dus ook nog een skill en die wil nog een plaatje draaien van Britta van der Woude, van Frans Vertuin, van Mindert en Aukje, van Sietske Talsma en van Kees en Betty. En verder voor alle herkers van dit programma een hele mooie snoein en alweer een bemoediging. Nou, het Tine een lied om te vragen, kom als je dorst hebt. Maar ja, dat moet van tenieren sturm wezen. Wij kunnen dat nummer even net vinden. Ik denk dat dat weer een regel is uit dat veske. Maar goed, we gaan wel even op ziek. Maar dat wordt hem nou even net. En daarom draaien we van tenieren sturm nou het nummer Toekomst vol van hoop.

Ja, beste mensen, ik mag het programma afsluiten, want we hebben maar een krap om 12 minuten meer. Ik wil Jim al hier geweldig dankzeggen voor het mooie doen van dit programma. Dat Jim weer de nummers terugjoont heeft. Geweldig mooi dat altijd zou kunnen. Ik wil Adi Stoker en Gera Kornman nog bedanken dat zij alle telefoontjes om hebben, dat alles opskreund is en dat wij dat hier al hier draaien kunnen. Johannes Bleker, die hier de techniek van de moon en dat wie ik weer dik in hadden. We hebben nog één lied staan dat we het nou opstarten. Ik ben gelukkig van een bennekoor. En dat noemen we het Gera Kornman omvregen voor alle harkers die een bemoediging nodig hebben. Voor alle mensen die het nodig hebben. Van Kees Wierstra, van Tine en Cor Veenstra. Alle benen in de verhoord. Het is een bennekoor. Ik ben gelukkig. Nogmaals een hele grote dank. En Nijwiek is de presentatie in handen van Gera Kornman. Groetjes en ontjernt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music. Met Anita Damsma.

0: brothers and sisters. See you in heaven.
1: Ja, see you in heaven. Goedemiddag, welkom bij Roots Music. Achter de knoppen Johannes Bleker en achter de microfoon Anita Damsma. Op 25 augustus 2026 viel de wereld stil en werd het een tikje donkerder. Het bericht dat Dolly Parton is overleden slaat aan als een bom. Bekende hits zoals Jolene, 9 to 5 en ook I Will Always Love You en natuurlijk Coast of Many Colors worden door menig radiostation gedraaid. Als liefhebber van de country music en natuurlijk ook van Dolly Parton kan ik niet achterblijven. Ik koos ervoor om te laten horen dat Dolly meer kan dan een country liedje zingen. Samen met Ladysmith Black Mambazo zong ze Knocking on Heaven's Door. En toch brengt me ook dat bij de kern van de uitzending, de ladies van de country muziek. Want er zijn nog zoveel van de oudere dames, ik zeg met respect, in leven. En die krijgen vandaag een beetje aandacht. Bij de Emmys was er een prachtig eerbetoon door Reba McEntire. En dat was een Dolly tribute, ja.
2: Reba McEntire.

heb dit nummer nou al echt een paar keer gehoord. En ik krijg elke keer nog een brok in de keel. Maar dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Met haar 87 jaar hoort ze zeker in mijn lijstje thuis. Vorige maand heb ik haar live gezien bij het Concertgebouw. En oh, wat was het echt een feest. Het was geweldig. Ik heb het over Mavis Staples. 87 jaar en wat een kracht en wat een stem. Ik heb gekozen voor een prachtig nummer. When I Go Away van niemand minder dan Lee Von Helm. Ze heeft een heel album gemaakt met Lee Von Helm nummers. Dus we gaan luisteren. Thank you.

Ja, terecht applaus voor Mavis Staples. En neem echt van mij aan, zoals ze hier op de plaat klinkt, zo klinkt ze in het echt ook. Dus als ze volgend jaar weer in het Concertgebouw is, ik ben er zeker bij. Tijd voor een gouden ouwe, om echt even lekker uit volle borst mee te zingen. Helaas, door ziekte kan Linda Ronstadt dat zelf niet meer. Laten we lekker genieten van Blue Bayou.

Ja, prachtige stem van Linda Ronstadt, Blue Bayou. Wie nog wel kan zingen, maar soms even op gang moet komen, maar dan maakt ze er ook echt een geweldig feest van, is singer-songwriter Lucinda Williams. Ze heeft een blijvende schade door een beroerte en ik heb gekozen van een nummer van haar, want ze staat natuurlijk in mijn favoriete lijstje, Fruits of My Labor, ik moet het wel goed zeggen, uit de film It Ends With Us. En wat een prachtige film was dat. Het is jammer dat het niet regent, want ik zou hem echt aanraden om vanmiddag lekker te gaan zitten. Maar we gaan het gewoon met de muziek doen. Lucinda Williams, Fruits of My Labor.

Emmylou Harris, If I Could Only Win Your Love, samen met The Bottle Let Me Down. Ik vond het wel een heel mooi blokje. Ook Alive and Kicking, nog steeds Connie Smith. En momenteel is ze heel veel bij de Grand Ole Opry. Dus als je tickets haalt, heb je grote kans dat je haar daar treft. Maar ja, goed. Het is dan niet alleen tickets halen. Het is ook vliegtuig regelen. Maar goed, maakt niet uit. Maar weer zo'n fijne plaat uit de oude doos. Tijd voor wat mee te zingen. Till I Kissed You.

Iemand zat vandaag, of hij zat van de week bij mij aan de keukentafel en die zei: oh, dit is hele fijne country voor de zondagmiddag. Nou, ik denk, dan moet die zeker in mijn playlist. Connie Smit, Once a Day. In 1972 was Tanya Tucker nog maar 13 jaar oud. Tanya had toen haar eerste hit te pakken, Delta Down. Voor de luisteraars is misschien wel leuk te weten. Ik ben geboren in 1972. Dus iemand had dan al een hele carrière. Of tenminste, die was al heel druk bezig met haar carrière. Ik draai vandaag van Tanya Tucker, It's a Little Too Late.

Wat een heel goed advies van Tanya Tucker. If you don't come easy, you better let it go. En zo gaat het in de liefde wel vaker. Als het direct al gedoe is en zo, is gewoon stoppen met die handel en... Nou ja, de nieuwe. Maar goed, dat mag iedereen ook lekker voor zichzelf weten. Mijn volgende artiest is Roseanne Cash. En ik heb getwijfeld op of ik haar erin zou doen. Want ik wil haar eigenlijk helemaal nog niet zo oud hebben. Maar ja, ze is toch al van 1955. Volgende maand staat ze onder andere in Eindhoven en in Utrecht en dergelijke. En ik mag er naartoe. Joehoe! In mijn programma Weekend, dat ik samen met Roland Aalfs deed, heb ik haar ook heel veel gedraaid. Daarom dit keer ook weer datzelfde nummer. A feather is not a bird.

Ja, wat een prachtig duet is dit gewoon. Roseanne Cash met haar vader Johnny Cash. September When It Comes. En ja, ik kijk naar de naar mijn uitzendschema. En ik denk, ja, ik heb maar één uitzending in september. Dus ik gooi hem er gewoon in. En ja, heerlijk, heerlijk nummer. We gaan nog een keer naar Reba McEntire. Waarom? Wat is het bruggetje? Nou, Roseanne Cash komt van 1955. En in datzelfde jaar is ook Reba McEntire geboren. Hier is het prachtige nummer, Tourist.

Ja, de nieuwste single van Reba McEntire, Tourist, was dat. En ik zie op mijn scherm, ik heb een heel mooi groot scherm voor me. En ik zie gewoon dat mijn laatste plaat er al... dat het tijd is voor de laatste plaat. Iedereen bedankt. Johannes Bleker, heel erg bedankt. En nog even een speciale knipoog voor Tjerk de Boer, want hij weet wel waarom. Dit was Roots Music. Ik ben Anita Damsma en ik heb met heel veel plezier dit uur voor u samengesteld. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En hier is Brenda Lee met Leaving on a Jet Plane.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guiana Cinico.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
7: Omroep Zilt.
8: Een goedemiddag, hartelijk welkom bij de Ziltemiddag van zondag 20 september 2026. We zijn er vanmiddag bij je tot een uur of vijf of tot de laatste bal valt bij het kaatsen. Want vanmiddag zijn we bij het kaatsen bij de Oldehovenpartij in Leeuwarden. Het heren hoofdklasse kaatsen. Daarvoor zijn bij ons Hans Velkers en Jan Bakker. En verder hebben we vanmiddag aandacht voor het voetbal op Terschelling. Terschelling speelt vanmiddag tegen FC Vochtelo. En daarvoor is Frans Lutz aanwezig. En verder in deze uitzending hebben we ook aandacht voor het korfbal van Spannum. En daarvoor nemen we contact op met Martine Miedema. De zaalvoetbalvereniging Franeker, daar hebben we vanmiddag even geen contact mee, want die coach heeft het heel druk met andere dingen. Maar daarvoor daar hebben we natuurlijk volgende week weer mee contact. We beginnen met muziek en dat is muziek van Danny Vera, Rollercoaster.

0: Ja, en dat was Danny Vera met Rollercoaster. En toch regelmatig vergeet ik het in de aankondiging te zeggen. Maar de techniek wordt vanmiddag gedaan door Aldeco de Jong. En voor de eerste keer gaan wij over naar in de buurt van Aldehoven, denk ik. Want ja, het is Aldehoven partij, dus daar neem ik aan dat daar ook wat gespeeld naar Hans Velkers. Goedemiddag, Hans.
1: Ja, goedemiddag Chris en Listra's. Ja, nou, net in de nabijheid van de Aldehoven, want het is gewoon op het Keertsveld Sonneborg hier in Leeuwarden. En inderdaad, de laatste partij van dit jaar, de Aldehoven-partij. En dat is een trokkelotspartij. Geen vrije formatie meer, die wie verleden week als laatste keer in Massum. En het Siepertour op de list, onder leiding van de scheidsrechter Dirk Wierstra. Mooie prijzen, eerste prijs, totaal 900 euro. Tweede prijs in totaliteit 600 en de derde prijs is toch nog 300 euro. En ja, de koning van verleden hier is ja, net een verrassing natuurlijk, Tjisse Steenstra. Nou, die is op dit moment aan het keertsen bij het laatste twartal van op de list. En ik zal eerst even de list even tot Safir even benemen wat al hier al verkeerd is. Het wie op Tour 1, Peter Versuden, Jorn Lars van Beem en Riemer Hoekstra, die in een mooie partij het partour van Jort Nanninga, René de Haan en Lars Pieter Verstraten versloegen mooi 5-4 en 6-2. Partouren Traaien en Fjouwer, Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jorrit Ozinga in de vrij makkelijke partij tegen Martin Bergsma, Thomas Dijkstra en Jan Tiemen Eijsma. Het wie 5-1 en 6-2. 5 en 6, Auke Boomsma, Sjoerd de Jong, Erwin Sielstra. Tegen het partour van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Bandstra. Waarbij het eventueel een laatste partij wie voor Erwin Sielstra, die er dus mooi ophoudt. En dat waren inderdaad, ik zei, want zij verleren het Auke Boomsma. Van die mooi Erwin Sielstra en Sjoerd de Jong mooi 5-2 en 6-2. Johan Sipman die dus trog. Zon en 8, de partouren Paul Dijkstra, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra, Tjin, Remmelt Bauma, Joram Elzinga en Hendrik Kootstra. Ja, wat voor Erwin Sielstra hielde is correct ek realiteit worden van Remmelt Bauma uit Woerden. Hij stopt het er mooi en ek zien partour gong ro. Zij verleren het maar 5-3 en 6-4. En dat betekent dat de laatste partour nou onder slag binnen. Men of verswieten Alad Hoekstra en Jelmer Miedema. Partour nummer 9. Tjin het partour nummer 10. André van Delen, Hendrik Jan van der Velde en Tjesse Steenstra. Daar stiert het op het ogenblik een spul in het voordeel van het partour van Men of verswieten. Die dus na Joert ek ermee ophoudt. En verder is dan de partouren 1 en 3. Die ben ik alweer ondergong. Die binnen gewoon 10 slaan. Peter Versuden, Jorn Lars van Beem, Riemer Hoekstra. Tjin de Patour Traaien, Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. Nou, we zijn Joert Thierry hier op Sonneborg. Jan Bakker is de rek. Die zal de interviews wat doen. Ik zal het verslag wat doen. En het wachtje is dus direct even op Jan Bakker. Als hij een van de afscheidnemende keertjes bij de microfoon heeft.

0: Ja, en dat waren even tweeletjes. Eerst hoorde je Is ook schitterend met Voltooid verleden tijd. En als laatste UB40 met If It Happens Again. En we gaan terug naar het Kaatsveld. En ik begrijp nu dat het Zonneborg is hier vooraan in Leeuwarden. En ik begrijp dat Jan Bakker iemand wat bij de microfoon heeft.
1: Ja, ik eerst even Hans hier, want ik schakel dan even naar Jan Bakker.
0: Zeker.
1: Ja, inderdaad, Jan Bakker die zit bij Erwin Sielstra, een van de twankeertjes. Die doet het voor de allerlaatste keer eerst. Jan Bakker.
2: Ja, ik zit inderdaad bij Erwin Sielstra. Erwin, dit wie het, hè?
3: Ja, dit wie hem. Dat is zo goed, ja.
2: En nou?
3: Ja, nou, ja, het zijn alles oorzaal. Het keert sinds west, dus ja, dan kunnen we eens nou weer focussen op het voetbal.
2: Waarom is het ophouden?
3: Nou ja, uiteindelijk wel ja, wat meerdere redenen, maar het grootste is wel natuurlijk het blessureleed van ja, waarom een 4-4 kun je wel stellen.
2: Ja, dat wil misschien de reden traineert wijst, hè, bij jou?
3: Ja, van de laatste periode dat wel een hele grote ergernis, om het maar wat licht uit te drukken.
2: De wikkeers die binnen daarom stappen.
3: Ja, nou ja.
2: Dylan bijvoorbeeld.
3: Ja, ja, nou die is nou wat meer noodgedwongen stappen, denk ik, als ik dat beurt. Maar nee, het is, dat is wel het grootste punt waar je de knopen doorhakt. En ja, dan heb je gewoon. Het motiveert net dat je er elke keer een paar weken uitlezen moet. En het, ja, uiteindelijk het grootste heuvel in dat schouder. Waarvan dat je weet dat net meer. Beter wordt als, nou ja, wat zult wijzen, 85%, denk ik.
2: Kan ik het seizoen niet dan? Van, hoe komt het dit hier? Of hier staat altijd wel de overtuiging dat het goed komt?
3: Nee, zeker wel de overtuiging dat het goed komt. Natuurlijk, voor het IDMRI werd uit concludeerd wie dat er nou ja, lichte slijtage in zit. Ze zijn toen wel, ja, dat hoeft op zich niet erg te wijzen. En ja, wat we daar aan het wanken in is gewoon zin om in de winter weer fit te worden. En maar een heel soort schouderoefening dat... We sterken te maken zien, dus ja, dat is eigenlijk de hele winter mee aan de gang geweest. En ja, zodra je weer naar boeten gaat, ja, dan merk je eigenlijk wel dat het dan net is hoe het jou of je wil inwieren. Dus dan, ja, dat dan toch wel een hele grote ergernis.
2: Hoe is dat nou die maat? Hoe is dat nou die maat? Nou, die weten dat ik natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. En ja, ik denk dat de meesten het blessure gewoon in het slaan. Dat, ja, het valt denk ik wel op dat het, ja, de band die ik goed eruit zie, dat ik minder vier bomen geef als dat vroeger ging. En ja, wat ik zou je proberen er alles om te doen. Nou, je verleent haast twee keer in de week naar een fysio. Je blow je, ja, je ding doen. Maar ja, wat ik zou je door er alles om. Maar ja, het wordt net zo zoet het eigenlijk wollen dat het is.
2: Er werd de historie vroeger. Hoe zit het overom op alles?
3: Ja, uiteindelijk wel goed weer waarom. Je weet ik dat nou ja, uiteindelijk haast alle partijen wil wonen die je winnen kon. Maar ja, dit is natuurlijk net de, nou ja, hoe je het vijfjeur om te stappen. Nou, van jezelf woon je nog wel een periode terug. Altijd cool en dan gewoon mooi in gerust had stappen. Je denkt van ja, nou is het eigenlijk mooi geweest.
2: Ja, maar dan heeft de tapje in handen. Dan heb ik een verschrikkelijk hier gehad met Menno en... Heb ik op een naam komen van
3: Hielke,
2: dat hier, ja.
3: Ja, dat, ja, dat is het zal al mooi de meesten zijn wij natuurlijk goeie en minder hier. Hè. Ja, dan ik toen, ja, maar Hielke, ik denk ja, één minder hier gewoon en één toch wel goed hier waarvan we, ja, toch wel een heel soort finales geëerst hebben, maar net een soort woon. Maar ja, toch wel een soort punten. Maar ja, dat ben ik hier en ja, daar verwacht je dan wel wat meer van, ja.
2: Het is eigenlijk verhoor, dat hier?
3: Toen moet Hielke bedoelst?
2: Als mij is dan en als sport?
3: Nou, eigenlijk dat eerste dat ik me Hielke keert het meest. Toen heb ik wel een heel soort onder hem inderdaad. Nou ja, daarvoor ben je dan een heel stuk jonger. Want ik denk dat het inmiddels als Njorgens Sienielien is. Nou, dan ben je nog vrij jeugdig, denk ik. Ja. En ja, die had je uiteindelijk wel een heel soort bijbrengen kind. Jazeker.
2: Maar hoe generaal, hoe zit er op een rand? Heeft de PC woon, heeft de band woon?
3: Ja, zoals ik zei, je hebt inderdaad de meeste partijen wel won, dus daar kun je sowieso tevreden over wezen. Maar ja, zoals ik zei, dit is natuurlijk net het ideale beeld hoe je stapje wil. Nee.
2: En nou, wat is er aan?
3: Ah, zoals ik zei, wat voetbal. En ja, ik denk dat je in de simmer ben ik altijd wel een heel soort ding te doen. weet je, vroeger natuurlijk, een heel soort wat verlitten moesten. Ja, dat hoeft misschien dan nog net meer. En ik denk net dat ik me gauw vervelen zal.
2: Nee, dat denk ik, dat weet ik wel zeker. Maar daar is het hobby zat. Maar ik doe al een beetje, was ik nog verder iets met keertsen dan, mijn jeugd of trainer worden of begeleider?
3: Weet ik net, vind ik nog lastig te zeggen. Daar heb ik nog net echt toe nooit gedacht. En daar ben ik net mee bezig geweest. Zelfs straks eerst de focus was om even wat fit te worden. Zien dat die lease weer hoe gaat. En dan eerst maar voetballen. En dan zien we dat later al door weg.
2: Hey, dankjewel. Ik heb daar ook opgeloofd. Inderdaad, in het begin ging ik wel zoiets van... Hey, Erwin, toch heb ik gewoon. Zo is het wel. Toen je weer volle jongeren zei, mooi verwoeksen praat en alles. Dus bedankt voor die onwezigheid. Ik had de buis.
3: Ja, geen dank. Hiermee bedankt.
2: Oké, dank u wel. Hans, waarom naar Hans?
1: Ja, werk zit er zin naar twee partijen natuurlijk. De laatste van de eerste omloop. De partoeren Jochen en Tsien met een versuit naar Laat Hoekstra. Jammer, Miedemaatje en André van Dellen. Hendrik Jan van der Velde en Tsjesse Steenstra. Ja, het is kindertraai eerst. En het voordeel van men of versuit naar die... Toen op zoals Gliek daar een hele dikke keertslaai die Tjisse Steenstra opsloeg. Die kwam achterin bij Jelmer Miedema. En die bal die moest natuurlijk boven, want hij laai de keertslaai ongeveer een hele meter van de bovenaar. En hij kwam een heel eind, alleen dan ga ik gewoon krijgt om de verkeerde kant van de peel voor Jelmer Miedema. En dat betjutte dat het petoer van André van Dellen eerst pakte. En dat eerst hing het nog steeds om de telegraaf. Het is Truim hier nog wel in het voordeel van het toer van Menno Versweeten. En het is inderdaad Tjisse Steenstra die de verbestopslag al oornom het van André van Dellen. De oren partij en die dat is dan de eerste partij in die twaalf omloop. Peter Versuiten, Jan Lars van Beem en Riemer Hoekstra. Tjinn, Petoer, Corné Tuniga, Rick Minnesma, Jurrit Ozinga. Dat ben dan de petoeren Ian en Traaien. En het is op dit moment eerst een gelijk derde. Het wie op zoals gelijk, ze krijgt een prima bal. Die het voor het petoer van het... Van Corné Tuniga net helemaal goed gong, want Jurrit Ozinga, hij keerde net voor de keerts die het op een meter had zien van de Valina Alloy. En dat betekent dat daar alles een liekwicht is. Het is daar eerst een geliek. En het belooft een mooi spannende partij te worden. En dan gaat het direct om de prijzen. En dat is natuurlijk ook al zo tussen de toeren Jochen en Tsien. Want het is ik zo van de winnaar der van die bloedsteen op de vijf. En het liek het er op het ogenblik op dat het petoer van Menno Versweeten daar de beste lijn in het. Want het is Fjouwermeer op het ogenblik al. Op dit moment wat Fjouwermeer wordt in het voordeel van het petoer van Menno van Versweeten.

0: Ja, en dat was The Black Eyed Peas featuring Shakira met Girl Like Me. En ik hoop dat we nu Frans Lutz hebben van voetbalvereniging SC Terschelling. En zij spelen vandaag tegen FC Vochtenlo. En goedemiddag Frans.
1: Goedemiddag.
0: De eerste keer voor mij dat ik jou online heb. Jullie zijn van de vijfde klasse A. En Terschelling, sinds nu en dan komen de voetbalclubs naar jullie toe.
1: Ja, ja. Nou, toevallig is er nu ook... AV heeft ook een tegenstander, anders zou ik die ook nog verslaan. Maar ik kan niet twee wedstrijden tegelijk. Dus.
0: Nee, precies. Oh, die zijn je ook op het eiland?
1: Ja, ja, dat is, je hebt altijd, we zitten bij elkaar in de competitie. En
0: oh, zo.
1: Heb je natuurlijk een keer dat je dubbel thuis moet.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dat is nu gelijk, nu. Dus,
0: hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk?
1: Nee, nou,
0: en
1: dat
0: is dit de eerste wedstrijd die jullie spelen van het seizoen, of is het de tweede?
1: Nee, de eerste vorige week is afgelast. Een beetje een sneuwe manier.
0: Oké. Okay.
1: Folie had last van hem melten.
0: Ja.
1: Ja, dat hebben ze al het hele seizoen. Maar toen gingen ze dus geen nieuwe locatie aanwijzen. En toen werd er vrijdagmiddag om 7:00 of avond om 7:00 nog gebeld dat het afgelast was.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat winnen we een beetje kort van voren dan, hè?
1: Nou... Ik denk met een dubbele bedoeling, maar ja, dat kun je niet uitmaken.
0: Nee, precies. Nou ja, maar dan klopt het inderdaad wat ik zie op de website hollandsevelden.nl. Ja. Dan klopt het helemaal. Nou, fijn dat we dan de eerste wedstrijd mee kunnen maken. En hoe zie je het seizoen voor je, Frans, van FC Terschelling?
1: Nou ja, vorig jaar natuurlijk tweede geworden. Blauw-rood was duidelijk de betere. Mm-hmm. Ja, ik... Ja, het is een beetje koffie te kijken nog, want nu ook Vochtenlo heeft al 4-5 jaar niet meer in A-categorie gevoetbald.
0: Nee.

0: zonde toch dat ze weer een elftal op het been moesten brengen. Dus ja, verliezen vorige week met 4-0 van Tor.
1: Ja.
0: Ik kan hun kracht nog niet erg inschatten.
1: Nee, precies. Het is net het begin van de competitie, hè?
0: Ja, ik heb wel het idee dat de Schelling weer mee gaat doen om de prijzen. Dus ja, we gaan het zien.
1: Precies. Nou, zijn de spelers het veld al op? Met welke elf gaan jullie los?
0: We hebben voorin Rien Bijlsma in de spits. Rechts buiten Jelle Cupido, links buiten Bram de Boer. De mid-mid is Bent Heger. Dan hebben we Guus van Dieren staat erin. Jan-Jaap Haan met Luhof in het centrum. Achterin, dat is een 7-school jongen, ken ik zijn naam niet van.
1: Nee.
0: En een Roosje. En dan hebben ze Brendan Zuilenkom hebben ze op het middenveld. En de keeper is Tristan van Rees. Nou, het zijn eigenlijk wel bekende namen. Ja, het wisselt nog wel eens natuurlijk.
1: Ja,
0: je hebt nogal zeevarende, hè?
1: Ja, dat hij op de eilanden, hè?
0: Ja, ja. Ja, je ziet nu ook aan geel-wit. Echte zondagclub. En nu dan toch een zaterdag. Ja, dan gaan er een paar niet mee.
1: Nee, dat precies. Ja.
0: Dat gaat hier ook al. We twijfelen je wel over naar de zaterdag. Maar ja. Er zit ook een hoop met horeca en werk. En zaterdag is een drukke dag.
1: Voor horeca zeker, ja. Ja.
0: Ja.
1: En je maakt er niet iedereen naar zin, hè?
0: Nee, precies. Nee.
1: Zo gaat het.
0: Ja. Nou, de wedstrijd is net los onder leiding van de heer Meijer uit Leeuwarden.
1: Oké. Okay. Nou. Kan je er al iets van zeggen? Nee, zeker, hè? Anders,
0: Nee, de Schelling heeft wind tegen nu. Wind staat noordwest over het veld. Ze spelen tegen de wind in. Ja, de Schelling heeft wel balbezit, maar ik heb ook het idee dat Vochtlo dat graag wil. Vochtlo wil.
1: Die wil voornamelijk verdedigen?
0: Ja.
1: Hmm.
0: Vorige week natuurlijk 4-0 verloren van Tor, dus die zullen ook niet. Heel aanvallend gaan spelen.
1: Nee, okay. Als ze gelijk spelen, vinden ze waarschijnlijk al heel goed.
0: Ja, precies. En ze weten natuurlijk, ze hebben natuurlijk hun huiswerk wel gedaan. Ze hebben wel gehoord wat de Schelling wel en niet kan. Dus
1: precies.
0: Aanval van Jelle. Nee, helaas. Weggewerkt. Maar de Schelling is dus nu gelijk al de ploeg in balbezit.
1: Oké, nou dat is sowieso positief. Ik zou zeggen, dan komen we straks weer een bij je terug en dan horen we dan even of er een goal is gevallen, ja of nee. En het liefst natuurlijk aan de kant van de Schelling. Hè?
0: Ja, dat hoop ik ook wel.
1: Precies. Tot straks, Frans.
0: Tot straks weer.
1: Yo, tot later. Hoi. Gaan we over naar een plaatje. Enrique Iglesias en Whitney Houston met Could I Have This Kiss Forever?

0: Ja, we gaan weer over naar het Kaatsveld in Leeuwarden, de Sonneborg. En daarvoor is Hans Velkes. Hoe staat het ervoor, Hans?
1: Ja, de laatste partij van de eerste omloop tussen de Petoeren Jochen en Sien is Krek Arun, de Petoeren Menno van Swieten, Alad Hoekstra en Jelmer Miedema. Die besluiten de partij mooi een bovenslag van Alad Hoekstra, Chin, André van Delen, Hendrik Jan van der Velde en Tjesse Steenstra. En dat betekent dat het op 4-1 en 6-2 beslikken weer en dat het Petoer van Menno van Swieten daar mooi ook teruggong. 4 een steend nummer op de 5 naar de hele finale, dus dat is natuurlijk prachtig mooi hoor. In je partij winnen en dan direct in de prijzen vallen. Nou, daar mooi is dan ook het seizoen voor Tjesse Steenstra in ieder geval op de keertsvelden Arun. En hij heeft dan het puntenklassement ik won. Maar 24 punten en dat is natuurlijk geweldig. Hoor. 24 eerste prijzen winnen. 1 tweede en 1 derde. En daar je dan Marco 16 keer koning binnen. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, goed seizoen voor Tjesse en dankjewel Jan. Ja, ja. Jan brengt even een bakje sap en een cola. Het is geweldig. Die man die is geweldig, Jan Bakker. Nou, in ieder geval, daar mooi dus het seizoen oer van Tjesse Steenstra. Die er dus net Rikke Koertje in het petoer van Menno van Swieten zien vrij formatie petoer. Nou, en dat betekent dat ik die orenpartij, die is natuurlijk ook nog steeds bezig. En daar is het op het ogenblik zoals gelijk en speelgelijk. En dat is natuurlijk wel even leuk om te zien wat er maar gebeurt. Het is een vliegende opslagbal van Peter van Suten, die het achterin komt bij Jurrit Ozinga. En die verwerkt hem net goed. En de bal gaat kweer. En daar mooi pakt dan het petoer van Peter van Suten, petoer nummer 1. En Jan Lars van Beem en Riemer Hoekstra. Daar mooi de trei is een trei met 12 der voorsprong voor het petoer van Peter van Suten. Nou, de orenpartij die het op punt van beginnen is, die gaat tussen de petoeren Sois en Zoon, Johan Sipman, Gabian van Popta en Jan Bandstra. Zij keert ze direct zien het petoer van Paul Dijkstra, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra. En die man die ben nog drok aan het inslaan. Dus daar aasen volle meer hoor.

0: Ja, dan waren we weer even twee nummertjes. Eerst hoorde je Griet Wiersma met Uspaken Sinklok. En zojuist hoorde je Anouk met You're Kidding Me. We gaan weer even terug naar het voetballen op de Schenning. De vijfde klasse A. En daar is voor ons Frans Lutz. Hoe staat het voor Frans?
1: Ondertussen is het 15 minuten 2-0 voor de Schenning.
0: 2-0 voor de Schenning, kijk.
1: Ja, in de vijfde minuut was het Brendan van Zuilenkom die de 1-0 maakte. En in de dertiende minuut maakte Bram de Boer de 2-0. Maar zoals ik net al zei, de Schelling is verreweg de betere club. Vochtelo komt eigenlijk niet over de middenlijn heen.
0: Nee, precies.
1: De keeper van de Schelling heeft nog 0 ballen gehad. En daar komt net de keeper. Ja, de Schelling is gewoon een aanvallende ploeg. En Vochtelo die wacht eigenlijk af.
0: Als het op dit tempo doorgaat, dan wordt het wel 8-0, Frans.
1: Ja, dan wordt het een monster.
0: Dan wordt het een monster, zeker, ja.
1: Ik heb ook nog wel 3-4 goede kansen geteld die er eigenlijk wel in moeten. Maar ja, het is amateurniveau, dus je kunt ook niet verwachten dat ze elke bal binnen schieten. Maar ja, tot nu toe speelt de Schelling een goede wedstrijd.
0: Mooi zo.
1: Wel tempo ligt hoog. Laat de bal goed rondgaan. Ja, dan weet Vochtelo weinig tot geen raad mee.
0: En het team van Vochtelo, was die er vandaag of was die er gisteren al? Want ik hoor ook wel eens dat ze dan een nachtje doen en gaan stappen.
1: Nee, deze zijn vandaag.
0: Oh, deze zijn vandaag. Ja, dus dan kan het daar niet aan liggen?
1: Nee. Er zijn ook wel inderdaad. En Widder wil zaterdagmiddag voetballen.
0: Ja.
1: Op 11 oktober. Dus maar ik weet niet of ze daarmee akkoord gaan in de thuisclub. Maar ik heb wel zoiets vernomen dat die zaterdagmiddag willen. Dus dat zou eventueel een mogelijkheid kunnen weten.
0: Ja. En staat er wat publiek langs het voetbalveld?
1: Ja. Goeie 150 man.
0: Oh, nou, dat vind ik toch behoorlijk wat, Frans.
1: Ja, Nederland. Inderdaad. Maar hier op de Schelling is het natuurlijk... het is een beetje het zondaguitje. Dan ga je naar de voetbal kijken en dan... je kan een rondje rijden, maar dan houdt het er gauw op.
0: Ja, precies, inderdaad.
1: Dus dan ga je bij de voetbalclub kijken.
0: Precies. Nou, en dan even naar de laatste stand.
1: Nog steeds 2-0. Ja, nog steeds 2-0. En de Schelling blijft op de helft van de tegenstander ballen.
0: Hartstikke goed. Nou, dan komen we naar het nieuws van 2 uur bij jou terug. Dat zal waarschijnlijk vermoedelijk 2:15. Komen we dan weer ongeveer bij je terug. Yes?
1: Prima. Okay.
0: Tot later. Bedankt, Frans.
1: Tot later.
0: Gaan we over naar een liedje van Bob featuring Bruno Mars met Nothing on You. Beautiful.

0: Ja, en voor het nieuws van 2 uur gaan we nog even terug naar Hans Welkers. En die kijkt naar de kaatswedstrijd van de Heerhoofdklaskaatsen in Leeuwarden. Oftewel de Oldehovenpartij.
1: Jazeker, en dat is dan ik tevens de laatste van dit jaar, de laatste hoofdklassepartij van de Mali. Ja, we zitten zien naar de patoeren 1 en 3, die een mooie partij van mooi zien. Dat zijn de patoeren van Peter Versuiden, Jan Lars van Beemen en Riemer Hoekstra. Zien een patoer van Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. 2-3-12 voorsprong voor het patoer van Peter Versuiden toen Rick Minnesma de bal bovensloeg. Dat betreft de traai is een gliek en het is op het ogenblik 4 om het traaien alweer in het voordeel van het patoer van Peter Versuiden. Ja, verder is het die orenpartij, dat is nog wel even nieuwsgierig. Daar is het op het ogenblik Sois Gliek en een eerst voor het patoer van Paul Dijkstra, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra. Zien een patoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra. Zullen we even zien op deze Sois Gliek wat er gebeurt. Het is Johan Sipma die op het ogenblik klaarsteert on opslag. Laat net een al te grote keert, ze meter als het zien uit de Valinewaai. Dus er moet raar spul komen naar dat perk en daar komt er aan. Dat kennen we natuurlijk wel, dat raar spul. En in deze ik een vliegende zitbal, ja, van diezelfde Johan Sipma. En dat betekent dat het daar eerst een gelijk is. Ja, we zien nog even te zien naar het puntenklassement. Tjesse Steenstra heeft het dit jaar woon maar 24 punten al met al. 24 eerste prijzen, 1 tweede, 1 derde en 16 keer koning. Nou, ik zie het, ik krijg even maar Rien Bosma over te praten. En ja, het bleek dus wel dat dat een heel goed seizoen is. Chris Wassenaar, hij heeft op het ogenblik het record van deze eeuw en dat had in 80 punten in totaliteit, waarbij hij 22 keer de eerste prijs won. Ja, er is natuurlijk altijd nog baas Poppenbaas terug de eerste prijzen in één seizoen. En dat weer Johannes Brandsma. Hij heeft het record nog steeds van eerste prijzen in één seizoen. En dat houdt in dat hij 29 keer de eerste prijs won heeft. Toch net misselijk dat Tjesse Steenstra dan nou dus mooi die 24 punten en 24 keer de eerste prijs won heeft. Een heel en ik heel best seizoen gewoon heeft. Nou, wellicht dat er straks nog een interviewtje mooi diezelfde Tjesse Steenstra komt. We zullen het in ieder geval even al wachten. Terwijl dat Peter van Suiden op Nijweren zitbal plaatst op het perk van Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. En dat houdt in dat het dan Westzorg gelijk is. Ja. Mooi die stand van Fjouwer om het draaien. Nog wel in het voordeel van Peter van Suiden. En dan zullen we nou inderdaad zien wat die Peter van Suiden het op Nij van me kon krijgen.
0: Hans, aangezien er nog 10 seconden is, breek je helaas toch af. Ja. Bedankt Hans en graag tot hier naar het nieuws van 2 uur, beste luisteraars. En hier komen de boodschappen.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt €350 miljoen aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
8: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
9: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zeeland.
0: Ja, en welkom in het tweede uur van de Zeeland-middag van zondag 20 september 2026. De techniek is vanmiddag in handen van Alco de Jong en mijn naam is Chris Wijmega. We zijn vandaag bij het kaatsen in Leeuwarden, oftewel de Old Home Partij. En we zijn ook bij het voetballen op de Schelling. En later vanmiddag hebben we ook nog aandacht voor korfvoetbal. We beginnen met muziek en na de muziek gaan we weer even snel naar het voetbal toe. Want ik zei voor het nieuws van ongeveer kwart over twee, maar dan hebben ze natuurlijk rust. Hè. Dus na het plaatje gaan we nog even terug naar Frans Lutz bij het voetbal op de Schelling. Maar eerst een plaatje en dat is Shawn Mendes en Camille Cabello. Senorita.

0: Ja, en dat was Senorita met van Shawn Mendes en La Cabello La Bello of zoiets. Ja, voor twee uur zei ik kwart over twee, maar dan heeft de voetbalwedstrijd waarschijnlijk rust. Dus vandaar dat we nu weer even terug bij jou zijn, Frans. Hoe staat het ervoor op de schelling?
1: Ondertussen 4-0 geworden.
0: 4-0?
1: Zo. Derde doelpunt in net 19e minuut Jelle Cupido. En 23e minuut hebben we een penalty gekregen. En die schoot Bent Heger onberispelijk in. Nou, het spelbeeld is hetzelfde gebleven. De Schelling wat rustig rondspeelt op de helft van Vogtlo. En Vogtlo wat niet over de middellijn komt uiteindelijk.
0: Dus echt, ja. Ja, de Schelling die heeft echt de overhand, hè?
1: Ja, absoluut. Schelling is gewoon een betere ploeg. En je moet dit langzaam doorzetten en zien nog een paar doelpunten erbij te maken.
0: Zou het dan echt worden wat ik zo straks zei, 8-0?
1: Nou ja, je weet het niet, hè. We zitten nu in de 33e minuut. Dus alles is mogelijk.
0: De bal is rond, hè?
1: Ja, precies. Straks heeft de Schelling ook nog voor de wind. Dus,
0: dat heeft dan ook nog een voordeel, begrijp ik.
1: Op een paal. Een Bent Heger.
0: 33e minuut, zeg jij, hè?
1: Ja, 33e minuut. Dik naast, zeggen ze hier. Ik zei op een paal. Maar ik dacht buitenlijk aan paal. Maar... Oh, ik krijg al mijn commentaar. Maar ja. Maar het gaat hartstikke mooi. En, maar ja, dit mag je dan ook niet de standaard in deze klasse noemen. Er zijn echt wel ploegen die beter kunnen voetballen en die er ook meer strijd in leven. Inleggen straks. Dus.
0: Ja, want op zich wel mooier dat je een ploeg tegenover hebt die een beetje gelijkwaardig is, toch? Voor de spanning.
1: Zeker, zeker. Kijk, ja. Daarom is het ook jammer dat je vorig jaar net niet de promotie gehad hebt. Mm-hmm. Ik zeg niet dat je nou het makkelijk gehad had in de vierde klas, maar dan had je inderdaad beter voetbal gehad.
0: Ja, precies. Dat
1: is ook beter voor de ontwikkeling van de spelers. Dus ja, we gaan. Maar we moeten het nu hiermee doen.
0: Precies, ja, hartstikke goed.
1: Zo is het dan ook weer.
0: Oké, ongeveer nog 10 minuten begrijp ik. Nou, we zullen even kijken. Nee, dan wordt het.
1: Het is kwart over twee, dus.
0: Precies,
1: dus dan,
0: precies.
1: Na de half drie zijn we er weer.
0: Laten we dat afspreken, dat we na half drie weer in met jou contact opnemen. Hè?
1: We gaan met 4-0.
0: En dan hoor ik dan wat aan de stand is.
1: Ja, we gaan met 4-0 eruit en. We kijken wat het straks is.
0: Zo is het. Ik voor bedankt voor nu. En dan tot straks bij de tweede helft, Frans.
1: Ja, bedankt.
0: Prima, tot later. Gaan we over naar Ferry Doedens. Allerliefste.

0: Ferry Doelens zat ooit niet in zo'n soapserie, volgens mij wel. Maar dat terzijde, we gaan weer over naar het kaatsveld. En in Leeuwarden kijkt Hans Velkers naar de Oldehoven partij. Hans.
1: Ja, we hebben die twaalfde omloop nog een hele mooie partij zitten zien tussen die petoeren van Peter Versuiden, Jan Lars van Beem en Rimmer Hoekstra, petoer nummer 1, zien het petoer van Traje, Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jorrit Ozinga. En daar is het op het ogenblik 4 wissen geliek. Dus ik bedoel, het is een op en uit natuurlijk prachtig mooi om te zien. De man die jou nog helemaal die laatste partij hier in Leeuwarden. En het gaat natuurlijk ook wel ergens om. Binnen hele beste prijzen die keer te heen binnen. En dan word je inderdaad zo'n twaalfde omloop, word je natuurlijk nog wel even een skitterie. En op dit moment is het inderdaad de voorinse Rick Minnesma, die dan weer voorin, dan weer achterin zit, die slaat de bal kweer. En daarmee komt in ieder geval weer een skinner twaalf te hangen in voor het petoer van Peter Versuiden. Die horenpartij is dus tussen de petoeren van Johan Sipma, Gabian van Popten en Jan Banstra, petoer nummer 6. Tjin, petoer nummer 7, Paul Dijkstra, Martin Leijenaar en Kevin Jordi Hiemstra. Daar is het op het ogenblik speelgeliek en 6-4 in het voordeel van het petoer van Johan Sipma. Nou, we gaan eerst weer even naar Jan Bakker. Hij staat bij Remmel Bauma, ook een van de keertjes die er nooit dit seizoen mee ophoudt. Jan Bakker.
2: Ja, dankjewel Hans. Remmel Bauma, van bier.
3: Ja, een beetje te betuurd.
2: Vierste betuurd,
3: ja klopt.
2: Maar ik wil heel laat, want op is stappen.
3: Ja, dat wel. Maar, ja.
2: Toch? Te zien een...
3: Ja, nee, zeker stappen, zeker.
2: Dus er is een bier op de takkomst?
3: Nou, zullen we het samen zeggen? Ja.
2: Hoe kun je die takkomst uitzien?
3: Nou, ik denk wat meer vrij in de simmer en helemaal die het teasen zo wat anders doen en dat ik aan. En hoe ik hem invul, ik wil misschien wat voetballen bij Littens. En mijn maat met altijd ploten, dus ik denk dat ik daar wat aansluit. En misschien wat trainen, ach, daar vul ik het wel weer in.
2: Hoe volle jaren heb je het eerst?
3: Nou, toen ik in de jeugd kwam, 16, toen kwam ik bij op 12e klas. En dus ben ik te staren gewoon trotskarrelen dat nou. Dus ja, trek je hier uiteindelijk.
2: En hoe zit je daarop waarom?
3: Nou, op zich wel heel mooi. Ik heb eigenlijk nooit opgejoen. Ik ben nooit een topper. Of, ik ben nou de geert zat ik. Ik ben nooit echt een topper geweest. Ik ben subtopper geweest, denk ik.
2: Maar wist ik niet list van vuller?
3: Nee, op laatst ik niet meer. Nee. En ik ben echt onderom begonnen. En nou, maar Niels van der Wal op het 12e klas. En maar Nick Leistra, die we bij de jongens wel helpen. Die we bij de vreugde wel helpen. En ze staan er gewoon. Skadel ik de 12e klas uit de eerste klas in. Toen wie de eerste klas ik echt nog wel. Met eerlijk gezegd iets op hoger niveau als nou. Nou ja, sta er gewoon op die hoofdklas terechtkomen en druk hebben we haast niet meer west.
2: Nee. Heeft er een soort nog van altijd?
3: Ja, nee, sowieso. Ja, superleuk. Het is een mooie wereldzie. Ik had zo aan, het is net een super topsport, maar het is een zo'n leuk wereldzie en zo'n mooi speeltje.
2: Ja, wat had het die gebracht?
3: Nou, een soort vrienden, een soort ervaringen. Ja, en nou ja, ik ken een beetje keertje, dus straks dat neemt het altijd mooi.
2: Ja. Dan ben je goed in te organiseren met spulweken.
3: Nou ja, dat ik. Ik had wel training doen en wellicht heb ik dat wel wedwingen in. Eerst denk ik net, ja, maar dat is me vast vervreden. Dus ja, het keertje is net in mijn leven. Zo. Nee.
2: Is het wel een mooi seizoen dit hier?
3: De beste, denk ik.
2: Denk ik, ja.
3: Ja, ik weet het zo zeker. En helemaal met die per se als het ware eindigen. Ja, dat we willen kerst op de taart.
2: Hé, hey, dankjewel. Leuk als er even weer staat. Ik ga die graag volgen.
3: Ja, altijd klaar. Dankjewel.
2: Oké, dankjewel. Remmel Bauma, Hans Velkers.
1: Ja, dankjewel. Komt er op een mooi moment in, Jan. Want dat partij tussen Peter Versuiden en die en Corné Tuninga, dat is op het ogenblik wel 4 wissels geliek en 4 gelijk. En de bal wordt op dit moment opgesloten door Rick Minnesma. En het is inderdaad Riemer Hoekstra die het de keertje voorbij slaat. Mooi een oerkreet. En die bal die gaat 4 roederboppen heen. En daarmee pakt er mooi Sipertour de Sois als eerste natuurlijk. 4 wissels geliek en 6-4. En ja, dit was een hele mooie slag. Want eigenlijk wierde er wel een beetje onder terug. Rick Minnesma drukte de bal echt goed om achterin mooi. En hij moest een paar stappen achteruit Riemer Hoekstra. En nou zullen we zien wat Rick Minnesma op naai brengt. De bal komt nou voorin. En Jorn Lassenbeem die kan hem wel verwerken. Rare bal. Draait een beetje naar de linkerhand aan. kon kist lezen van nou, zo'n beetje heel mooi de middeline en de Farline. En nou, Mart, die zeilde Peter van Zutendrecht dan die bal naar het perk daar brengen. Ja, eigenlijk, ik wil weer volop komst van het Orepentour, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. Want het is net een al te grutte keerts. Dus er zal raar spul komen, Mart, van Peter van Zuten. En op die stand van 4 Weersten Gelijk en 6 Fjouwer is dat inderdaad wel even een dingetje natuurlijk. En dat soepetje. Dat had het perk van Rick Minnesma en Jurrit Ozinga deze keer pakken dat het alles aan de hang wordt. Nou, Safir is het nog net. Eerst even zien wat Peter van Zuten nou het perk daar brengt. Hij slaat de hele dag best wel goed op. En het is net al te grote keer. Dus het is echt wel een kwestie van ja, dan met een rare bal komen. Daar komt er een mooi oor in. De bal komt voor hem. En ja, die is te mooi. Echt te mooi van Peter van Zuten, deze bal van Jurrit Ozinga. En die slaat hem dan ik vrij makkelijk boven. En daarmee dus de keert zich voorbij. En daarmee dus ik alles aan de hang. Altijd prachtig mooi om te zien natuurlijk. Vierwisselgelijk, zesgelijk. Derde in die tweede omloop. En ja, dit gaat echt ergens om natuurlijk. Want als ze dit winnen, het patroon wat je wint, die gaat dus terug naar die hele finale daar. En dat is best te moeten wurgen hier bij LKC op Zonneborg. Nou, Peter van Zuten, hij mooi nou natuurlijk nog een keer opslaan. En de man Jurrit Ozinga en Rick Minnesma. Jurrit voorin en Rick Minnesma achterin. Zij steen kleren om die bal direct te verwerken. Daar komt er al een mooi sinoor in. De bal komt nou achterin bij Rick. En oeh, nee, die had de knapper. Die had de knapper. Maar er komt wel een keertje te lezen. En hij mooi hem natuurlijk direct zelf opslaan. Dat scheelt aan Wolwer. Maar het is een net al te grote keertje. Het is een meter als 8 uur te Farline hoor. En ja, nou wordt het toch wel weer gevaarlijk. Want het is natuurlijk wel het perk van Jan Lars van Beem en Riemer Hoekstra. Die het op zich, zoen je zo zeggen, dat het net al te gekke bal is. Dan mat ze deze keerts wel voorbij slaan kennen. Maar ja, daar zal Rick Minnesma natuurlijk heel oorzoet denken. Vierwisselgelijk, zesgelijk. Tussen de patoeren 1 en 3. Peter van Zuten, Jan Lars van Beem, Riemer Hoekstra. Tjin het patoer van Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. En iedereen zit natuurlijk in spanning te zien van wat er nou naar dat perk daar gebracht wordt. Terug diezelfde Rick Minnesma. Die dus eigenlijk deze keer zelf ik op slaan het. Nou, komt er een mooi snor in. De bal komt voorin. En liek het er mooi? Nee, maar hij komt nog wel weer om bij Rick Minnesma. En die retourneert hem tot 4 wooi achter deze kweer. En daarmee doet er goede zaken natuurlijk van Sipertour. Want zij dringen terug tot de hele finale. Het patour van Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. Zij winnen het maar 4 wisselgelijk, zoals de league van Peter van Zuten, Jan Lars van Beem en Riemer Hoekstra. Hier in die tweede omloop. Die orenpartij, want natuurlijk, er werd net alleen nog maar door deze beide patouren kitst. Het lag natuurlijk even stil, omdat het bij 4 wisselgelijk, zoals de league natuurlijk, dan gaat het hele veld even leeg. Maar Johan Sipma, Gabian van Poppen en Jan Banstra, patour nummer 6. Zij zijn natuurlijk ook naar drokdwanden in die partij, in die tweede omloop. Tjin, het patour van Paul Dijkstra, Martin Leijenaar en Kevin Jody Hiemstra. Het is der 3-2 in het voordeel van het patour van Johan Sipma. En de skinner 2 in het voordeel van Paul Dijkstra. Straks volle meer hoe die partij. Eerst weer even, waarom? Naar de studio.

0: Ja, dat was Pieter Wilkens met Famkes uit het Heiteland. Nou, gisteren is er volop gevoetbald op de zaterdagmiddag. Tegenwoordig heel veel clubs die spelen op de zaterdag. En Sietse de Boer, die presenteerde het gistermiddag en rond een uur of half vijf maakte hij een kleine samenvatting van de uitslagen. En daar gaan we even naar luisteren. En daarna gaan we luisteren naar Peter Gabriel met Sledgehammer.
1: Alle voetbalwedstrijden win eigenlijk wel dien. Dus ik wil even wat uitstaande manier nemen. Begin ik even in de tweede klasse B. Om 12 uur begonnen. AFC Geelwiet. AFC wint per Roem. Maar 4-0. Jouw vertrouwen in de tweede klasse B. Binnen vooruit GFC uit aanzetten. GFC die wint daar correct 3 punten te pakken. Mooi 1-2. Leo Fardia FC Haas. Wordt toch wel aardig duidelijk. Zo'n 0 voor Leo Fardia. En Friese Boys. SC Belsum eindigt uiteindelijk toch in 12-4. Nou, volgens mij met wat waar in rust. Gong te wijzen. Of zelfs mijn achterstand van SC Belsum. Die moest naar waarom komen. Friends in Betterpoort Boys is in 3-1 eindigen. En een keer correct in het laatste eind dat er nog een penalty terug Friends in stopt. Is door de keeper van Friends in. En dat er zelfs nog een rode kaart pakt. Is terug Betterpoort Boys. En boeten uw verslagjouwers om. Spiel het Sint-Anne. Dat zie ik tot zien Akkerman. Dat volgens de laatste berichten 2-2.

0: Ja, en van de muziek van Peter Gabriel gaan we snel weer over naar het kaatsveld in Leeuwarden. Hans Velkers.
1: Ja, we zitten te zien naar de partij tussen Johan Sipma, Gabian Verpopt en Jan Banstra. Petoen nummer 6, Tjim, Petoen nummer 7, Paul Dijkstra, Martin Leijenaar, Kevin Jordi Hiemstra. Alles is daar en weer trij is een gelijk. We gaan gauw over naar Jan Bakker, die stit hier op het Keersveld. Mooi, de klassementswinnaar Tjesse Steenstra. Jan Bakker. Hello.
2: Ja, Tjesse Steenstra inderdaad. Even naar Esmi. Wat is er bij titel in, hè, Joert?
3: Ja, dit rond even ons dan we graag doen, maar ja, soms zit er het in.
2: Nee, wat maakt zo'n de hele medie? Die situatie, eerst wacht je op die muziek en dan op de prijzen?
3: Ja, nou ja, uiteindelijk er is nog in de race werd we naar mooi en naar zien kunnen. Dus ik geniet nog steeds van het keertje. Hè. Al stinken zelf het in, dan doen we het naast veld om er nog te zien.
2: Maar dit ja. Die is er altijd in?
3: Haast al. Ja,
2: we hebben de klassement niet jongen, maar volgens mij heeft het al een keer naar prijzen.
3: Ja, het scheelt net zo dat we net een prijs in. Nee.
2: Nee. En je wordt allereerst omlopen op. Hey, hoe zit het overom? Wat wie dit een hier?
3: Ja, wat een bijzonder hier. Het begon al heel goed. Ja, en dan verneem je vaak wel van, nou ja, we zitten er gelijk wel lekker in. Nou ja, laat gebeuren. We winnen volgens mij nog een keer op rij. Winnen we een keer. Nee, dat is net weer. Ik woon alleen nog een keer op rij.
2: Ja, sorry.
3: En dan hij beerwerp naar begonnen. En nou, toen kwam ik krek net een ta. Maar mooi is team, mooi draaien. Hebben wij. Ja, volle wind. 14
2: 12 keer?
3: Ja. 12 keer? Ja, 12 keer volgens mij.
2: Toen kwam Arem.
3: Ja, toen kwam. Zeg Bierem.
2: Oh ja.
3: Nou, die. De finale. Ja, die verleren we. Dat was eigenlijk de eerste keer dat hier dat we magistraal verleren. Ja, het ziet er in de finale ziet er net in. Nou ja, Arem wie ik net geweldig. Gaan we de twaalf omloop trouwen.
2: Maar even over Arem nog. Toen ik was zo van het is wel goed dat we er een keer aan gingen.
3: Nou, dat weekend naar mij uiteindelijk net twee keer winnen. Want nou, ik zei altijd van als je daarin verliezen heb ik wel twee keer won. Dan ben je al wurig van dat je waanzin beginnen moet. En dan ben je vrij stief. En ja, natuurlijk dat is wel trainbaar, maar ja, het lichaam vergt wel een soort als je twee keer winnen daar.
2: Ja. Nou, dit is allemaal die verhaal. Ja.
3: Nou ja, goed, de eerste. Gewoon een heel mooi seizoen. Echt als een team ben wij dit hier trok om. We konden al van elkaar. Hè. We hebben gewoon gezellig al die bal elkaar. En natuurlijk als je winnen dan heb je vreugde. Dat is ik zo. Maar het is bijzonder hier en erg jammer dat Menno stapt.
2: Ja, daar moet ik kijken in dat de wakker zelf het bruggetje even naar Menno. Ja. Want ik heb Menno ook een keer sprutsen en die zei, ik weet eigenlijk altijd heel hier dat ik een stapje hoor.
3: Ja, nou ja, goed, dat het er vrij laat communiceren nu staan.
2: Ja.
3: Nou ja, goed, dus uiteindelijk, ja, je ging er weer vanuit naar de PC. Nou ja, dat je gewoon maar zien draaien verder gaan en dat valt hier, dat het misschien wel westerse seizoen was. Ja, je weet het net, we willen nog zo goed op elkaar inspelen. Ja, we konden al van elkaar hè. En ja, des te mooier.

0: Mooier is dan dat je gewoon terug ging kennen, maar ja. Ja, op een gegeven moment ben ik natuurlijk andere dingen in het leven. En
1: ik denk dat hij direct maar een gang weer, dat hij zag ik net van ik definitief, maar hij weer er wel mee bezig.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, jammer. Ik mooi met hem is mijn maatje en ja, meer is dat. Het is net alleen nog een keer voor hem, maar ik gewoon een boetenveld bij mij een soort balk hoor.
1: Maar dat weet ik wat mij nog zo. Hij zou we binnen als maat nu met gang. En ben ik als maat en ben ik de gesprek in gang.
0: Klopt. Nee, nou ja, Claire, ja, hij liet het vallen naar de training. Ja, hebben we misschien 4 uur zitten, Dirk van Leesten erbij.
1: Coach, ja.
0: Die is coach trainer. Die wist er al van. Maar ja, Claire, hij zei, ik moest dan in bespreken en ja, dat moest dan Dirk wezen. Ja. Nou ja, en Dirk die is er natuurlijk ook een fijne man in die Erik.
1: Eigenlijk gewoon een maatje.
0: Ja. Zie haar maatje. Ik gewoon een hele leve man en die is er ook altijd voor u.
1: Ja, we gaan het natuurlijk aan Menno hebben. Door heeft een Sjoge en Bron op die seizoen. Fantastisch mooi seizoen. Wat was de taak aan hier?
0: Nou ja, het laatste wedstrijdseizoen natuurlijk. Ja, het mooiste was dat je het wedstrijdseizoen draaien, maar ja, dat weet je toch nooit. We na je maat, je maat weer op een koringspilie.
1: Door zelf een oorrol?
0: Zelf een oorrol. Ja, dat maakt natuurlijk aan zijn eerste ik wel wennen, maar dat vind het niks. Dat is ik wel leuk en dan heb ik weer uitdaging, zeg ik dan.
1: Wij van Silt houden in de gaten, dank hem hier.
0: Hartstikke goed, dat was.
1: Hey, tjus, bedankt jongen.
0: Jan, bedankt.
1: Yo. Nou Hans, dat wie tjus is, als die eigenlijk koest.
2: Ja, ik weet net, dit waar wat nu weer al brutsen, maar in ieder geval, het is zo dat wij hier nog zitten te zien naar die laatste partij hier op het tweede list. Tussen de partijen zoals de zoon Johan Sip en Gabian van Popten en Jan Bandstra. Tjin, het partij van Paul Dijkstra, Martin Leijnaar en Kevin Jardim Hiemstra. En het is op dit moment een 4-3 voorsprong van het partij Johan Sip, Gabian van Popten en Jan Bandstra. Mooi en mister van Paul Dijkstra op het ogenblik onder opslag. En dat zit ik al skinner saus in het voordeel van het partij van Jan Sipma. En het is vooral opvallend dat een Gabian van Popta van Balzert Tjewurg dat die op het ogenblik weer een uitstraling heeft van dat hij er weer echt zin in heeft. Hij hoort ik al een bal boven. Nou, dat hij werkelijk weer een bal krijgt over de varline heen. Die er nog snipt maar de stuit. En daar mooi sloeg de bal ik de hele wereld uit. Dus wat dat betreft gewoon perfect. Op dit moment is het Johan Sipma die een bal in het tussenspel mist. Die het eigenlijk wel dusdanig wie dat er hem eigenlijk wel bovenslaan koe. En dat is natuurlijk altijd mooi als opslagers zijn de bal in het tussenspel bovenslaan kennen. Maar hij mist. En daar mooi komt er dan ik een keertje te lezen. Dat nog wel. Mooi die voorsprong van 4 met draaien en Skinner Sois. Voor het partij van Johan Sipma. En we zullen even zien wat er direct maar die keer is gebeurd. Het is natuurlijk wel zo dat Martin Leijnaar en Kevin Jordi Hiemstra direct in het perk stappen. Mooi de gedachte om in ieder geval dus die keerts voorbij te slaan. Het is ik net een al te grote keerts. En die luidt heel wijd de middellijn en de varlijn in. En het is Johan Sipma die direct de bal naar het perk brengt. Gabriel van Popta staat daar boven. En Jan Bandstra, de man uit Jesternijtserk, hij staat voor de keerts. Kevin Jordi Hiemstra, hij staat voorin. En de bal komt dan ook voorin. En ja, die is eigenlijk een beetje te mooi van Johan Sipma. Demoy pakt het partij van Paul Dijkstra wel weer een 2. Maar nog wel een voorsprong voor het partij van Johan Sipma. Mooi 6-2 en 4 om het draaien.

0: Ja, en dit was Taylor Swift met All Too Well. Nou, Henk en Penny is ook weer helemaal blij. Een plaatje van Taylor Swift. Inmiddels is de tweede helft van de voetbalwedstrijd ter Schenning FC Vochtelo alweer zo'n kwartier bezig. En we verlieten Frans met de stand van 4-0. Hoe staat het er nu voor?
1: Het is de 53ste minuut en het is ondertussen 7-0.
0: 7-0, zo.
1: Voor de rust was het al 6-0 en in de 50ste minuut scoorde Bram de Boer de 7-0. De 5 en de 6 werden gemaakt door Bent Heger en Jelle Cupido.
0: Juist.
1: Nog voor de T. Dus ja, nou, het spelbeeld is precies hetzelfde als voor de rust. De Schelling valt aan en ja, Vochtelo doet mee als veldvulling helaas. Ja, het klinkt misschien heel denigrerend, maar zo is het wel.
0: Dus weinig tegenstand begrijp ik hieruit.
1: Ja, je krijgt hier weinig tegenstand van deze ploeg.
0: Dat is jammer.
1: Ja, dit zal ook niet de maat van de competitie zijn. Ondertussen ook vernomen dat AVV in Hoorn achter staat met 1-3 tegen FFS. Dus
0: ja.
1: 3 punten op Terschelling en 3 punten van Terschelling. Zoals het nu lijkt.
0: Oké. Okay. Want FFS is ook een Terschellinger ploeg?
1: Nee, AVV speelt tegen FFS. Vegon Short, Stopgap.
0: Oké, ja, juist.
1: Dus die zitten ook bij ons in de competitie. Dus we hebben natuurlijk we hebben straks ook nog een keer de derby.
0: Ja.
1: 2 keer zelfs. Dus dan is de AVV tegen Terschelling.
0: Precies. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat eindstand wordt. Want ik ben bang dat mijn gok niet eens uit gaat komen. Dat het misschien zelfs nog hoger wordt.
1: We hadden het over 8-0 inderdaad. Maar ik denk dat het hoger gaat
0: ja,
1: worden.
0: Ja, precies.
1: Maar, ik heb ook het idee dat Terschelling zo meteen... stuurt nou zijn hele bank eraf. En dat zou ik ook doen. Ik zou ze allemaal speeltijd geven.
0: Ja,
1: dus, daar kun je nu aan toe komen. Dus,
0: precies. Als je toch zo ver voor ligt, dan kan je ook wel een beetje wisselen.
1: Ja. Precies, hou je alle spelers ook tevreden en dan krijgt iedereen zijn minuten.
0: Precies. Nou, doen we het eerst zo voor even. Bedankt voor het bijpraten en we nemen straks weer contact met je op.
1: Ja, dankjewel.
0: Bedankt, tot later. Gaan we luisteren naar Lily Allen, Not Fair. En daarna gaan we even over naar het kaatsen.

0: En van Lily Ellen gaan we naar Hans Velkens. En die kijkt naar de heren hoofdklassekaatsen in Leeuwarden. Hans.
1: Ja, we hebben een prachtig mooie eerste serie en het wie fjouwer om het draaien voor het petoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra. Tjin het petoer van Paul Dijkstra, Martin Leijenaar en Kevin Jori Hiemstra. Fjouwer om het draaien en zo is niks voor dat petoer dus. Toen het petoer van Paul Dijkstra dus ja, helemaal weer omkwam tot zo is geliek. En toen moest Johan Sipma opslaan en die sloeg een geweldige goede sitbal op Kevin Jori Hiemstra. Dat betekent de 5 om het draaien. Van Sympatour en ze hebben het echt terugzetten, want het wie op 4 van betraaien en zoals Fjouwer dat het petoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra via een sitbal of een voorslag van Paul Dijkstra de partij nog eenzelf lutsen. En daar mooi is het dus inderdaad, ik zag hier dat ze op het draaien steen bleven en dus terugdringen tot de finale uit petoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra. Ze liet ik een hele geweldige een mooie indruk achter u, Joertjer. Het is vooral die Gabian van Popta die het weer ouderwets op niveau heel goed aan het keertsen is. Nou, die andere partij die het bezig is. Dat is de partij tussen de petoeren Menno Versuiten, Alad Hoekstra en Jelmer Miedema. Petoer nummer 9. Tjin petoer nummer 3. Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. Die ben nog maar krek bezig. Het is daar een eerst voorsprong voor het petoer van Menno Versuiten en die. En Twagelijk derde onder Telegraaf. En dat betekent dat er eigenlijk nog net zo vol te zezen is van deze partij. We hopen natuurlijk dat het een hele spannende partij wordt. Het is in ieder geval één finalist is bekend. En dat is het betoer van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra.

0: Ja, dat waren weer 1-2 liedjes. Je hoorde zojuist One Republic met Run. En daarvoor hoorde je een liedje van Mitchell. Dat is een zanger die vorige week mocht ik ook dit radioprogramma presenteren. En toen gaf je me dit aan. Goh, wil je mijn liedje een keer draaien? Nou, prima. Dat was Vitamine Record, dus nog niet zo lang geleden uitgebracht. Dus een liedje uit 2026. We gaan weer over naar de skaatswedstrijd hier even in Leeuwarden. Hans Velkers, praat ons bij.
1: Ja, we hebben zitten zien die partij in die hele finale tussen de Petour en Jochen, Menno Versvieten, Allert Hoekstra en Jelmer Miedema. En het Petour van Traaien en dat is Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. Daar is het op het ogenblik een spulvoorsprong voor het Petour van Menno Versvieten. En het is op dit moment Corné Tuninga die de bal heel goed opslaat. Ja, het is Allert Hoekstra die het de bal net heel lekker rekkert en er komt heel iets keerts te lezen. De bal knapt eigenlijk wel wat bij de hand om te en daar mooi ja, komt er dan een keertje te lezen van een meter of 20 centimeter of zo. Daar mooi zijn dan even omkeertsen. Nou, zullen we zien dat het Rick Minnesma ik beter gaat om daar in ieder geval die bal weer goed naar het perk te brengen. Nou, dat doet er in deze, doet er het net. Nee, de bal gaat boeten. En daarmee is het dus ik dat het. Ja, er komt weer een twaalfde hing in om de Telegraaf. En dat opnij voor het Petour van Menno Versvieten. Nou, een spul voorsprong voor hun en Fjouwe Twa. Straks na de klok van Traaien. Volle meer hier vanaf Zonneborg in Leeuwt.
0: Prima, bedankt Hans. En dan graag tot na het nieuws van 3 uur. Want inderdaad, het tweede uur van de Ziltenmiddag zit er alweer op. Zometeen krijgen we de boodschappen. En dan zijn we natuurlijk graag weer bij u terug met het kaatsen. En we hebben later vanmiddag ook nog een gesprekje over de korfbalvereniging van Spannum. Maar eerst gaan we naar de boodschappen, het nieuws en daarna de boodschappen. En dan zijn we graag weer bij je terug hier op omroepzilt.nl.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

Ja, welkom terug bij de Ziltemiddag van zondag 20 september 2026. Mijn naam is Chris Wijbega en de techniek wordt vanmiddag gedaan door Alloco de Jong. Dit is het derde uur en in de duur hebben we aandacht voor het kaatsen in Leeuwarden en ook voor het korfbal. Rond een uur of kwart voor vier gaan we weer bellen met Martine Miedema. En zij gaat ons bijpraten over de korfbalvereniging Spannen en natuurlijk alles eromheen. We gaan eerst een liedje draaien. Dat is van Armin van Buuren, featuring Jos Combe met Sunny Days. En daarna gaan we weer snel over naar het kaatsen in Leeuwarden. Maar eerst een plaatje.

0: days.
1: Sunny days. Ja, en als ik naar buiten kijk, dan is dat redelijk zonnig vandaag. Met wel een beetje bewolking. Maar ja, we kunnen ook niet alles hebben. We gaan even terug naar het kaatsvelk. Daar is Hans Velkes. En daarna gaan we nog even naar het voetballen. Want dat loopt ook redelijk op het einde. Hans, praat erbij.
2: Ja, de Petoeren, Jochen en Traai. Met een versuit naar het Hoekstra, Jelmer Miedemaat. Sjen, de Petoer van Corné Tuninger. Ik ben mij, Jurrit Ozinga. Mocht je er een mooie partij van. Al is het op het ogenblik wel eens kindertraai. Is in het voordeel van Menno Versuit. En die is het nou toch zoals gelijk. Terug dat Rick Minnesma via triktraak krijgt. De keert voorbij sloeg. En nou is het Menno Versuit. Die op die zoals gelijk de bal nooit per daar brengt. Even zien. De bal komt tussenin. We slaan terug Rick Minnesma. Komt op en boven bij Alad Hoekstra. En waardoor die retourneert wel heel erg goed. Maar ik leeuw dat het gas krijgt wat te lang is. Dat de bal de Valine voorbij gaat. En dat betekent dat er een keertje komt te lezen van, nou ja, wat zullen we zeggen, hele meter. En dat maar direct terug al het Hoekstra. En Jelmer Miedema wil het wel wezen om de bal voorbij te slaan. We zullen zien hoe het gaat. En Traum en X en Soort Gleek. Ja, dit zou eigenlijk wel een beetje de genadeklap direct werken in. Voor het partour van Rick Minnesma, Jurrit Ozinga en Corné Tuninga. Rick Minnesma, hij zit kleren aan opslag om die bal op deze Soort Gleek naar het perk te brengen. Het moet een verschrikkelijke rare bal worden natuurlijk op zo'n hele lietse keerts. Nou, we zullen zien. Het waaitje toch nog wel aardig, vrij stevig. En de wien zit dwars op het veld. Dus het kind inderdaad, ik kan wel een hele rare bal horen. Komt achterin bij Jelmer Miedema. En die weet er wel van. Ja, die zit nu het heel beste keertsen. De bal die gaat vier oer de boppelinen heen. En daarmee dus ik die hele lietse keerts voorbij. En dat is een geweldige mooie slag van deze Jelmer Miedema. Dit het patour van Menno Versuit naar het Hoekstra en Jelmer Miedema. Tot de voorsprong brengt tot fjouwer om niks. En dat is natuurlijk wel een behoorlijke klap voor het patour van de tjerstander Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga.
1: Prima, bedankt Hans en tot straks. Gaan we even over naar het voetballen, want mijn gevoel zegt dat het daar misschien nog zo'n 6-7 minuten gevoetbald worden. En Frans hebben we weer aan de telefoon. Hoe staat het voor, Frans? Wij verlieten jou met 7-0. Hoe staat het nu voor?
3: Ondertussen is het 11-0 geworden.
1: Zo!
3: De Schelling heeft vier keer gewisseld, waarvan Arie Roos in het veld gekomen is en hij al twee doelpunten gemaakt heeft. En hij had er net zelfs kans op een hat-trick binnen 5 minuten. Dus ze hebben nog 12 minuten te spelen met de stand van 11-0 voor de Schelling.
1: Het begint bijna op zaalvoetbal te lijken, Frans. Ja, dan hebben ze ook wel van die hoge scorers.
3: Oh, en de keeper stopt net een bal. Tikt die als corner, want de Schelling is nu echt... Ja, vochtloos, de pijp is leeg en de Schelling drukt rustig verder. Ja, of het leuk is voor het publiek, vraag ik maar. Maar ja, nee, dit precies. Zal toch niet elke week zo zijn, hopen we.
1: Nee, dat hoop ik ook nog, want het is wel, ja, natuurlijk voor het publiek ook wel fijn dat er een beetje spanning zit tussen beide teams. Ja.
3: Dus ja, het is alleen goed voor doelsaldo.
1: Inderdaad.
3: Ja. Het Schelling heeft mooi gewisseld en inderdaad wat we zeiden, zijn vier wissels opgebruikt. Ja, waarvan die ene dus gelijk binnen 5 minuten maakte die twee doelpunten. En net had hij zelfs kans op zijn derde. En de andere goal werd gemaakt door de andere invaller, Max Burggraaf. Dus,
1: ja, oké. Okay. Ja. En hoeveel minuten mogen jullie nog, Frans?
3: Nog 10 minuten.
1: Nog 10 minuten, oké. Okay.
3: Ja.
1: Best, dan... Ja, dan doen we het straks even hetzelfde. Na het kaatsverslag, dan komen we dan als laatste keer bij jou terug. Dus doen we eerst een plaatje, dan kaats en dan komen we meteen bij jou terug.
3: Oké.
1: In ieder geval bedankt voor nu en dan tot straks.
3: Tot zo.
1: Yo, hoi. Gaan we even luisteren naar Milli Vanilli. En daarna natuurlijk de kleinschijf. Girl, I'm gonna miss you. Hier op Omroep Zilt.

0: Ja, we draaien de kleinschrijven in weg. Dat is The Road featuring Boas, Family Tree. En daarvoor hoor je Milli Vanilli. Want het is matchpoint bij het kaatsen, hoor ik hier op mijn oortje. En vertelde Hans.
1: Ja, de toeren Jochen en Traaien is man of suite na Alad Hoekstra en Jelmer Miedema. Ze zien op het ogenblik voor mooi skinne vierwisten en skinne saus. Zin op het toer van Corné Tuninga en Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. En de Lloyd Kids. Meters 5 achter de middellijnen. En Menno Versweeten, hij is op het ogenblik de man die het aan opslag staat. Bal nooit per te brengen, maar doet dat net goed. Nee, het is nog net gebeurd. Het is 6-2 en daarmee leeft het petoer van Corné Tuninga dus nog. Dus wat dat betreft dan CVCN had dat inderdaad nog verder nog wat opsmiet voor datzelfde betoer van Corné Tuninga. In ieder geval, Menno Versweeten, hij zit weer kleren aan opslag op deze stand. 4 van niks, 6-2. En nou doet er het beter. De bal komt voorin. En Rick Minnesma, hij slaat hem naar vol, maar de start goed uit. Maar Alad Hoekstra, hij slaat de bal tot in het perk. En daarmee pakken zij het finale. Plakje. Het petoer van Menno Versweeten, Alad Hoekstra en Jelmer Miedema. Zij mooi daar zijn opnemen. Zien het petoer van Josip en Gabian Verpopta en Jan Bandstra hier mooi in de finale. Nou, straks natuurlijk volle meer. Wij proberen hier rechts in de pauze ik nog even een interview te regelen. Maar tot zolang geven we weer om naar de studio. En op het moment dat wij hem bij de microfoon hebben, dan Jerry hem van u.
0: Prima, bedankt Hans Velkers. En we horen inderdaad van jullie. We gaan over naar de laatste minuut. Ja, misschien is het al klaar, Frans. Hoe staat het ervoor?
2: Nee, 88e minuut. 88 minuut. 12-0 geworden.
0: 12-0 inmiddels.
2: Brendo van Zuilenkop maakte er nog één. Ja, het kabbelt nu wat voort. Iedereen wil scoren natuurlijk. En en de keeper pakt hem nog net weer op. Nou, wat mij betreft kan de scheidsrechter ook wel afsluiten. Want dat is je. Dat doet hij niet. Hij fluit nog voor een overtreding. Maar ja, de wedstrijd is gespeeld. Maar ja, dat was hij na 10 minuten.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En wat voor overtreding was er zojuist?
2: Nou, gewoon even licht elkaar raken. Het was niet. Nee, het is een hele verre wedstrijd. Scheidsrechter heeft uiteraard geen gele kaart of zo getrokken.
0: Oké.
2: De Snelling en Vochtloos, wat dat betreft, accepteren ze elkaar. En, Vochtloos is gewoon een maatje te klein.
0: Ik heb het door, ja.
2: Verschillend sleept er nu nog een corner uit. Dus, nou, dat zal haast wel het laatste wapenfeit wezen. Het scorebord staat nu op 89 minuten. Dus ik heb niet het idee dat de scheidsrechter tijd bij gaat trekken.
0: Nee, met zo'n groot verschil. En er zijn geen blessures geweest, toch?
2: Nee, een paar wisselmomenten. Maar ja. Hij kan wat mij betreft zo wel zeggen. Het is mooi geweest. Oh, nee, helaas. Bal gaat achter. Dus.
0: Oké.
2: Ja, dit was hem, denk ik.
0: Nou, dan ga ik vanuit dat de eindstand 12-0 is. Mocht het onverwachts in de laatste minuut nog wel scoren.
2: Nee, hij fluit af.
0: Hij fluit af. Nou, kijk, dan is het nu definitief. 12-0.
2: Nou, dat is een, pupiluitslag zou ik zeggen.
0: Ja, precies, een monster zeker.
2: Ja.
0: Dan zou ik zeggen, Frans, heel erg bedankt voor jouw verslaggeving van vanmiddag. En,
2: tot de volgende week, dan hebben we het dorp thuis. Ik denk, we gaan vanuit dat ook een graadmeter wordt.
0: Dat, ik mag hopen dat er dan wat meer spanning in de wedstrijd zit, hè?
2: Precies.
0: Prima, in ieder geval bedankt en nog een hele fijne zondag.
2: Ja, en jullie ook bedankt en nog een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Gaan we over naar het volgende liedje en dat is Mella, Already Home.

Ja, je hoorde even twee liedjes. Melle met Already Home. En zojuist hoorde je Hilary Duff met Come Clean. Ja, en ze hebben momenteel even pauze, rust, hoe zou je het ook noemen met kaatsen. Dus ze zijn even een kopje koffie aan het drinken. Dat maakt voor ons weer even tijd dat we weer even terug kunnen blikken op gisteren. En gisteren waren er natuurlijk heel veel voetbalwedstrijden gespeeld. En rond een uur of half vijf toen vatte Sietse de Boer de presentator van de zaterdagmiddag, zultemiddag even samen. En dan gaan we nu even naar...

twaalf, vijf, volgens mij met wat waar in rust gong te wijzen. Of zelfs mijn achterstand. Fresse Welsum, die moest naar waarom komen. Friends in Battle Boot Boys is in try in eindige en een keer correct in het laatste oind dat er nog een penalty terug Friends in stopt. Is door de keeper van Friends in en dat er zelfs nog een rode kaart pakt. Is terug Battle Boot Boys. En boeten us verslagjouwers om spelen het Sint-Anne. Het zie ik tot zien Akkerman. Daar is dat volgens de laatste berichten 2-2.

0: Ja, en dat was Volkert Hans met Scootsiesillen zit us in het bloed. En we hebben nu even aandacht voor het korfbal van Spannum. Goedemiddag, Martine Miedema.
1: Ja, goedemiddag, Martine inderdaad.
0: Even iets eerder afgesproken, want ja, het is nu even pauze bij het kaatsen. Dus ja, we zeiden dan, proberen we het even iets naar voren te trekken.
1: Nou, helemaal goed.
0: Hoe staat het ervoor bij de korfbal?
1: Ik sta zelf ook op het kaatsveld, dus ik hoop dat ik een beetje goed te verstaan ben. Maar anders dan geven jullie het maar aan.
0: Op hetzelfde kaatsveld dan onze verslaggevers, het zal toch niet?
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Oh, dat niet?
1: Dat denk ik niet. Nee, okay. Stijn Winsum bij de Kippetjespartij.
0: Ja, precies. Oh, leuk.
1: Jullie zijn in Leeuwarden, denk ik.
0: De Hans Velkers en Jan Bakker zijn bij de Aldehovenpartij in Leeuwarden.
1: Leuk, leuk.
0: Maar hoe staat het ervoor bij de korfbalvereniging? Want daarvoor, je zei, ik heb nieuws, we hebben wel wat te melden.
1: Nou, in principe hebben we elk weekend wel nieuws. We proberen elk weekend wel volgens competitie ons wedstrijd te spelen.
0: Ja.
1: En toevallig hebben we twee wedstrijden gespeeld deze week. Omdat we vorige week zaterdag vrij waren, hebben we die afgelopen donderdag ingehaald.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen mochten we het opnemen tegen Olympia uit Twiesel.
0: Ja.
1: En daar hebben we vliegend van gewonnen.
0: Kijk.
1: Dus we gingen met goede moed de zaterdag in. Maar ik denk dat die wedstrijd van donderdag de meesten nog een beetje in de benen zaten. Want die ging wat moeizamer. We kwamen al redelijk snel wel achter. Ik denk dat we met zo'n 5-6 verschil de kleedkamer in gingen. De rust in. Dus dat was niet heel veelbelovend. En na de pauze hebben we daar eigenlijk niet veel verandering in weten te brengen. Dus hebben we... best wel ruim verloren, helaas.
0: Dus eigenlijk waren twee wedstrijden een beetje te vlot op elkaar. Kan ik het zo...
1: Nou, dat denk ik wel, ja. Misschien waren zij van gisteren ook een maatje te groot, hoor. Lintjo uit Oldebekoop. Maar dat zit dan wel vrij dicht op elkaar. En donderdagavond speel je nog op eigen veld. Het was wat motregen. Wij hebben gewoon grasveld, dus dat is ook wel iets zwaarder voor de benen. En gisteren, moet je dan weer. En dan moet je wel weer meteen op scherp. We kennen de tegenstander, dus je weet wat je te verwachten staat.
0: Ja.
1: Maar dat was waarschijnlijk toch iets te veel van ons gevraagd, inderdaad.
0: Ja, precies. En het standaard team bestaat normaal gesproken uit 4 vrouwen, 4 mannen. Is dat bij jullie

0: Goed, klopt. Ook het geval?
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, en we spelen in twee vakken. Twee keer twee dames en twee keer twee heren inderdaad.
0: Super.
1: Ja.
0: Nou, dan mooi dat jullie het in ieder geval zo rond kunnen krijgen. Want ja, het moet altijd ook maar lukken om vier dames, vier heren te krijgen. Huh?
1: Nou, dat is inderdaad ook wel een uitdaging. En vooral in een klein dorp als Spannum, om daar nog een korfbalvereniging staande te houden. Dat is wel een flinke uitdaging.
0: Kan ik me voorstellen.
1: Nou ja, het gaat nog. Er zijn een paar dames, waaronder ik zelf nu ook niet speel. Wij kunnen ook niet spelen omdat we beide in verwachting zijn. Dus ja, dan wordt de spoeling ook alweer wat dunner. We hebben nog een blessure bij de heren. Dus ja, het is er even creatief team op poten te houden. Maar nou ja, zolang dat gaat, dan gaat het. En dan
0: precies.
1: Gaan we fijn met z'n allen door.
0: En hoe zien jullie de competitie voor je? Want we zijn, neem ik aan, net los met de competitie.
1: Ja, we zijn net los, maar in de herfst competitie is ook een hele korte competitie.
0: Ja.
1: Dus we hebben in totaal maar drie tegenstanders die we meteen dan twee keer treffen, zeg maar. Tot aan de herfstvakantie. En waarvan we nu één wedstrijd hebben gewonnen en twee hebben verloren. Nou, omdat we niet helemaal compleet zijn hoe we anders spelen, denk ik ook dat we eerder wel naar beneden kijken dan omhoog, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook prima. Dat hebben we met elkaar zo besproken. En dat is niet erg. Maar goed, als je dan binnen de lijnen staat, dan ga je natuurlijk altijd voor de winst.
0: Tuurlijk, dan ga je ervoor.
1: Dan ga je ervoor, ja. Dus ja, het is even een seizoen waar we doorheen moeten. Door de blessures en de zwangere dames is het even wat het is. En ja, is het ook heel belangrijk om het plezier gewoon hoog te houden. En dat staat dan ook voorop. Zodat je toch leuk met elkaar lekker kunt trainen. En zaterdags de wedstrijd in kunt gaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En dan zien we later wel weer.
0: Absoluut. En wanneer is jullie volgende wedstrijd?
1: Volgende week zaterdag.
0: Volgende week zaterdag. En daar mogen jullie tegen?
1: Ja. Dan mogen we het weer tegen Lintjo, de tegenstander van gisteren.
0: Ja.
1: We hebben nu drie tegenstanders gehad, dus dan bouwt het zich weer af, zeg maar. Dus mogen we volgende week alweer tegen de tegenstander van gisteren, zeg maar.
0: Precies.
1: En dan mogen we ons thuis verwachten. Dus wie weet wordt dat weer een hele andere wedstrijd. Dat is dan weer een verschil.
0: Ik hoop het van harte dat jullie dan in ieder geval mogen winnen, hè? Huh?
1: Zo, gaan we daarvoor.
0: Precies. Maar in ieder geval samengevat is in principe een kleine competitie met drie, vier teams.
1: Ja.
0: En voor de herfstvakantie dan is de winnaar bekend.
1: Ja, en diegene die dan wint, die promoveert. En dan hebben we een zaalcompetitie, die is wel wat langer, van november tot aan maart.
0: Ja.
1: Dan zit je wel met zeven of acht in de competitie, die is dan langer. En als je dan dus nu kampioen bent geworden, dan ga je naar de zaal, promoveer je. Dus dan heb je weer een klein stukje veldcompetitie, die is wel weer kort. Maar dan kun je dan promoveren en kun je weer een klasse hoger spelen.
0: Precies. En bij de zaalcompetitie is het aantal spelers blijft gewoon hetzelfde, hè?
1: Het aantal spelers blijft altijd hetzelfde.
0: Ah, oké, okay. Ja.
1: Ja, daar verandert niks aan.
0: Precies. Is er verder nog iets waarvan je zegt van dat wil ik nou even kwijt? Of zeg je van...
1: Nou, mocht er nog iemand op zoek zijn naar een leuke korfbalvereniging om te spelen of om te coachen, dan neem gerust contact op. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste, sportieve, gedreven mensen. Dus meld je vooral aan bij korfbalvereniging Spannum, zou ik zeggen.
0: Nou, hierbij uitgenodigd, hè, voor sportieve mensen in de buurt van Spannum.
1: Nou, wie weet. Laat gerust van je horen en wie weet komen we samen wat verder.
0: Hartstikke goed. Bedankt voor je tijd nu, Martine. En ook goede tijd toegewenst.
1: Helemaal fijn.
0: Tot de volgende keer.
1: Prima,
0: hoi.
1: Hoi.
0: En ik zie een blik naar mij, dus ik ga ervan uit dat een van de kaatsverslaggevers op dit moment paraat is.
2: Ja, Hans is paraat.
0: En hoe staat het ervoor?
2: Nou, wij staan op punt om te beginnen met de finale natuurlijk tussen de Petouren 6 en 9. En dat is de Petouren van Johan Sippengabian van Poptuin, Jan Banstra. Tjin, het Petour van Menno van Swieten, Alet Hoekstra en Jelmer Miedema. En het is Jan Bakker die op het ogenblik probeert om nog even een interviewtje te beregelen. Maar dat slag het even net. Zat het eigenlijk hier te gaan. Nou, in ieder geval, we staan op het punt om hier het Fries Volkslied om te jaren. En dan komen we straks natuurlijk mooi een romverslag van de finale hier van de Oude Hou. Tussen de twee neemde petoeren die ik zo krijg van je op leppelen. Straks natuurlijk volle meer hier vanaf Sonneborg bij LKC in Leeuwarden.

0: Ja, en we worden weer even twee liedjes hier op de, in de stilte middag. Je hoorde zojuist John Mayer met Perfectly Lonely. En daarvoor Robbie Williams met Angels. Even een korte weer bericht samenvatting. Het weer ziet er de komende dagen niet verkeerd uit. Vanmorgen trok een klein gebiedje met motregen naar het zuidoosten weg. En nu is regelmatig de zon te zien, ook als we nu naar buiten kijken. In de nacht van naar woensdag, dus tussen dinsdag en woensdag, is er een grote kans op dichte mist. Nou, tot zover het weerberichtje. En ik krijg door in mijn linkeroortje dat inmiddels Hans Velkers weer online is. Hoe gaan jullie al los, Hans?
1: Ja, en wat betreft de eerste slagenwisseling had de finale zag een beetje teruggeert aan kenwijze informatie. Het wie trektrak al om en het waar besloten mooi Alad Hoekstra die de bal net boven sloeg van nou ja, zo'n beetje de middellinie, maar een dikke keerts sloeg. En daar mooi komt het blokje dan ik te lezen, een meter strijf jou van de bovenal. Ja, dat wie eigenlijk de eerste slagenwisseling. Het is helemaal niks op het Telegraaf. Er hing het nog helemaal niks. En het is Jan Baanstra die nou klaarsteert onder vermeenstopslag. En we hebben dus hoe de partoeren zoals in Jochen hier. Jochen Sipma, Gabian Verpopte en Jan Baanstra aan de ene kant. Tjin het partoer van Menno Verswieten. Alad Hoekstra en Jelmer Miedema die keer in de finale steen van de Oordehoudpartij. Ja, we hopen natuurlijk op een hele mooie finale. En het is de tweede keerts komt er nou ik te lezen. Nou, laten we die eerste twee keertsen even mooi nemen in dit verslag. En dan zien we direct zien hoe dat de eerste punten onder Telegraaf komen. Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje de beide partoeren die het, nou ja, op papier in ieder geval wel de krekt een beetje boven het stutsen. Het is trouwens heel mooi laten. Alles lag wel een beetje uit elkaar. De tappers winnen mooi verdeeld onder alle partoeren. En ja, het is nou zo van het is eigenlijk net echt te zeggen van wie nou de grote favoriet is. Het is natuurlijk mooi dat Menno Verswieten in ieder geval in die finale zit. Hij is ook de afscheidnemende keertser. Een van de traai in ieder geval. Thierma, Erwin Sielstra en Bauma, Remmelt Bauma. Nou, de eerste opslagbal is in ieder geval dusdanig dat er goed is voor Menno Verswieten. Ja, het is de achterinse Jan Baanstra die liet de bal vallen. En dat had net terecht. Want de bal die voelt Bendelin. En daarmee komt het partoer van Menno Verswieten dan ik mooi skinnen 2. En nou is het even een afwachtje van komt de bal nog onder de tentenwaai of moet er even een nijn in komen. Nou, ik geloof dat Erik Seren, de man, de keurmeester op boven, dat die een naaienbal pakt en daarmee dat de bal een naaienbal komt. En nou is het Jelmer Miedema die tweede keerts verzwaart hier mooi. Brengt de bal voorin bij Gabio Verpopta en die slaat hem vrij simpel voorbij. En daarmee is dan ik de hele Telegraaf weer helemaal leek weg. Nou, Saffel hing het er nog net aan. Het is twaggeliek hier in de finale van de Oordehou in Nout.

0: Ja. Ja, dat was een liedje uit de jaren 80. Caesar Liner van Dolly Dots. En we gaan weer over naar Hans Focus. Nog even mooi voor het nieuws van 4 uur.
1: Ja, ze krijgt zeggen dat Jan Sipma een mooie sitbal plaatste op Allard Hoekstra en daarmee het allereerste bordje binnenhellen. Een eerste in het voordeel van dat betoer, dus Jan Sipma, Jan Banstra en Gabian van Popta in die finale. Tjin het betoer van Menno Versweet naar Allard Hoekstra en Jelmer Miedema. Ja, het is nou een keertje dit. Of net, nee, er is nog geen keertje. Nee, het is, jawel, er is wel een keertje en dat betekent dat trekt de vermeest opslager Jan Banstra direct weer de bal naar het perk daar brengt. Gabriel van Popta, hij bloot natuurlijk op de bovensteen en Johan Sipma, hij zal ongetwijfeld een plekje op middellijnen onhoren. Even zien, hier, er is boven, ze steen op de boven, nou moet je draaien en bij me komen en dan verswiet naar in trek even heen. Ik weet niet wat er aan de hongen is, maar het leek erop dat er even iets is. Maar Johan Sipma, of... hij neemt wat in volgens mij, een pilsje of zo. De man, het is in ieder geval even dat er wel even wat onderhoorn is. Jongens, zit maar hij, volgens mij neemt er even wat, ja, het liek erop dat er even wat inneemt. Maar wat werd er achteraan, dan kun je haast wel nagaan dat het iets van paracetamol is of iets dergelijks. In ieder geval, Jan Banstra, hij staat klaar om de bal weer naar het perk te brengen. En Destien, Allard Hoekstra en Jelmer Miedema klaar om die bal te verwerken. De bal komt goed tussenin. Ja, een goede zitbal van Jan Banstra. En dat is een prima zitbal, mooi tussenin. En hij flapte wel een beetje naar de linkerkant daar. De wien die steekt ook een beetje dwars op het veld. Dus Jelmer Miedema, hij hies iets van lit hem vallen, maar dat wie net terecht. Een eerst en skinnetwa, dat alles in het voordeel van het patroon van Johan Sipma. Straks naar de klok van Fjouweren, volle meer van Sonneborg in Ljout.
0: Ja, bedankt Hans. Inderdaad, aangezien het de finale is, komen we na het nieuws natuurlijk gelijk bij jou terug. Dit was de derde uur alweer van de Stiltemiddag. Mijn naam is Chris Wijmega. De techniek wordt gedaan door Alco de Jong. En na het nieuws zijn we natuurlijk meteen bij je terug. We hebben eerst de boodschappen, dan nieuws en dan de boodschap. Graag tot straks.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
8: Ja, welkom terug bij de Ziltemiddag, het vierde uur inmiddels. En mijn naam is Chris Wijbegen en techniek wordt vanmiddag gedaan door Alco de Jong. En aangezien het de finale is, nu bij de heren hoofdklasse kaatsen in Leeuwarden, gaan we meteen terug naar het kaatsveld. En daarvoor is voor ons Hans Velkers. Verbraad ons bij Hans.
9: Ja, en eerst in het voordeel van Jan Sip en Gabriel verpopt aan Jan Bandstra. Nou is het zoals gelijk en men of Zwieten. Hij slaat op en er komt een kids te lezen. Ja, meter is 8 uten Farline Wooi, heel Wooi, Middeline Farline. En dat is een, ja, toch wel een kans om in ieder geval voor het betoel van men of Zwieten om weer een beetje weer om te komen. De scheidsrechter Dirk Wierstra, hij stit er mooi bij en er komt een blokje te lezen. Ja, diezelfde Dirk Wierstra krijgt nog ambitie eren troch het bestuur van de KNKB. Ik weet niet precies welke onderscheiding dat de kriegen heeft, maar in ieder geval hij is afscheid nemend naast dus die keer dus Erwin Zijlstra, Remmel Bauma en Menno Verswieten is hij ook degene die deze partij als allerlaatste doet in zijn keertscarrière. Nou, we zullen zien mooi deze keerts wat Johan Sipma nooit perkta brengt op deze Soisgeliek. En had er inderdaad het spul binnen Helik in, of het er toch eerst een geliek werd. De bal komt een heel lang boete in het perk en daar mooi op deze Soisgeliek is het het partoer van Menno Verswieten die daar mooi ook weer omkomt in de partij. Het is nog natuurlijk in de beginfase en toch is het mooi dat het mooi geliek opgeeft. Het is hier eerst een geliek.

0: for you.
1: Ja, gezien dat nu de finale is, hebben we nu steeds even één plaatje. Je hoorde zojuist David Guetta featuring Sarah Larsson met This One's For You. Dus we gaan weer over naar het Kaatsveld in Leeuwarden. Hans Velkers.
2: Ja, we hebben op het ogenblik een skinnersoys hebben voor het partour van Menno Versvieten en die. En het is op het ogenblik maar trek, ja, pakken ze het eerste jaar. Het is prima retour tot achter de kweerlijn in het perk. En daarmee pakt het partour van Menno Versvieten en Alad Hoekstra en Jan Mermiedema een spullenmier voorsprong. Nou, ik zie het even te zien en toen lezen we mijn buurman Rien Bosma en het is inderdaad het partour van Jan Banstra. Jan Banstra heeft zelf dit seizoen nog net een eerste prijs won. Hij heeft 14 punten op het ogenblik, dat nota. Wol 5 premies en 4 keer een tweede prijs. Dus het zou natuurlijk wel een geweldige opstekker wijzen voor hem om dit seizoen nog mooi uit te sluiten, mooi die kronse. Gabian Verpopta daarentegen, die heeft wel een kronse won dit jaar. En het daarnaast nog eens een keer vier tweede prijzen doen en vier derde prijzen. En Johan Sipma, als we dan toch maar dat partour bezig binnen, dan die doet het wel een beetje beter. En die heeft dit hier al twee kronsen van 5 tweede en 6 derde prijzen. En dat brengt 10 punten totaal in ieder geval dit seizoen op 22. Dus dat is best genoeg. Komt natuurlijk ook mede terug de vrije formatie partouren die de diverse keertsen hebben. Nou, Menno Versvieten heeft natuurlijk een heel best seizoen gehad om te jaren met Jesse en Rick een heel soort partijen te winnen. Hij heeft een jongetje een keer de kronsen van dit hier. En één keer de tweede en één keer de derde. Wat ze in totaal op 60 punten brengt. Alad Hoekstra en Jan Mermiedema. Zij komen in het rietje wat ik uitprint. En dat binnen de eerste 15 van het klassement net voor. Nou, ondertussen werd er natuurlijk gewoon trokkeerd. En is het zo dat Gabriel van Popta nou de punten binnenpakt. En daarmee een 4-12 voorsprong pakt van Sienpertour. Spullen meer in achterstand. Van Sienpertour, Marjon Sipma en Jan Banstra. En het is Menno Versvieten die het nou op mij opslaan mooi. En Gabriel van Popta, hij neemt het voorperk weer in beslag. En Jan Banstra, hij steekt achterin. Bal komt plat voorin, maar nee, is net, komt net onder het perk daar. En het is een voorslag. En dat kan natuurlijk ook gebeuren. Daarmee pakt het partour van Jan Banstra wel een 6-12 voorsprong. En nou zullen we zien dat zij dan inderdaad de boel weer helemaal in likweg krijgen. Menno Versvieten, hij zit even op boven, hij neemt even wat drinken. En het is natuurlijk, ja, je moet al een beetje drinken blijven. Al gewoon, het is natuurlijk perfect, mooi keertswaar. Het is niks net te warm, niks net te koud. En dat betreft ik dat Menno Versvieten op mij de bal weer naar het perk brengt. Deze keer bij Jan Banstra, die het net vier keer nog slaat. En die krijgt er weer om eer. Want Menno Versvieten, hij koerde mooi onderstappen. Vanaf de middellijnen slaat er tot weerom in het perk. Mooi oer alles in. En daarmee pakt er dan ik weer de 4 punten van Sienpertour. Zoals 4, ja, dan wordt het toch nog wel spannend natuurlijk. Het is nog net binnen voor het partour van Johan Sipma deze, dit eerst. De wanten die komen nog even uit bij Gabian van Popta en Jan Banstra. En de boel wordt nog even ontspant en dan stappen ze het perk weer in. Om dan vervolgens de volgende bal van Menno Versvieten weer te verwerken. Bal komt voorin bij Gabian van Popta. Nee, hij rekt het er net echt vliegend. Ja. Nee, knapt hem eigenlijk wat om de handen om te houden. En komt Keertske te lezen van de meter als 8. En ja, we zullen dit eerst nog even mooi nemen natuurlijk. Dat is wel van belang. Spullen meer voorsprong voor het partour van Menno Versvieten, maar wel een 6-4 voorsprong voor het partour van Johan Sipma. Die. En nou is het de vraag, ja, wat zullen we dan, die Johan Sipma? Hij stuurt in ieder geval Gabian en Jan Banstra tot voor de keert. Ja, en dan verwacht je eigenlijk ook wel een beetje dat de bal een beetje raar voorin, CQ, tussenin komt. Nou, we zullen in ieder geval zien, Johan Sipma. Hij kent natuurlijk een hele rare bal, Jan. En nou zullen we zien, had inderdaad het een rare bal wordt en daarmee ik dat ze het eerst binnenpakken. Nou, deze bal is te mooi voor Jan Mermiedema. Hij slaat hem over alles in. Ja, nou die saus niks voorsprong. Is het in één keer helemaal weer oer. Mooi die voorsprong, want het is nou zoals gelijk. En nou moet Johan Sipma op nij die bal naar het perk brengen. En op die stand spullen mee in, is dat natuurlijk wel cruciaal. Het zou natuurlijk mooi wijzen als er nou een goede zitbal plaats, of in ieder geval Litskeertske oorhoort. Want als dan is het natuurlijk direct alweer een god van Traumier. Nou, Sofier is het nou net. Jongens, zeg maar, hij komt er al mooi. De opslagbal komt op. Nee, achterin bij Jelme Minema. En die bal die gaat richting de boven, maar ik wel richting de kweer. Wordt prima retourneerd door Gabriel van Popta. En dan komt er bij Johan Sipma. En die weer rieën mooi. Ja, prachtig mooi. Sowieso mooi. Mooi trik-trak. Maar Johan Sipma, hij slaat de bal tot in het perk. En daar mooi komt alles hier weer in Liekwicht. Het is spul geliek.

0: Ja, mooi verzoeknummertje van een van de kraadsverslaggevers, oftewel van Hans Velkes. En daar gaan we nu naar terug.
1: Dankjewel, Chris. Ja, skin the size op het ogenblik voor het retour van Johan Sipma. Die twee geweldige retourslagen van naar de boven van Gabia van Popta. Wat stiet er weer mooi en ouderwets te keertsen. Samen hoor ik graag van deze jonge man Sien uit Walsertsenburg. En natuurlijk. En daarnaast, ze krijgt een vliegende zitbal van Jan Banstra. En daarmee dus ik een skinner size. En nou is het men of verzwieten die het, de keerts behoort. Want Jan Banstra, die kent de tussenische bal die het, bij Jan Banstra komt, net behoren. En daarmee is het in ieder geval men of verzwieten die het nog ambitie die twee weer onder telegraaf krijgt. Ja, zo is twee nog wel in het voordeel van het retour van Johan Sipma. En nou zullen we zien dat ja, had Menno op zijn laatste partij van dit jaar en sowieso voor zijn hele keerscarrière, had hij dit eerst nog een beetje vasthouden kan. Dat het deze keer net goed, hij vlucht oer de kweel in de henne en daarmee pakt het retour van Johan Sipma in ieder geval hier de voorsprong in eerste. Het is draaien om het waar.

0: Ja. Op Omroep Brussel komt van alles voorbij. En dit was een Nederlandstalig liedje. Jan Smit, Ellen Clark en Glenn Faria met Ik Wil Slapen. We gaan weer over naar Leeuwarden en naar Hans Welkers naar de finale.
1: Ja, we hebben er een godsje slaan weer terug het patoel van jongens. Zit maar Gabian Verpopte en Jan Banstra, want het wie traaien met waar en zo is niks in het voordeel van datzelfde patoel. En Johan zit maar, hij plaatst een goeie zitbal, de kids moest erbij en der mooie, dat lukte de man in het perk, Alet Hoekstra en Jelmer Minema net. En der mooie slaan ze een godsje van Fjouwer om het waar. Nou komt de bal bij Jelmer Minema, ja, en deze is correct een beetje mooier. Mooi op hichten en daar werd deze Jelmer Minema wel rieën mooi. En dat betekent dat ze weer een mooi begin hebben van dit eerste. Het is in ieder geval skinnen 2 nou. Ja, ze zult toch een beetje bijbleuwen, Matten. Want ooit dan wordt het god te groot. Het is natuurlijk al een godje van de spul. En ja, het is ook het perk van Gabian van Popta en Jan Banstra. Die het goed van hun oorst in te slaan. En wat ik ook al eerder zei, het is dat Gabian van Popta prima werk doet. En natuurlijk die oren Boydeman, jongens. Sipma en Jan Banstra. Nou, daar komt Johan Sipma weer om. Mooi deze keer een bal voorin. En die komt net zo 4. Want Alet Hoekstra kan hem net al te 4 brengen. Komt weer retour. En er komt een keertje te lezen van de meter 5 van de Valine. En daar mooi natuurlijk aast nog een keer om keertje weer. Schien het waar voor het petour van Menno Versweeten en Fjouwer om het waar voorsprong voor het petour van Johan Sipma en Jelmer Minema en Alet Hoekstra. Ze staan hier even bij mekaar. Alet Hoekstra doet nog eens een keer de wand. Ze is even goed aan. Ze lezen nog eens even. En ja, ze zullen ongetwijfeld zeggen van we hebben mooi twaar. En dan zullen we zien om dit eerst in ieder geval weer te pakken. Jan Banstra, hij is dit weer klaar. Onder opslag. Gabian van Popta op boven en Johan Sipma op de middellijnen. En dan zullen we zien wat Jan Banstra weer naar het perk daar brengt. De warme man die stieven kleren al had en Jelmer. En de bal komt deze keer achterin en Diep achterin. En ja, een beetje te 4 achterin. Maar de bal die gaat kweeën. En dat het Jelmer Minema goed zien. Want ja, hij zit toch wel een meter strijf jou van die kweeën. Oh, ja, als ze dan op een bepaalde hichte winnen, dan keer ze inderdaad maar vleerende litten. En dat het deze keer goed bezien. En daarmee pakt het patour van Menno Versweeten dan ik alweer een skin of jouwer. Hij is een net al te grote keers nog in het vooruitzicht. Dus wat dat betreft is dat misschien dan ik wel weer mooi. Dat ze in ieder geval de voorsprong een beetje pakken. Jan Banstra, die komt er op naai om. Deze keer komt er een beetje tussenin. En ja, dit is even een ooropslagbal. Krijgt oor Alet Hoekstra heen. En Jan Banstra, kinder niks mooi. En der mooi is het dan ik dat Jan Banstra, of Jan Banstra scoort. En daarmee dus ik een 2 onder Telegraaf pakt. Voor jou 2, nog wel in het voordeel van het patour van Menno Versweeten. Met een laatste keer, zijn ze nog op keertje matten. Maar eerst zullen we zien wat Jan Banstra nog eens een keer naar het perk daar brengt. Want die stien we klaar. En dan is het nou weer al wat. De bal komt voorin bij Alet Hoekstra. Die rekert hem wel goed. Ja, die rekert hem heel goed. De bal gaat door alles in. En daarmee pakt het patour van Menno Versweeten. En zo is het waar voorsprong. En het is dan natuurlijk nog wel voor jou om het waar in het voordeel van het patour van Johan Sipma. Maar het is in ieder geval deze zoals die hing het aan me weer. En dan mooi Menno Versweeten. Die mooi dan probeer die laatste keer dan nog eens een keer te verzilveren. Nou, op zijn stand van zoals het waar, dan kun je natuurlijk ook een beetje risico nemen. Want dan heb je in ieder geval zoiets van je kind alles of niks gokken. En dan is het ik dat het dan ik een Fjouwer teweeg brengt, eventueel. Maar natuurlijk zullen proberen om in ieder geval mooi deze opslagbal het eerste verschil. De bal komt achterin bij Jan Minema, of bij Jan Banstra en die witte voor hier mooi. Ja, die slaat de bal over alles in en Safir heet ik net holden, maar het is natuurlijk wel altijd lekker als je nog even een bal rijdt. Nou, zoals Fjouwer, ja. Dan doe je weer een beetje mooi het eerst. En dan moet we maar weer eens even blikken wat er nou weer op dat perk aankomt. Gabian van Popta, hij stapt weer in het perk. Jan Banstra zit alweer klaar. En Menno Versweeten, hij zit klaar onopslag om die bal weer naar het perk te brengen. Kom nou voor in het perk. En ja, deze keer moet Gabian van Popta het antwoord schuldig blijven. En daar mooie plaats Menno Versweeten dan ook voor een zitbal. En daarmee wordt het weer een beetje spannend. Het is Fjouwer om het te draaien. Nou vol in het voordeel van het retour van Johan Sipma.

Hier, want het wie Alan Hoekstra die de bal net voorbij sloeg. En op Nij slaat er een sitbal die Johan Sipma. Ja, het is 4 om het draaien. Dat alles in het voordeel van het partoer van Johan Sipma. Gabian van Popta en Jan Banstra. En ondertussen denk ik al een skin het waar. Het is Johan Sipma die het op dit moment heel erg goed opslaat. En natuurlijk dat perk Gabian van Popta en Jan Banstra. Ze doen enorm goed. Ondersteunen ze die. Die Johan Sipma. Het is een mooi complete tour. Waar voor de finale ik al een beetje tipt als beetje favoriet ten opzichte van de tour van Menno van Sweet, Nalat Hoekstra en Jan Mermiede, maar natuurlijk. Johan Sipma, ja, dan het is natuurlijk altijd zo. Otje roppen van dat er geweldig opslaat, dan plaatst er nou een boetenslag van ongeveer een meter draaien. En daarmee pakt dan ik het trio van Menno van Sweet weer de Twaggeliek. En ja, maar die stand van 4 van me draaien mat dat natuurlijk. Ik zou hebben nou dat eerst ik wil noorden, want anders dan is het natuurlijk gebeurd. Het is nou inderdaad Johan Sipma die direct die bal weer naar het perk daar brengt. Gabian van Popta, hij ziet het plakje weer op boven. Het het der aardig drok trouwens, want hij had al verschillende retourslagen tot in het perk weer omhoog. En nou nou komt Alat Hoekstra, slaat de bal ik alweer richting de boven der wordt weer prima retourneerd door Gabian van Popta. Deze keer net tot in het perk, maar een meter of 6 uit de Farline Waai. En daarmee is het ik dat ze in ieder geval weer een liedskeertje hebben. Datzelfde trio Johan Sipma die. En dat biedt natuurlijk wel weer kansen voor dit eerst. En zij zullen ongetwijfeld erop denken om dat als laatste eerst om te horen. Nou, Jan Banstra, hij stiet weer klaar om de vermeende opslag. En op deze stand 4 om het draaien en Twaggeliek. En die liedskeertje zullen er ongetwijfeld zien om een goede bal naar het perk te brengen. Daar komt er nog een platte bal voor in. Ja, heel goed, Jer. Hij zit ik naast zijn perkspul geweldig goed op te slaan. Maakt het weinig fouten. En nou ik weer. Komt weer die tweede keer een heel liedskeertje te lezen. Het is ja, zo'n beetje op dezelfde hichte. Ik denk dat de eerste zelf nog liedser is. Die is een meter als 5. En de tweede is een meter als 8. Dus wat dat betreft dan zien we nou zien dat het petour van Banstra, van Popta en Sipma Ati dan direct ik ja, het eerste ambitie zo goed als binnen Hellet. Nou, Siltjen. Het is in ieder geval op die stand van Twaggeliek dat het nou Jelmer Miedema is die het direct de eerste keer opslaan mooi. Gabian van Popta voorin, Jan Banstra achterin en Jelmer Miedema onder opslag. Het beide maten voor de keer zetten. Goeie opslagbal, Soert, Likie. Nee, de bal gaat boeten. Ja, Jelmer Minema heeft deze partij toch nog wel wat missen zonder die vermeende opslag. En het is natuurlijk ook een hele grote gok op zijn liedse keert. Maar ja, ze kreeg de al een bal behoorlijk boeten. En nou ik alweer bal boeten. En ja, dan is het nou 4-2 in het voordeel van Johan Sipma. En op Nij een vrij liedse keert. Met nog verswieten. Hij mooi nou die bal naar dat perk daar brengen. Het zien beide maten het er weer verkeerd zetten. Alat Hoekstra en Jelmer Miedema. En nou komt er maar zijn opslagbal. En die bal vlucht oer alles heen. En daar mooi komt het petour van Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra op matchpointersteen. 4 van het rijden, 6-2. En nou zullen we zien wat er dan nou gebeurt. Het kan helemaal niks meer laaien. En dat is natuurlijk best wel een dingetje. Menno van Sweeten, zijn allerlaatste partij. En dan is het natuurlijk mooi dat je in de finale steen. Maar je volgt dat natuurlijk wel afsluiten met die kronzen. Nou, daar is er een heel lange al nog. Maar we zullen zien. Had er dat nog om turnen in. We zullen het zien. Het is Menno van Sweeten. Daar komt er om. Mooi oren in. De bal komt voor in bij Gabian van Popta. Die rekert hem vliegend. En die rekert hem dusdanig vliegend. Dat de bal oer alles in de vlucht. En daarmee pakken ze dan de prize. Het is de eerste prize van Jan Banstra. Dat is natuurlijk prachtig mooi. En daarmee pakken ze dan ik de eerste prize. De eerste prize hier in voor Johan Sipma, Gabian van Popta en Jan Banstra. Tweede prize voor Menno van Sweeten, Alat Hoekstra, Jelmer Miedema. En er wie een tweede prize voor

0: Maar het retour van Corné Tuninga, Rick Minnesma en Jurrit Ozinga. Nou, we zullen even zien dat Jan Bakker Ian van der Man bij de microfoon krijgt in. Ongetwijfeld. En dan zullen we inderdaad even zien of dat inderdaad ik met nog verswieten wordt of een oor. Het is in ieder geval nou dat Jan van der Kooi, de voorzitter van LKC, met nog verswieten een bos bloemen jouwt. En een high five natuurlijk. En hem bedankt voor alle mooie heren dat er hier op het Keertsveld aanwezig is. En nou zullen we zien dat er inderdaad wat Jan Bakker dus ik mij nog verswieten bij de microfoon krijg in. Hij steert er vrij dichtbij. En misschien dat dat nou wel gestalte krijgt. We zullen het even zien. Jan Bakker, hij rent nou naar mij nog verswieten daar. En inderdaad, hij steert bij mij nog verswieten. Dus ik zou ze zeggen, Jan Bakker, Genigong, de beste uitzending.
1: Ja, Menno, de bier dan.
2: Ja.
1: Ja. Wat een asking, dat jong dit.
2: Ja, ik ga graag die kroonzie nog weer om.
1: Ja, maar een bos bloemen is toch heel mooi.
2: Ja, ja. Dan kan ik hem lever om mijn nek. Ja.
1: Hé, hey, maar ik vind het wel fantastisch dat je bij me kwam. Dan ging ik al praten een beetje. Maar hier ik wel een beetje rekker dan wat het voor de tent was. Ja. Maar het is voorbij.
2: Ja.
1: Nog hier voor de tenten.
2: Ja, pad. Verder pad. God, ja, zo'n finale. Ja, ik ben eigenlijk nog maar in de finale bezig.
1: Ja, dat snap ik ook wel.
2: Kut, ik zit er wel lekker in, Joet. We hebben ze draaien fantastisch keerst. Maar finale zit hij er net in.
1: Ja, erg ongekut, hè? Je komt 12 hier voor nog.
3: Dat is wel om, hè?
2: Ja, zo.
1: Je komt wel voor en dan is het aan roer.
2: Ja, ik denk dat wij met alle respect hebben voor van je allemaal, maar gewoon vermeenst op een gegeven moment te volle fout maken. En dan moet ik wel te volle risico nemen. En ja, dan maak ik gewoon zo'n foutje. Zeg ik eerst gewoon goed. En in het perk die weet ik niet heel best. Hey.
4: 3, 6, 8. Oranje, 3, 6, 8.
5: Dankjewel.
2: Hey, jongen.
5: Goed,
2: jongen.
5: Succes, Tim.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: Hey. Prachtig, hè, dit. Ja, ja. Ja, dat we inderdaad die finale gaan samen door. En dan wil ik het dan even over hebben, want we hebben wel heel lang vandaag geneten kennen.
2: Ja, nou, als dat zo is, dan met een mooie win.
1: Ja, ja kijk, we hebben het wel eens vaker daardoor gaan, hoe we met elkaar omgaan binnen in het begin. En daarna, ik vind het heel mooi als je investeert, want als ik over die carrière heb, en ik was vreemd te haten de haan bijvoorbeeld, en die zou ik van, wat vind je dan? Er viel een schofje bij, toen zou ik mij nog eens vaak de pech voelen eventjes. Een keer net naar de PC, toen een keer werd het naar de PC.
2: Ja, nou, dan kijk ik er eentje per se eerst, dus dat is op zich net een heel ramp scenario, maar dat wie volgens mij het eerste hier maar. Maar de ranking, ja, toen vonden wij er wat raar uit.
1: En,
2: ja, klopt. Ja, dat weet ik een rare PC. Ja, misschien kleeft het een beetje om werkelijkheid, maar uiteindelijk ben ik wel een hele mooie ding. Ja.
1: Wat heb Keertsen die bracht, daar terug?
2: Ja, dat gewoon een heel netwerk om mensen, weet je, op hele diverse vlakken moet je de voeten kennen. Hele warme, lieve mensen die het oprecht mooie binnen. Ik heb een wereld gecreëerd waarin ik waardeerd was, zeg maar, en daarin viel ik me fijn.
1: En als ik tjes zit aan de jaar, dan ben ik maten van het leven worden.
2: Ja, ongekend wat hij voor mij betekend heeft. En ik denk misschien ook hoe wij me kon voelen. De wijze waarop wij elkaar omgaan. Ik denk dat we elkaar helemaal voelen op basis van respect. En een oor in de waarde litten. En dat het heel groot groeit. Ja.
1: Prachtig, hey, dankjewel.
2: Ja,
1: blijf van die genoten.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Menno van Zweden.

Ja, en je hoorde een, twee nummertjes. Je hoorde zojuist George Ezra met Anyone For You, een nummertje uit 2022. En daarvoor hoorde je de Pumas. En hierbij dank ik ook de heren Hans Velkes en Jan Bakker voor de verslaggeving van het kaatsen in Leeuwarden van de Oldehovenpartij. Waar wij hoorden dat het team van Johannes Sipma, Gabian van Pop, en Jan Brandsma hebben gewonnen. Dus dat is heel mooi. En verder hoorde je vanmiddag in de Zultermiddag dat de voetbalwedstrijd Terschelling tegen FC Vochtelo is gewonnen met maar liefst een stand van 12-0. En verder hoorde je vanmiddag in de uitzending een verslagje van Martine Minema over de korfbalvereniging Spannen met de uitslagen. We gaan weer naar een liedje draaien. Dat is van Jan Nauta met Scorn Heights.

Ja, en hiermee komen we weer aan het einde van deze Ziltomiddag op zondag 20 september 2026. De techniek werd vanmiddag gedaan door Alco de Jong. Mijn naam is Chris Wijmega en vanmiddag deed de verslaggever van het kaatsen door Hans Velkers en Jan Bakker. Verder horen we verslag van de wedstrijd Terschelling FC Vochtelo door Frans Lutz. En ook hadden we een gesprekje met Martine Miedema. Ik zeg u graag tot de volgende keer bij de Ziltomiddag. En ik wens u nog een hele fijne zondagavond. Tot ziens. Dag. En we gaan uit met Metallica. Dat kan niet altijd, maar een lekkere, lange Metallica. Nothing Else Matters. Hier op Omroep Zilt.

0: trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.
1: Let's go.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
3: Para Link & Co. Guiana Cinico.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Omroep Zilt non

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Leidse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderboxen in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot...
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
6: Para Link & Co. Gianna Cinico.
2: Dit is Brian On Air, met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

Jorda uit 2022, George Ezra en A1 For You. De eerste plaat van de nieuwe Brian On Air. En welkom bij dit programma dus op de zondagavond. Elke zondagavond van 7 tot 9 uur hier bij Omroep Zeeland. En wat gaan we doen tot en met de klok van 9 uur? Straks in de 2e uur in de historische top 3 de grootste hits van maar liefst 52 jaar geleden. Oftewel 1974. Met muziek van Albert Hammond. Ook een kleinschrijf van een Nederlandstalige band deze week. Welke band dat is, dat hoor je iets na achten bij ons op de radio. Wat gaan we nog meer doen? Jouw verzoekjes draaien. Je kan ze doorbellen of whatsappen vanavond op 0518 45 1502. Of gewoon even doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. Dan in dit uur de historische feiten van vandaag. Het regionale nieuws in het kort om 19:30. En natuurlijk een keuzepakket met deze week muziek uit de jaren 80 en de jaren 10.

Pitbull en Kesha Timber en Lady Gaga en Bradley Cooper Shallow. Dat zijn de liedjes uit het keuzepakket van deze week. Ga je voor de muziek uit de jaren 80, de Sister Sledge, All Americans Girl en All Paul met My Favorite Waste of Time, of de nieuwe muziek uit de jaren 10 van deze eeuw, Pitbull en Kesha Timber en Lady Gaga en Bradley Cooper Shallow? Je kan het laten weten via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zilt. We blijven nog even in de jaren 80 met muziek van Paul Simon. Dit is You Can Call Me Out.

Jordi Tjitapma uit Vraneker met Shine On Me. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde in het verleden op deze dag. En dat gaan we doen na een plaat uit de Zero's. Dit is Robbie Williams en Rock DJ.

Robbie Williams zet de tijd op. Bijna 10 minuten voor de klok van 7:30. Tijd voor de historische feiten van vandaag. Op 20 september 1932 wordt de naam van de Zuiderzee officieel gewijzigd in het IJsselmeer. Nadat eerder in mei van dat jaar het laatste gat van de Asterdijk al werd gedicht. Het meer werd vernoemd naar de gelijknamige rivier die in het IJsselmeer uitmondt. Ook keert Veronica TV in 2003 terug als zelfstandige televisiezender, waarbij het onderdeel uitmaakte van het SBS Broadcasting Concern. Tot 31 augustus 1995 was het onderdeel van de Veronica Omroeporganisatie. En tenslotte wint Tom Dumoulin in 2017 als eerste Nederlander ooit de wereldtitel op de individuele tijdrit. Hij deed dit in een tijd van 44 minuten en 41 seconden tijdens het WK wielrennen in het Noorse Bergen. Verder is het de 31ste verjaardag van zwemster Laura Dekker. In 2009 kwam ze in het nieuws nadat ze als jongste persoon ooit de wereld wou rondzeilen. In januari 2012 voltooide ze deze solotocht van zo'n 27.000 zeemijlen. Ook cabaretier, presentator en columnist Pieter Derks is jarig en hij wordt vandaag 42 jaar. Sinds 2006 staat hij op de planken met cabaretprogramma's als Het wordt ook wel eens tijd, Zo goed als nieuw, Voor wat het waard is en Ja leuk. Als laatste hebben we ook nog een muzikale jarige en dat is gitarist en zanger Jan Hendricks. Hij werd bekend als van de band Doe Maar. En op zijn 77ste verjaardag hoor je van hun de hit Sinds een dag of twee uit 1981.

Het is de verzoekje van deze avond. Lonnie Mack in Memphis, aangevraagd door Riekes. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal gebeurde de afgelopen dagen in onze regio. En dat doen we na deze plaat van Fool's Garden, Lemon Tree. En even die handen vasthouden voor je uit, want er gaat wat naar beneden kletteren. Maar wat dan? Nou, dit...

0: Fool's Garden begint de tijd op precies 8:30. Nou, zo snel niet. 7:30 eerder maar even. Dit is het regionale nieuws in het kort. In Beltsum is gisteravond iemand gewond geraakt door een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 10:30 aan de Borne. Snel daarna werd er een verdachte aangehouden. Ander nieuws, want FC Harlingen die is overgestapt van het zondag naar het zaterdagvoetbal. Althans, alleen het eerste van de club. De eerste komt uit in de weekendcompetitie, waardoor ze nog wel een aantal wedstrijden op zondag spelen. We zijn een fusievereniging van Robuur en VV Harlingen. Allebei een echte zondagclubs, zegt voorzitter Erik Sandberg. Het enige nadeel is dat de zondagclubs heel weinig nog zijn. Dus dan moet je vele kilometers maken. En dat wordt op een gegeven moment wat te duur. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in onze Omroep Zeeland app. En dan is het nu tijd voor
1: Brian On Air's keuzepakket. Omroep
0: Zeeland. Het keuzepakket van Brian On Air. Met deze week muziek uit de jaren 80, Sister Sledge en All American Girls. En Owen Paul met My Favorite Waste of Time. Tegen de muziek van de jaren 10 uit deze eeuw. Pitbull en Kesha Timber en Lady Gaga en Bradley Cooper Shallow. En dan gaan we maar eens eventjes stemmen tellen. De eerste, die kwam binnen van Anneke. Die gaat voor 1. Chris gaat voor 2. Nienke gaat ook voor optie nummer 2. Berber gaat voor 1. Rajesh en Sjoerd, die gaan voor optie nummer 2. En Rikus, die sluit de rij af met zijn stem voor optie nummer 1. Dan komen we dus uit op 3 stemmen voor de muziek uit de jaren 80.

Dat was Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow. En daarvoor Pitbull en de Kesha Timber. De winnende liedjes uit het keuzepakket van deze week. Dank voor stemmen, Anneke, Chris, Nienke, Berber, Rajesh, Stuart en Riekes. Gaan we verder met een verzoekje, eentje voor Boukje. Zij vraagt aan Billy Paul in Your Song, origineel van Elton John. Maar dit is ook een leuke versie. Je hoort hem hier bij Omroep Zeeland met onderweg de Rubits en Gaatse Bosma.

Gaats Bosma met Jou om me heen, hoor je hier bij Omroep Zilt. Zometeen in het tweede uur van dit programma hoor je in de historische top 3 de grootste hits van 52 jaar geleden, oftewel 1974, althans de top 3 daarvan. De nummer 23, die gaan we nu draaien. The Robots, Sugar Baby Love.

Chef Special en Nicotine op Omroep Zilt. Zometeen in het volgende uur onder andere de nieuwe kleinschijf en ruimte voor Jan Verzoekjes. Je kan ze doorgeven op de telefoon op 0518 45 1502. Dat kan ook vanavond via de WhatsApp. Onze WhatsApp doet het weer, dus maak er gebruik van, zou ik zeggen. Of anders via de Facebookpagina van dit programma. En dat is Brian On Air Omroep Zilt. De laatste plaat, dat heeft te maken met een historisch momentje op deze dag in 2021. Toen kreeg Ruud Bos, componist, de Buma Oeuvre Award voor de multimedia. Hij was componist van allemaal tunes en muziekvormgeving, zoals van de Vaarmotjeskrant, Paulus de Boskaboter, Bolke de Beer, Bassie en Adriaan, Kinderen voor Kinderen en onder andere ook muziek van De Fabriek. En die tune, die hoor je tot het nieuws van 8 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Brian On Air met de leukste hits van toen en nu. Met Brian Notenbomer.

0: Macarena. Je hoorde Los de Rodeo in de Macarena. Met de Byside Boys remix. Het plaatje stond in 1996 4 weken lang bovenaan in de Vaderlandse top 40. En welkom bij uur 2 van Brian On Air op deze zondag 20 september. Nog één dag en dan is de zomer officieel voorbij. Of eigenlijk, morgen begint het al volgens mij. Wat gaan we doen? Het komende uur van Brian On Air. Straks in de historische top 3, de grootste hits van 52 jaar geleden. Met onder andere George McRae. Verder zijn ook jouw verzoekjes nog van harte welkom. Je kan ze doorbellen of whatsappen op 0518 45 1502. Of even doorgeven via de Facebookpagina van dit programma. Dat is Brian On Air, Omroep Zeeland. En natuurlijk hebben we deze week ook weer een nieuwe kleinschrijf. Omroep Zeeland. En die komt deze week van de band De Troubadours van singer-songwriter en producer Kristen en zijn muzikale vrienden. Afgelopen vrijdag verscheen hun nieuwe single Ons Liedje. Het is een persoonlijk liedje geworden waarin de bandleden zingen hoe je na een afscheid probeert de draad weer op te pakken. Door je weer onder de mensen te begeven en bijvoorbeeld naar de kroeg of een concert te gaan. Maar telkens kom je die ene melodie tegen die je gedachten weer terugbrengt naar diegene waarvan je afscheid moest nemen. Dat is het onderwerp van het liedje Ons Liedje. En in die plaat hoor je komende week extra vaak voorbij komen bij ons op de radio.
1: Dit

Je hoorde de debuutsingle van Maroon 5, This Love. Althans in Nederland. Het plaatje stond 16 weken lang bovenaan niet in de top 40. 16 weken in totaal in de top 40. Waarvan de hoogste positie nummer 3. Daarna volgden hits als She Will Be Loved, Misery en Payphone en nog veel meer hits. Hedendaags zijn ze nog steeds bezig om nieuwe muziek uit te brengen. We gaan verder met een verzoekje van Karin. Ze vraagt aan Adamski en Zio met Killer.

Yehuda Adamski samen met Ziel op de radio. En het liedje Killer op verzoek van Karin. Nu verder met nieuwe muziek van Teddy Swims. Dit is zijn nieuwe single Perfect Man.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Je hoorde de Nederlandse band Nits met In the Dutch Mountains. Frontman van de band Henk Hoofdstede, die wordt vandaag 75 jaar. Het volgende plaatje, dat heet It's a Beautiful Day. Ja, dat was het niet voor iedereen vandaag. Ik werd vanochtend wakker, ik kwam op mijn werk aan. En toen vertelden ze, ja, de bowlingbaan in Leeuwarden is helemaal afgebrand. Ja, voor die eigenaar is het een drama. Maar misschien was het voor jou wel een beautiful day. Dit is Mike Wobbley.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day, hoort hij op Omroep Zeeland. En dan brengt de tijd op 1 minuut over 8:30. Tijd voor het regionale nieuws in het kort. In Belsum is gisteravond laat iemand gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 10:30 en snel daarna werd er al een verdachte aangehouden. Gaan we even verder kijken hoe het slachtoffer is met onbekende verwondingen met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En dan zijn we zelf ook even nieuws, want Even Beeld, het programma wat elke zaterdagmiddag te horen is, is op zoek naar nieuwe collega's om het programma in de lucht te houden. Al bijna 35 jaar zet Evenbeeldse schijnwerpers op de Beeldse taal en cultuur, wat in 2019 zelfs bekroond werd met de Beeldse cultuurprijs. Maar zonder nieuwe presentatoren en redactieleden gaat het programma de archiefkast in. En dat zou zonde wezen. Dus ben je op zoek naar leuk vrijwilligerswerk, kom je uit het beeld, laat even wat van je weten. Meer nieuws uit onze regio vind je op omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. Dan is het nu tijd voor de historische top 3 met de grootste hits van 52 jaar geleden. Met op nummer 1 George McRae met Rock Your Body. Op nummer 2 Dalida, Gigi L'Amor Rosso. En we beginnen met de nummer 3, Albert Hammond, I Don't Wanna Die in a Air Disaster. Hele titel. Maar ook een heel mooi liedje.
1: Dit is Brian On Air. De historische top 3.
0: En dat alles uit 1974.

Je hoorde de grootste hit van precies 52 jaar geleden. Josh McQuay, Rock Your Body. Op nummer 2, Dalida en Gigi Lamorceaux. En daarvoor Albert Hammond, I Don't Wanna Die in a Air Disaster. En die drie liedjes hoorde je achter elkaar in de historische top 3 van 1974. Nu een blokje Little Muziek, Little Tides. Dat is de nieuwe single van Ruben Heijn. En zometeen Little B.

Je hoorde de Shadows en Little B op Omroep Zeeland. Zometeen na de klok van 9 uur hoor je op deze zender weer een nieuwe aflevering van Black & Blues met Wim Velderman. En ik heb nog één plaatje voor je en dat is eentje van Extreme. Gitarist van de band Extreme, Nuno Bettencourt, die wordt vandaag 60 jaar. En dit was eigenlijk wel hun bekendste hit. More Than Words hoor je tot het nieuws van 9 uur. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week zondag om 7 uur bij alweer een nieuwe aflevering van Brian On Air. Dan aflevering 793.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zijn bijzondere tijden, niet alleen op de hele wereld, maar ook in de muziek en zelfs in de bluesmuziek. Zo wordt het label Alligator Records opgeheven en gaat verder als een sublabel bij een andere maatschappij. Bijzonder. Hartelijk welkom, fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black & Blues. 12 tracks staan er ook deze keer weer voor je klaar. De een wat mooier dan de ander, maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening en ook die van jezelf. Geen lange verhalen, Velderman. Ga snel beginnen. Dat vind ik een goed idee. Alan Ross, dat is een bluesgitarist. En hij heeft de samenwerking gevonden met de Rank and File Band. Krijg je een bijzondere combinatie van bluegrass en blues. Dus bluesgrass. I'll Fly Away. Veel plezier.

0: kind of good, New Orleans. Y'all ready for Jazz Fest? All right, how many people just got here? Welcome, welcome. Pace yourself.
1: De muziek is mooi. Ja, hij wou nog wat zeggen. Sorry hoor. De muziek is mooi. En er is absoluut een markt voor Mitch Wood. Die houdt de Boogie Woogie levend. Rock That Boogie heet het. Live opgenomen in New Orleans in een nachtclub. En dat staat ook op het punt van uitkomen. Lekker om naar te luisteren. En wat een techniek heeft deze man. Alex Kilroy dan. Komt uit Roemenië. Is voor de muziek verhuisd. Inderdaad, naar de States. Daar heeft hij les gehad, piano, zang, gitaar. En heeft nu Break My Chains uitgebracht. 12 nummers staan erop. Standing Tall.

Met een zeer fraai tempo ingespeeld. We hebben het over BB and the Bullets. Midnight Rider heet het album. Dat van deze Nieuw-Zeelandse band het tweede openbare album is geworden. Ze hebben zich snel ontwikkeld. Wrong Side of the River heet het album. Kan ik van harte aanbevelen. Robin Banks dan. Miss Robin Banks moet je zeggen. Woonde een tijd in de States. Was van de Texas Blues. Verhuisde naar Canada. En ja, mist toch wel die blues. Heeft de Mellor Brothers gevraagd met haar mee te doen op het album Lost in Austin. Robin Banks en Not Today.

Het is de jazz en swing blues uitgevoerd door Jet Tarik. Jet Tarik bracht in 2025 zijn eerste album uit. Speelt verdienstelijk gitaar. Dat blijkt al, want hij zit in de tourband bijvoorbeeld. Hij speelt in de tourband van Bob Dylan. Maar dit is een heel ander genre. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Precious Company heet het album. En daarvan I Want a Mean Woman. Ja. Yeah. Het kan, maar goed, dan moet je zelf wel regelen. Ja. Dan naar Mark Hummel. Die is van het album Road Dog. Mark Hummel's All Stars. Songs zijn in 2024 opgenomen en zijn er 3 nieuwe aan toegevoegd. En dan krijg je een compleet album Road Dog. Dit is Jacqueline.

0: Black and Blues album review.
1: Met een valse start erbij. Ook dat nog. Ja, kan allemaal zomaar gebeuren. Het is tenslotte live. Steve Cropper is de naam. Helaas overleden in december 25. Maar toen waren de opnames voor deze cd zo'n bijna compleet. Als ik weet niet wat, zeg maar. Er moest nog één track afgemixt worden. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Steve Cropper nam op samen met Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons en Ron Wood als gasten. En de cd... die heeft een behoorlijke kwaliteit. De geluiden zijn goed opgenomen en gespeeld. En dat niet alleen. De songs die zitten goed in elkaar. Steve Cropper ken je onder andere van Booker T en de MG's. Maar ook als songwriter van bijvoorbeeld de grote hits van Otis Redding. Sitting on the Dark of the Bay. En van The Midnight Hour. Nou, de band heet deze keer ook dus. Gelegenheidsband. The Midnight Hour. En het album zelf, dat noemen we Watching the Tide. Mooie titel trouwens. En een heel mooie hoes, ook dat nog. Nou, postuum, mooi eerbetoon. En daar doe ik graag aan mee, want het is een prima cd van de week. Watching the Tide, Steve Cropper. Tweede track, Until Now. En met wie hebben we dan het genoegen? Nou, ik dacht met Ron Wood als gast.

Mooi met die saxofoon. Geen wonder, want Mark McGee, of Dick McGee moet ik eigenlijk zeggen. Dat is de officiële artiestennaam. Begon met saxofoon te leren spelen op 13-jarige leeftijd. Hij zingt deze keer ook prima op het album Can on Home. En daarvan de Preservation Blues gedraaid. En ja, ik weet niet of je het allemaal kunt bijhouden natuurlijk. Het gaat snel voorbij hier in Black & Blues. Mocht je een keer een titel nog even willen weten of wat info willen, dan kan dat heus wel, hoor. Laat het weten, @WimVelderman. Dan vind je me wel op social media, denk ik. Dan naar Mealbone. Ja, trouwens niet arrogant bedoeld, hoor, maar dat is gewoon de snelste weg. Mealbone, dat is een duo uit de States. Cure for Miseries heet het. Een duo dat speelt niet onverdienstelijk, moet ik ook weer zeggen. Lay Your Burden Down.

Zevim, Green River, dat ken ik toch van Queen's Clearwater Revival. Ja, dat is juist, dat heb je helemaal goed. Maar het werd deze keer verbluesd door de Blues Caravan 2026. Zij vieren 20-jarig bestaan van de Blues Caravan. Dat komt uit Duitsland eigenlijk, dat initiatief van Thomas Ruff. En Thomas Ruff, R-U-F schrijf je dat, heeft een eigen cd-maatschappij en studio en stuurt ieder jaar 3 artiesten de road op. En dan gaan die 3 artiesten laten horen wat ze kunnen. Talenten dus. Laura Chavez, Matthew Carey en Elise Frank deze keer. En ze komen ook naar Nederland trouwens. Eind van dit jaar volgens mij. Blues Caravan 2026. Met cd en dvd. Nou, heb je het helemaal compleet? Gaan wij door ondertussen met Will Wild. Hij speelt verdienstelijk mondharmonica, blues harp. Op dit moment zeer populair na het succes van GA20 en Charlie Musselwhite. Wat gaat hij voor je spelen? Nou, ik heb voor je klaargezet. Steppin' Out.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Dat zit erop voor vandaag. Ja, het is niet anders. Kan er niks aan doen. Ja, uiteraard natuurlijk heel snel weer een volgend programma. Dat is bij deze beloofd. Laat weten wat je zelf graag wil horen of wil toevoegen. Dat kan uiteraard. Blijf nog even luisteren naar jouw favoriete lokale omroep. En wij gaan deze keer afsluiten met The Blind Dog Major Group. Live opgenomen, Harley Rider. Veel plezier nog en een fijne dag. Bedankt.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Islam.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er tienduizenden mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit polls vanavond krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt hij dat hij aan wil blijven. En de Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen daar door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt zijn inmiddels weer vrij. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de Fransman Paul Sexa. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat de AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat staat nu 3e. 2e staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. Het weer, vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen. Maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
7: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Van Bach tot Pert. De Schoonheid van het Verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: De zoon van André Rieu ligt in de clinch met de gemeente Maastricht over hoe hij zijn hotel wil versieren met kerstmis. Hij moet kiezen tussen lichtbanen of een strik. Kerstmis? Nu al? Ja, nu al. Zullen we ons eerst eens op gaan winden over de chocoladeletters en kruidnootjes die zo absurd vroeg in de winkel liggen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Wat is eigenlijk de AI-strategie van China? En kun je spreken van een koude oorlog tussen China en Amerika op dit gebied? Remy Gieling gaat vaak naar China, hij weet er heel veel van. Hij komt zo meteen hier. En sneller bouwen kan met meer prefab woningen. Morgen wordt een actieplan gepresenteerd. En als u zo nog een ommetje maakt, kunt u nog meedoen met de egeltelling. Met die beestjes gaat het slecht en ze zijn zo ontzettend leuk. En Hans Renders ploegt zich door de 635 bladzijdes heen van de biografie van Frank Martinus Arion. Allemaal voor ons. En of dat tot genoegen was, dat hoort u zo. En we krijgen ook nog een reactie uit Duitsland op de verkiezingsuitslagen. Maar eerst het nieuwsoverzicht.
1: Zondag 20 september.
3: Het is een disaster.
2: De CDU van de Duitse bondskanselier Merz verloor de verkiezingen in twee deelstaten. In Mecklenburg-Vorpommern won de radicaal-rechtse AfD.
4: Dank je, euch allen. Dank je, dank je, dank je.
2: In Berlijn het socialistische Die Linke.
5: In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen.
2: Ondanks twee pijnlijke nederlagen blijft Merz gewoon zitten.
3: Als parteivoorzitter der CDU en vor allem als bondeskanzler unseres Landes.
2: En dan Nederlanders die massaal over de grens goedkoper tanken. RTL stuurde een verslaggever naar België met een paar heldere vragen.
6: Wat doet u hier?
7: Wat denk je? Geld verdienen.
2: Nog een duidelijke vraag en ook een duidelijk antwoord.
6: Waarom doet u dit?
8: Ja, wat denk je zelf? Ben die van mijn portemonnee, toch?
2: En nog een laatste voor de hand liggende vraag. Als iemand extra jerrycans voltankt?
6: Dat zijn geen halve maatregelen.
8: Nee, hele, hè?
2: Verder met de Dam tot Damloop. De 86-jarige Alfons is de oudste deelnemer van deze 16 kilometer lange hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. Ruim 20 jaar geleden begon hij met rennen omdat hij een nieuwe uitdaging zocht.
9: Ja, dan zoek je een uitdaging waar je eigenlijk een hekel aan hebt. En dat was hardlopen.
2: Het rennen ging niet altijd vanzelf bij Alfons.
9: Als het niet goed gaat, dan denk ik van ja, maar daar ben je dan 86 voor.
2: Bij een andere deelnemer ging het ook moeizaam. Eigenlijk al vanaf de start.
10: Ja, het ging heel kut.
2: Bijna halverwege ging het niet veel beter.
10: Bij 13, nu wordt kut.
2: Misschien dat het ietsje verder wel goed ging.
10: Bij 14, nog steeds kut.
2: En 15 kilometer dan eindelijk?
10: Bij 15, nog steeds kut.
2: Bij de finish voelde hij zich beter.
10: Oh, dat is ook lekker, hè? Ja, dus genieten.
2: Ja, we sluiten af met Paul Hane. De acteur stopt met het inspreken van Sesamstraat-karakter Bert. De reden, Wim T. Schippers, die de stem van Ernie deed, is onlangs overleden.
11: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
2: Dus het mopperende, karakteristieke stemgeluid van Bert zullen wij niet meer horen.
11: Ah, oh.
2: Maar wat bijna vergeten wordt, Hane stopt ook met de stem van Supergrover. De antiheld die door de lucht vloog op zoek naar kinderen in nood.
12: Wat moet ik nou in hemelsnaam doen?
13: Wat is dat? Het geluid van een klein meisje in moeilijkheden. Dat is een karweitje voor Supergrover.
2: Supergrover zette vervolgens de landing in, maar bleek daarin geen held. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
13: Oh, ik kwam zo hard terecht dat mijn keel pijn doet.
2: De krant van morgen alvast ingekeken door Levi van Eck.
14: Het extra geboorteverlof voor vaders is een stuk minder populair dan de overheid verwachtte bij de invoering in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waar de Volkskrant over schrijft. 60% van de vaders kiest voor het aanvullend verlof van 5 weken. De overheid rekende erop dat 3/4 van de partners het verlof zou opnemen.
2: En het zijn vooral middeninkomens die er gebruik van maken. Vaders met lage inkomens kunnen het zich vaak niet veroorloven, omdat de uitkering maar 70% van het salaris dekt. En voor wie juist een hoog inkomen heeft, is extra geboorteverlof opnemen ook niet aantrekkelijk, vanwege het maximum dagloon dat geldt. Wie daar flink boven zit, levert dus meer salaris in.
14: In Limburg komen in verschillende plaatsen monumenten voor zwarte Amerikaanse bevrijders. Het is een reactie op het weghalen van informatiepanelen over de zwarte militairen op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, vorig jaar maart. De gedenktekens komen in Venlo, Geleen, Heerlen, Valkenburg en Maastricht. Is te lezen in NRC.
2: Volgens critici werden de panelen weggehaald vanwege de nationalistische agenda van president Trump, waarin weinig aandacht is voor minderheden. Toch wil de stichting achter de nieuwe monumenten dat ze vooral worden gezien als eerbetoon aan de zwarte bevrijders. Dat voorkomt ook dat ze steeds opnieuw onderwerp van politiek debat worden, zegt de stichting.
14: De Telegraaf sprak met ondernemers in de grensstreek. Zij zien de prijsverschillen met onze oosterburen steeds verder oplopen. Zo zien de bloemisten Elsbeth en Frederik Koenders dat klanten steeds vaker in Duitsland tanken en daar ook gelijk hun bloemen halen. En dat zal nog wel meer worden als bij ons de BTW op bloemen naar 21% gaat, zeggen ze.
2: Ook Arnie Harmsen, die een supermarkt en tabakswinkel runt, noemt de belastingverschillen op. In mijn tabakswinkel verkoop ik alleen nog maar vloeipapier en filters. De tabak slaan mensen over de grens in. Of kopen ze op de zwarte markt, zegt ze.
14: De Universiteit Leiden maakt natuurkunde begrijpelijk voor niet-natuurkundigen. Studenten kunnen voor de tweede keer de mijner De Mysterieuze Realiteit volgen. Met vakken over kwantumfysica, kosmologie en de toekomst van technologie in de samenleving. Iedereen die dat wil, kan het volgen. Zonder ingewikkelde wiskunde is de belofte. Trouw schrijft erover.
2: Het zijn studenten geneeskunde, filosofie, Frans of pedagogiek die de minor volgen. Dat doen ze omdat ze beter willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Maar er zitten toevallig ook veel science fiction fans in de groep. Het doel is om de werelden van de alfa's en de beta's dichter bij elkaar te brengen.
14: Want dat is volgens bijzonder hoogleraar Ivo van Vulpen hard nodig, omdat maatschappelijke gesprekken over technologie, wetenschap en samenleving vragen om mensen die tussen vakgebieden kunnen schakelen, maar ook om samen te genieten van natuurkunde.
15: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: Ja, we gaan nog even naar Duitsland, waar het CDU van bondskanselier Merz voor het eerst in de geschiedenis uit een deelstaat kan verdwijnen. Gim Balduk, goedenavond.
16: Goedenavond.
2: Ja, is het al duidelijk of die partij de kiesdrempel van Mecklenburg voor Pommeren heeft gehaald?
16: Ja, we weten inmiddels zo goed als zeker dat dat niet is gebeurd. De partij staat nu op 4,9% van de stemmen. En bijna alle kiesdistricten zijn inmiddels geteld. En het lijkt er eigenlijk niet meer op dat dat nog voldoende kan zijn voor de CDU. Ook op basis van de andere kiesdistricten. Dat ze dat nog gaan halen. En dat is toch wel echt een zeer groot verlies. Wat ook echt menigeen nooit heeft kunnen bedenken in de partij. De CDU, de partij van grote staatskanseliers als Adenauer, Kohl, Merkel. Notabene was Mecklenburg-Vorpommern de deelstaat waar Merkel voor uitkwam. Ja, dat de CDU zo'n slecht, historisch slecht resultaat zou boeken. Dat is echt een zeer grote nederlaag voor de partij.
2: Ja, het scheelt niks, hè? 4,9.
16: Nee, maar de kiesdrempel is hardnekkig. Je moet echt precies die 5,0% halen.
2: Ja, en wat betekent dat nou voor deze partij?
16: Nou ja, opvallend was wel dat Merz vanavond meteen na de eerste exit poll een paar minuten na 6 al naar buiten kwam en naar de pers stapte om te zeggen dat hij vooral wil aanblijven en dat hij door wil gaan met zijn hervormingsagenda, zoals hij dat noemt. Ook heel erg misschien wel de vlucht naar voren om de critici binnen zijn partij de mond te snoren. Maar nu zal de komende dagen echt moeten blijken of dat ook voldoende is en of er ook nog wel voldoende te herwinnen valt binnen zijn eigen partij. In ieder geval lijken de eerste reacties van de coalitiegenoot SPD er wel op dat zij behoorlijk kritisch zijn op Merz. Zij vinden het ook ongepast hoe hij zich heeft opgesteld vanavond. Dus daar heeft hij in ieder geval nog wat kopjes koffie mee te drinken. En de komende dagen ook zeker met zijn eigen partij.
2: Oké, dankjewel. Gim Balduk.

0: Bad Dreams waren dit van Teddy Swims. De Verenigde Staten willen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie versnellen door een AI force op te richten. Dat kondigt Trump aan enkele dagen voor de geplande ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping komende donderdag. In China wordt al gesproken van een stille AI-koude oorlog met de Verenigde Staten. Wat is daarin de Chinese strategie? Dat ga ik vragen aan Remy Gieling. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond.
0: Technologie, ondernemer en AI-expert. Kun je daarvan spreken, van zo'n koude oorlog tussen Amerika en China?
1: Nou, het zit er heel dichtbij in dit geval. We hebben natuurlijk de afgelopen week veel gehoord uit Amerika enerzijds, waarbij de grote tech-giganten, de bazen van OpenAI en Anthropic en de andere spelers die relevant zijn in de AI-wereld, die allemaal riepen van, nou jongens, de technologie gaat heel erg hard. We moeten misschien wel gaan pauzeren.
0: Ja.
1: Onze welbekende president Trump, die kwam natuurlijk maar eventjes overheen met een soort bulldozer.
0: Ja.
1: Door te zeggen van, nou, dat gaan we helemaal niet doen. We gaan het gas even extra intrappen.
0: Ja,
1: en nu komt binnenkort natuurlijk Xi op bezoek daar in het Witte Huis. En we horen weinig over China wat betreft de AI-ontwikkelingen. We komen er regelmatig.
0: Maar jij komt er regelmatig.
1: Zeker. Ja. Alleen, zij lopen dus helemaal niet achter. Hè? Dus dat is wel fascinerend. Dat een land wat heel erg vast zat aan allerlei chipbeperkingen. ASML mag in één keer veel minder van die chipmachines leveren aan China. Dat het ze toch lukt op een of andere manier. Om in ieder geval als het gaat over die AI-technologie. Niet eens achter te lopen. Maar in de pas met Amerika.
0: Ja, waar gaat de strijd om?
1: Tweeledig. Enerzijds gaat het om de cognitieve modellen, de taalmodellen waar het vaak over gaat. Dus iedereen die luistert wel eens een keertje aan ChatGPT heeft gesnuffeld.
0: Ja.
1: Nou, de technologie daarachter, een taalmodel. Dat zijn modellen die in principe alles hebben geleerd van hoe wij mensen met elkaar communiceren op het internet. Daar kwamen vervolgens de zogeheten reasoning modellen overheen. Dat die modellen niet alleen konden lezen, maar ook konden nadenken over hetgene wat we ze vroegen om te gaan doen.
0: Ja.
1: En die systemen zijn steeds beter in staat om het werk te doen van normaal gesproken menselijke professionals die iets doen in een computer. Dus laatst, eventjes als voorbeeld wat ook breed in de media is gekomen, dat een zogeheten swarm van AI agents, een soort team van AI modellen, van OpenAI notabene, die had ingebroken bij een bevriend bedrijf, Hugging Face. Een lang verhaal, maar even als je vooral even onder de motorkap kijkt wat er relevant was, dat is een AI-systeem in staat was om een bevriend bedrijf te hacken. Dat heb je normaal gesproken, heb je daar een team van cybersecurity professionals.
0: Ja, maar goed, jij zei het is tweeledig.
1: Ja, dus enerzijds die cognitieve modellen, die dus het werk kunnen doen waar je normaal gesproken een mens voor nodig hebt. En anderzijds de robotica. En dat wordt nog wel eens vergeten. We hebben het dus heel vaak over die taalmodellen.
0: Ja.
1: Maar robotica gaat keihard. En wat je ziet gebeuren in China en in de VS, dat waar voorheen hele specialistische robots hadden, je stofzuigrobot of een robot die misschien pakketjes kan oppakken, dat we nu zien dat de humanoid robots in opkomst zijn. Ja. En dat zijn robots die lijken op mensen. Ze hebben armen, ze hebben benen, ze hebben een hoofd vol met sensoren.
0: In de zorg, hè?
1: Ja, precies. En die kunnen dus kijken naar hoe wij een taak uitvoeren. Een bed verschonen of speelgoed van de kids opruimen.
0: Ja.
1: En dat kunnen ze dus doen. En ook mensen als Elon Musk, die investeren er nu zeer, zeer flink in.
0: En dat heb je ook gezien toen je daar was in China.
1: Ja.
0: Want je zei net, ik ga daar af en toe naartoe. Die AI wordt veel meer op die manier gebruikt in China.
1: Onder meer. Kijk, China heeft te maken met de vergrijzende bevolking ook. En met een economie die heel erg draait op productie. In Amerika gaat het veel meer over een kenniseconomie. In China draait een groot deel van de economie flink nog op productie. Uh-huh. Dus eigenlijk zijn de humanoid robots in China belangrijker dan in de VS. En wat je dus daar ziet gebeuren bij bedrijven als Ubitech bijvoorbeeld. Die zitten in Shenzhen. Ja, die maken dat soort systemen. En het is zelf heel vernuftig, want misschien denk je op een gegeven moment van die robot moet ook worden opgeladen. En dan, hoe moet ik dat dan voorbezien? Een fabriek, en dan moeten dan een soort Tesla superchargers aan robots staan op te laden. Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Want ze hebben dus robots gemaakt die hun eigen batterij kunnen vervangen. Dus ze lopen naar de muur toe, pakken een nieuwe batterij eruit, stop het in de rug.
0: Je zou zeggen dat ze daarin verder zijn dan in Amerika, die robotica.
1: Zou je denken, is in de praktijk niet helemaal het geval. En dat heeft ermee te maken dat die specifieke die humanoid robots, want die hebben heel veel motoren in zich. 40, 50 motoren, actuators. En om elke honderdste seconde te kunnen berekenen wat de ideale stand van al die motoren is, kost heel veel rekenkracht. En dat is nou iets waar de Amerikanen nog wel in voorop lopen. chipjes op het apparaat. En dat hebben de Chinezen nog niet helemaal uitgespeeld.
0: Nou heeft Trump gezegd, er komt geen regulering. Hè? Dat zei je net al, ondanks veel oproepen. Hoe is dat in China?
1: Ja, China is een interessant gebied als het gaat over regulering van technologie. China zit meer op de stoel van, ga maar eerst even innoveren. Dus we laten het even bij de markt om te kijken van wat kunnen jullie allemaal maken en bedenken.
0: Ja.
1: Als het gaat over robotica, die hardware, die modellen. En als we zien dat er iets gemaakt wordt wat niet in lijn loopt met wat wij als staat, als partij willen.
0: Ja?
1: Dan gaan we heel snel aan de bel trekken en komen we tussen beiden.
0: Dus, noem eens een voorbeeld.
1: Nou, recentelijk was er in China heel publiekelijk iemand ontslagen omdat het bedrijf vol trots zei van we hebben deze persoon weggeautomatiseerd door AI. Toen kwam er gelijk een rechter tussen beiden die zei van wacht even, dat vinden we niet helemaal in lijn met onze Confucianistische gedachtegoed. Ook met die taalmodellen, toen die net opkwamen, dat is alweer een paar jaar terug hoor. Toen kwam het model DeepSeek, zeg misschien mensen wel wat, kwam toen net uit.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat de Chinese partij niet wilde, is dat mensen die modellen gingen gebruiken, in China in ieder geval, en dat er allemaal dingen gezegd werden die niet in lijn zijn met wat de partij eigenlijk vindt.
0: Over Tibet, geloof ik. Hè?
1: Over Tibet en over. Er wordt nog wel eens een grapje gemaakt over Xi Jinping en Winnie de Pooh. Nou, dat moest vooral niet in die modellen zitten. Dus dan zijn ze ook als de kippen erbij om heel snel tussen beiden te komen.
0: Ja, en ik begreep ook dat ze niet graag willen dat je een relatie aangaat met een robot.
1: Ja, dat is ook weer zoiets. Hè, de mensen die taalmodellen steeds mondiger worden en steeds meer een soort van persoonlijkheid lijken te krijgen. Er hebben veel mensen gebruiken het als een soort sparringspartner of soms psycholoog. En er zijn zelfs gevallen bekend, ook hier in Nederland. Ja. Hè, mensen die relaties hebben of zelfs officieus getrouwd zijn ermee.
0: Ja.
1: Dat vinden ze in China niet helemaal oké.
0: Want er moeten kinderen komen.
1: Er moeten kinderen komen. Dus wat ik al zei, het is een vergrijzende samenleving. Dus ze hebben daarvan gezegd bij bedrijven die deze systemen maken, je mag het niet hiervoor gebruiken.
0: Oké, donderdag die ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping. Wat is het doel van die ontmoeting?
1: Nou, ik denk dat kunstmatige intelligentie bij beide leiders natuurlijk hoog op de agenda staat. Wat interessant is dat China eigenlijk op heel veel manieren de VS te slim af is op dit moment. Eigenlijk wordt AI ingezet op drie soort van politieke pijlers. Enerzijds politiek. Hè. Ze laten echt wel hun spierballen zien.
0: Ja.
1: Dat ze zeggen, jullie houden ons al die mooie nieuwe computerchips af. En we zijn nog steeds in staat om jullie bij te houden.
0: Ja.
1: Kijk eens wat voor een geweldige leiders wij zijn. Twee, cultureel. Die Chinese modellen, die open weights modellen. Die modellen die kan je zelf draaien op je eigen computertje. Die zijn super populair. Want ze zijn heel erg goedkoop. Ze zijn bijna even goed als die hele dure Amerikaanse modellen.
0: Ja.
1: Daarmee snijden ze natuurlijk de Amerikaanse economie een klein beetje de pas af. Want mensen die veel van deze systemen gebruik maken, die hoeven dan niet meer aan de creditcard aan OpenAI te geven, maar kunnen gewoon zo'n Chinees model gebruiken. En het laatste, en dat is misschien het meest interessante, is dat er dus heel veel culturele, onderliggende informatie in die Chinese modellen zit.
0: Oh ja.
1: En daarbij proberen ze ook toch wel ergens op een bepaald vlak hun eigen wereldbeeld de wereld in te krijgen.
0: Ja.
1: En dat wordt vaak vergeten door mensen die die modellen gebruiken. De antwoord, dus de data waarop het is getraind en de antwoorden die het geeft, dat is anders misschien wel dan de westerse visie die wij op dingen hebben.
0: Ja.
1: Dus als je die systeem gebruikt, wees daar ook van bewust.
0: Ah, oké. Dankjewel, Remy Gieling, voor je komst en je heldere uitleg. Je houdt het voor ons in de gaten daar, hè, in China.
1: Absoluut.
0: Ja, dank je.

0: Carey, The Name van Joe. Morgen presenteert het kabinet zijn actieplan om de woningbouw te versnellen. Koning Willem-Alexander zei er al dit over in de troonrede.
1: Veel te veel mensen vragen zich af hoe zij of hun kinderen nog aan een betaalbare en fatsoenlijke koop- of huurwoning komen. Het beste antwoord daarop is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bouwen voor iedereen. Het vraagt om veel meer industrieel bouwen met prefab onderdelen.
0: Ja, en daar bleef ons oor aan hangen, dat laatste. Industrieel bouwen met prefab onderdelen. Wat kan prefab bijdragen aan de oplossing van de woningnood? Dat ga ik vragen aan woningmarktdeskundige Frank Wassenberg van kenniscentrum Platform 31. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u bent met pensioen, maar volgt het nog op de voet en al langer een pleitbezorger van die prefab. U was zeker positief verrast toen u de koning dit hoorde zeggen.
2: Nou, dat vond ik wel goed. Hij zei het goed, zeg maar. En, ja, het is natuurlijk een van de manieren om meer woningen te krijgen. En ja, daar zitten we met z'n allen op te wachten.
0: Ja, toch heeft prefab een beetje een negatieve klank. He, fabrieksmatig, eenvormig, saai, goedkoop.
2: Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Mensen hebben een beetje het beeld van of van die jaren 50, 60 flatjes, allemaal hetzelfde.
0: Ja.
2: Of prefab betekent eigenlijk gewoon alles wat uit de fabriek komt. Hè? En dat kunnen grotere onderdelen zijn, maar het kan ook een hele woning zijn. Dat heet in de media komt, dat heet dat vaak nog een container. Mensen wonen in een container. Ja, dat klinkt natuurlijk niet
0: zo
2: prettig.
0: Is het ooit begonnen, begreep ik, hè? Met containers.
2: Nou, de eerste woningen waren inderdaad oude zeecontainers met twee gaten erin. Eentje voor de voordeur en eentje met een raam.
0: Ja.
2: Maar ja, dat soort dingen die worden natuurlijk al heel lang niet meer gemaakt en gebruikt.
0: Hoe ziet het er nu uit dan, die industrie?
2: Nou ja, de gemiddelde woningen, die prefab woningen, en dan hebben we het over doorsnee woningen, niet over grote villa's of zo. Gewoon de doorsnee woningen, die zien er eigenlijk precies hetzelfde uit als een normale woning. Een normale woning, een regulier gebouwde woning. En dat hebben we ook gekeken bij Platform 31. Onder publiek op straat gevraagd, ziet u nou eigenlijk het verschil? Foto's laten zien van woningen uit de fabriek. Woningen die traditioneel gebouwd zijn, dus regulier gebouwd. En eigenlijk kwam er geen verschil uit. Mensen zagen het verschil niet. En ze vonden ook niet een van de twee mooier of minder mooi dan de ander.
0: Maar willen mensen er wel in wonen? Of is er toch nog een soort vooroordeel?
2: Ook dat is een vooroordeel. Dat behalve dat het publiek het lelijk vindt, dat de bewoners dat vervelend zouden vinden. Die geluiden kwamen een paar jaar terug wel naar boven toe uit een, uit een groot landelijk onderzoek. We hebben het ook mensen gevraagd die in zo'n woning wonen. Nou, en grosso modo, de meesten zijn dolblij dat ze er wonen. En die vinden het prima, die zijn er heel tevreden mee.
0: Ja, woont u zelf ook in een prefab woning?
2: Ik woon in een heel oud huis. Dus dat is,
0: niet in een prefab woning.
2: Dat is van voor de Eerste Wereldoorlog. En dat is gewoon, laten we zeggen, houtje voor houtje en steen voor steen opgebouwd.
0: Ja, het zou wel beter zijn als u zou zeggen, ja, natuurlijk, ik woon ook in een prefab woning. En dat vind ik echt geweldig.
2: Ik denk, als ik nou woningzoekend zou zijn, de meeste woningzoekenden zijn twintigers, zeg maar. Ik zou dolblij zijn met zo'n woning. En zeker als je alternatief is, want dat is het grote probleem natuurlijk. Dat die woningzoekenden, dat zijn dus gewoon mensen die eindeloos lang tot hun dertigste bij hun ouders blijven wonen. Of die zich blauw betalen aan een veel te hoge huur.
0: Ja.
2: Of die een koopwoning niet kunnen kopen.
0: Nou begreep ik wel dat het een probleem is dat bijna alle gemeentes in Nederland verschillende eisen hebben.
2: Ja, dat is een probleem. Daar wordt, begreep ik, wel aan gewerkt. Ik zit natuurlijk niet bij een ministerie of zo. Dat is natuurlijk super vervelend. Stel, jij bent fabrikant van die woningen. Er zijn er iets van ruim 70, 80 van dat soort woningfabrikanten die ze eigenlijk in één keer of in een paar onderdelen met de vrachtwagen aan kunnen voeren. En het is natuurlijk super onhandig als jij zo'n prachtige woning ontworpen hebt, die voldoet aan alle eisen. Jij komt bij gemeente A, nou, die vindt hem mooi, en jij komt bij een buurgemeente en die begint hem helemaal opnieuw te keuren. Of nog erger, die wil dat de muur een centimeter dikker wordt, of dat de indeling precies een kwartslag gedraaid zit. Ja, daar kun je natuurlijk niet op produceren. Dus als je zo'n woning hebt, en er wordt wel aan gemerkt, en dan zijn er een aantal die hebben gewoon een keurmerk.
0: Ja.
2: Een soort KEMA-keur, zeg maar, of Como-keur, voor heten ze. En dat zou voor heel het land moeten gelden. En als hij één keer goedgekeurd is, dan gaat hij overal naartoe.
0: Is dat de voornaamste hindernis, of zijn er meer?
2: Nou, dat is één hindernis. Dat zou opruimen dat een goedgekeurde woning, net als een auto, Ja, die houdt ook niet op bij de gemeentegrens. Die kan overal rijden.
0: Ja.
2: Dat zou dus met een woning goed zijn als dat gebeurt. Ja, alles met vooroordelen en imago. En ik zeg, nou, dat zit ook bij bijvoorbeeld gemeenteraden die erover moeten beslissen. Dat zit ook bij bouwers die daar huiverig voor zijn. Dat is één ding. Een positief beeld ervan. Wat onterecht nou vaak niet is. Ja, en er is ook last van trage procedures. En dat geldt voor alle woningbouw. Dat geldt eigenlijk voor alle bouw.

0: indeling van binnen. En waar de keuken zit en waar de woonkamer zit. En de hele buitenkant kun je van maken wat je wilt. Je kunt er bakstenen muur tegenaan plakken. Je kunt hout, je kunt groen. Je kunt ze paars verven. Of bruin, of wat je leuk vindt.
1: Wat zegt u nou, bakstenen er tegenaan plakken?
0: Nou, zo'n baksteenstrip.
1: Jawel, maar dat is dan toch niet echt een baksteen?
0: Een soort sierstrip is het dan.
1: Ja, maar dat heeft niks meer met een echte baksteen te maken, toch?
0: Nou,
1: ziet het dan toch heel nep uit?
0: Ja, de buitenkant kun je dus van maken wat je wilt.
1: Ja, nee, dat begrijp ik.
0: En de binnenkant is dan redelijk uniform. Je kunt ze zo mooi maken als je wilt.
1: Ja, of zo lelijk.
0: Ja, je zou het ook aan de... vaak heb je...
1: Maar dat geldt voor alle woningen.
0: Dat geldt voor alle woningen.
1: Nee, natuurlijk. Ja goed. Goed, nou, de koning heeft het gezegd. Laten we zien of dat inderdaad een vlucht gaat nemen, die prefab-woning. Mag ik u hartelijk danken voor uw bijdrage. Frank Wassenberg.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en dan hebben we het over egels. Ja, hoeveel egels zijn er nog? Ik zei net al in de inleiding, u kunt nog een ommetje maken. En misschien telt u dan nog wel wat egels. Want dit weekend is die egeltelling. Er is nog geen uitslag. Maar meestal is die uitslag een beetje treurig. Ik ga erover praten met Merel Klaarmond. Ze zit hier bij mij in de studio. Egelexpert en bioloog. Hartelijk welkom.
2: Hoi.
1: Toch? Er is toch nog geen uitslag?
2: Nee, ja. En de nacht is juist het belangrijkste moment, hè, voor zo'n telling. Dus we moeten nog even afwachten.
1: Ja. En zijn er dan veel mensen die meedoen?
2: Ja, onwijs. Ja, elke keer doen er meer mensen mee. En ik vind het superleuk om te zien dat zoveel mensen zich toch willen inzetten voor die cijfers.
1: Ja, nee, dat is ook natuurlijk. Terwijl lang niet. Kijk, ik woon op 4 hoog. Ja, ik kan wel graag mee willen doen. Maar dan weet ik al dat het een 0 zijn.
2: Nou ja, als je een ommetje maakt, je er zo... Ja, nou, mijn fascinatie voor egels begon in het centrum van Amsterdam.
1: Waar zag je dan de egels?
2: Ja, als jong meisje zag ik daar in het centrum van Amsterdam een egel scharrelen. Ach. Ik was toen al gefascineerd door dieren. En ik vroeg me toen al af van, hoe komt hij daar en hoe overleeft hij daar?
1: Ja, maar begrijp ik nou goed dat er steeds meer mensen zijn die de egels tellen, maar dat er steeds minder egels zijn?
2: Ja, dat is een beetje tegenstrijdig.
1: Dat is niet tegenstrijdig, maar ik vind het gewoon eerder een beetje tragisch.
2: Ja, is het ook. Ja, het is... De egel is ook best wel een tragisch verhaal. We vinden hem allemaal heel schattig en het maakt ons eigenlijk allemaal heel blij. Maar ik als bioloog of mensen die er iets dieper op ingaan, die vinden het eigenlijk vooral een heel triest verhaal.
1: Ja, want er wordt al jaren gezegd, het gaat slecht met die egels. Terwijl je denkt, egel heeft eigenlijk weinig natuurlijke vijanden.
2: Ja, de grootste natuurlijke vijand is eigenlijk de mens. Of een natuurlijke vijand is niet eens meer natuurlijk, inderdaad.
1: Nee.
2: Maar dat is de grote vijand van de egel. En we hebben nogal wat mensen. En de mens neemt nogal wat ruimte in. Vooral in zo'n klein landje als in Nederland. Dus ja, daar heeft die egel het gewoon heel zwaar.
1: Ja, want hoe doen die mensen die egel de das om?
2: Ja, op verschillende manieren. Ten eerste, ik denk dat bijna iedereen wel een keer een doodgereden egel heeft gezien. Dus dat is de eerste. Ja, een egel.
1: Auto's.
2: Maar. Ja, een egel rolt zich op. Dat is zijn natuurlijke mechanisme om zich op te rollen als er gevaar is. Maar dat helpt natuurlijk niet tegen een auto.
1: Nee.
2: En daarnaast...
1: Maar het is denk ik ook heel moeilijk om als er een egel over de weg loopt, om nog te remmen.
2: Ja, het ligt eraan. Ik denk dat ook heel veel mensen 's nachts net even een tikkeltje te hard rijden.
1: Ja, of ze hebben het niet in de gaten dat het een egel is. Dat kan natuurlijk ook.
2: Ja, zou zeker kunnen. Ja, dat is gewoon heel erg triest. Maar ja, daarnaast zijn er wel heel veel dingen die we wel kunnen doen. Maar dat doen we blijkbaar ook niet.
1: En ik dacht ook automatische grasmaaiers.
2: Ook. Nou, het mag er nog ook nog eens bij komen.
1: Ik vind
2: inderdaad.
1: Gewoon automatische grasmaaiers
2: 's nachts uit.
1: Verbieden.
2: Ja, ben ik het eigenlijk mee eens. Maar
1: gewoon verbieden.
2: Ja,
1: gewoon
2: ben
1: hup
2: ik,
1: achter
2: ja,
1: die grasmaaien. Dat is wel beter voor de conditie
2: ook. Ik ga helemaal mee.
1: Oké, en bladblazers ook verbieden.
2: Ja, die vind ik ook vreselijk.
1: Maar die zijn toch ook slecht voor de egels?
2: Nou ja, het probleem is voornamelijk het blad afvoeren. Het blad mag best wel in een hoekje ergens als we het iets netter willen maken, maar hou dat rommelhoekje dan gewoon. In je tuin, maar ook gemeentes, die mogen het ook allemaal wat rommeliger houden. En hoe rommeliger eigenlijk, hoe beter de egel het doet.
1: Ja, want wat kunnen we dan toch nog verder doen voor die egel?
2: Wat ik net zei, dus die tuin wat rommeliger houden. Ja. Geen giffen gebruiken. Dat is ook iets wat de mensen, de egel de das om doet. Iets meer insectvriendelijk tuinieren. Investeren in iets van een egelhuis of iets waar die in kan overwinteren.
1: Egelhuisjes, daar was er ook een hoop over te doen.
2: Ja, dat is ook nogal een...
1: Was niet alle gevallen was dat een geweldig idee, begreep ik.
2: Nee, dat is... Maar er staan echt genoeg tips op als je

0: eventjes een goede Google doet, dan kom je op onwijs veel goede tips om een goed ego-huisje te bouwen.
1: Want wat was het niet goed aan die huisjes?
0: Soms ventileren ze bijvoorbeeld niet goed genoeg.
1: Ja.
0: En dan krijg je condensvorming. En dan krijg je letterlijk een beschimmelde ego over de winter. Ja, dat overleeft hij gewoon niet. Dus het is heel belangrijk dat je of te klein ego-huisje of juist weer een groot ego-huisje waar de kat weer in kan komen. Dus je moet het wel goed doen.
1: Zijn er veel mensen die dat doen, zo'n ego-huis? Want volgens mij, je hebt volgens mij ook best wel heel veel mensen van goede wil.
0: Ja, zeker. En dat is ook een beetje dat is ook het sneuwen. Maar je kan het ook op de natuurlijke manier doen. Hè? Maak een takkenrail. Gooi alle. Als je snoeiafval hebt. En niet veel snoeien. Maar als je dan toch snoeiafval hebt. Gooi het lekker in een hoek. In plaats van dat je het in de container gooit. En maak gewoon lekker een rommelhoekje. Dan kan die ook prima onder overwinteren. Of onder een natuurlijke struik.
1: Ja, wat eten ze? Behalve
0: insecten.
1: Regenwormen ook. Melk en kattenvoer eten ze ook heel graag.
0: Ja, kattenvoer dat kan. Melk zou ik niet doen.
1: Niet doen?
0: Nee.
1: En ik heb begrepen van mensen die dus wel een egel in hun tuin hebben, dat ze een gigantische zooi van maken en een ontzettende hoop herrie. Klopt dat?
0: Ja, nou vooral die herrie inderdaad. Ja, er wordt nog wel eens politie voor gebeld, inderdaad.
1: Is dat zo?
0: Ja,
1: politie?
0: Ja, parende egels zijn heel luid. Het vrouwtje dat wil niet altijd gelijk paren. En dat maakt dan een heel hard snuffend geluid als het ware. En dat kan echt uren duren voordat dat mannetje erop mag, om het zo maar te zeggen. Dus daar wordt het. En het gebeurt 's nachts. 's Nachts zijn egels actief. Dus de politie die hoort dan soms dat mensen rare geluiden in de tuin horen. Een of andere hijger. Nou, dat blijken dan gewoon twee egels te zijn.
1: Echt waar? Ja. Dus dat weten we dan ook weer. Ja, ik weet niet wat we daarvan moeten vinden over het slechte seksleven van de egels. Maar
0: er moeten toch weer kleine egeltjes komen, anders dan houdt het heel snel op met die egel.
1: Precies. En die egeltelling, we houden ons hart dus eigenlijk vast, hè?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik wel.
1: Ik heb al best wel vaak gehad over die egels. En dan denk ik, het zou zo fijn zijn als je nou eens zou zeggen.
0: Een keer met goed nieuws zou komen.
1: Dat je zou zeggen, het gaat nu echt geweldig met die egels.
0: Ja, maar daarom blijven we dit soort dingen doen. Daarom blijven we oproepen om die tuin open te zetten. Maak die egel snel weg. Maak dat kleine gaatje in je schutting, zodat die egel naar binnen kan. En maak van je tuin een egelparadijs. En als we dat dan allemaal doen, dan kunnen we misschien wel een keer met goed nieuws komen.
1: Waarom vind jij hem zo leuk?
0: Hij is toch ook gewoon leuk?
1: Maar ik wil het van jou horen.
0: Een egel is gewoon een onwijs opportunist. Hij kan eigenlijk in heel veel verschillende soorten habitats leven. Hij eet allerlei verschillende soorten voedsel. En hij heeft een heel geheim leven. En dat vind ik wel interessant. Want heel weinig mensen weten hoe een egel echt leeft. En dat boeide mij heel erg. En daarom verdiep ik me er nu ook zo in.
1: En weet je het nu? Weet je het al?
0: Nee. Nou, sommige dingen weet ik nog steeds niet.
1: Nee. Goed, dankjewel. Ik hoop dat het meevalt met de egeltelling.
0: We gaan het zien.
1: Dankjewel. Merel Kramond. Ja.

0: Chris Berry is dit met Holy Joe. Ja, muziek uit Curaçao.
1: Ja, toepasselijk.
2: Een leven in letters.
0: Ja, Hans Renders zit hier bij mij in de studio. Goedenavond, Hans.
3: Goedenavond,
0: fijn dat je er bent. Ja, die Curaçaose muziek was niet helemaal voor niks. Want wat heb jij voor ons gelezen?
3: Ik heb vandaag meegenomen de biografie van Frank Martinez Arion. Getiteld Uit baldadig hout ben ik gesneden. Geschreven door Minneke de Vries. En uitgegeven door uitgeverij Van Oorschot.
0: Nou, ik zei het al aan de kop van de uitzending. 635 pagina's heb jij doorheen geploegd. Of las lekker weg?
3: Ja. Nou, het was inderdaad... Kijk, jij bent altijd al heel snel om te zeggen dat is te dik.
0: Nou, het daarin is ook vaak te dik.
3: Daarin verschillen wij. Maar vanavond, Mieke, ben ik het met je eens. Want het is een hele interessante biografie, dat wil ik toch eerst even zeggen. Maar, kijk, laten we eerlijk zijn. Martinez Arion heeft het later bij verzonnen. Het was niet een heel groot schrijver. Tip Marug of Boede van Leeuwen zijn natuurlijk veel groter. En betere schrijvers. En ik vind ook, maar ja, dat is toch onaardig om meteen met kritiek te beginnen. Ik vind dat ze iets te chroniekmatig schrijft. Mm-hmm. Want in feite heeft hij maar één roman geschreven die succes heeft. Dubbelleven.
0: Dubbelspel.
3: Dubbelspel.
0: Ja. In 1973.
3: Ja.
0: Dat was echt...
3: Wat ben jij goed voorbereid vandaag.
0: Ja, maar hij gaf les op het instituut waar ik studeerde.
3: Ah, en dan moesten jullie dat lezen.
0: Ja.
3: En toen was jij een 9 of zo.
0: Nee.
3: Maar even serieus.
0: Ja.
3: Hij heeft nog wel 3 andere romans geschreven en 2 verhalen bij ons. Maar dat werd allemaal niks. En dat is natuurlijk een beetje treurig als je debuut... Het was niet echt een debuut, want hij heeft ooit samen met Colette de Brood een dichtbundel uitgebracht. Okay. Ja, als dat het hoogtepunt in je leven is. En ik vind dat Minneke de Vries wel iets te veel zit na te vertellen. Al die romans na te vertellen. Terwijl, en dan wordt het toch interessant. Het is een heel wonderlijk boek. Want op de een of andere manier, en ik zal dat dadelijk iets duidelijker proberen uit te leggen, is het een uiterst kritisch boek. Maar qua toon is het een heel vriendelijk...
0: Deze biografie?
3: Ja.
0: Ja. Want die roman, hè, Dubbelspel, dat was een gigantisch succes. Ik weet, een paar jaar geleden was het nog in die Nederland Leest-campagne van de CPNB. Het is ook verfilmd. Daarna, je zei het al, hij heeft daarna nooit meer echt goede boeken geschreven, dat succes nooit meer kunnen evenaren. Geeft deze biografie daar een verklaring voor?
3: Ja. Hoewel niet zo direct, maar de verklaring is, ik kan het niet anders zeggen, wat een vervelende man was die Arion. Dat is de verklaring en dat geeft Minneke de Vries ook wel
0: aan. Nou, vervelende mannen kunnen wel goede boeken schrijven.
3: Ja,
0: kan wel.
3: Het kan.
0: Ja.
3: Het kan. En je moet iemand niet beoordelen op zijn leven, maar op zijn werk. Maar ja, als het werk al zo weinig voorstelt en het leven... Laat ik daar een paar voorbeelden van geven, anders blijft het zo in het vage hangen. Hij was geobsedeerd, dat woord komt van de biograaf, door geld. Je noemde net, er is een verfilming gemaakt. Ja, dat klopt. Maar al 10, 15 jaar voordat die film... 2017, 2 jaar na zijn dood, moeten we misschien even zeggen, geboren 1936, overleden 2015. 2 jaar na zijn dood kwam dan eindelijk een film, maar daarvoor waren er al heel veel filmplannen. En die ketste altijd af op zijn onredelijke, absurde financiële eisen. Er zijn zelfs plannen geweest om die film te maken met Denzel Washington. Met Whitney Houston zou moeten zingen. En ja, die kregen dan een hoop geld in de plannen. En dan had Frank, noem ik hem maar even, want dat doet de biograaf ook steeds. Had dan wel zijn garage gehad, maar die hoorde dat die wereldberoemde acteurs meer kregen. En dan ging hij een ton vragen. Dat is één. Maar verder was hij ook onredelijk in zijn verwachtingen. Dan ging je naar de bezige bij. Kijk, en dat dubbelspel, daar moeten we nou niet te veel achter zoeken. Maar in ieder geval, Miep Diekman heeft daar wel de helpende hand in geboden. In hoeverre dat dat boek echt heeft veranderd, weten we niet. Maar er was altijd enorm veel werk aan zijn werk bij de bezige bij, zijn uitgever. En als hij dan een afspraak had met een redactrice of een redacteur, zei hij, ja, kom even daar naartoe, want ik heb nog even een kostuum, maatkostuum besteld, dan moeten jullie betalen. Als hij, je noemde net ook dat dat boek,
0: in die campagne in Nederland
3: in die
0: leest.
3: Campagne, dus ja? Dan mocht hij door de UvA betaald, want dan heeft hij inderdaad college gegeven. Ja. Mocht hij 3 maanden in een appartement op de Gelderse Kade zitten. Mm-hmm. Ja, dan klaagde hij dat dat appartement niet luxe genoeg was. Als hij voor een eventuele vertaling naar Londen mocht, dan moesten bezig bij hem, of een ander fonds, moesten hem dan chique overhemden, alles op de Londense mode. Dus het was altijd geld, geld, geld.
0: Terwijl hij opgroeide in armoede.
3: In armoede.
0: Nee, misschien dat het daarmee te maken heeft.
3: Misschien heeft het daarmee te maken.
0: Ja. In Curaçao, hè, is hij als kind.
3: Maar hij had ook een zeer onredelijke kant. Want dat moeten we ook zeggen. Hij heeft ook heel veel bijgedragen aan de aandacht voor het slavernijverleden. Het monument, het slavernijmonument, het Oosterpark, daar heeft hij toch heel veel voor geijverd. Maar ook daarin ging je weer te ver. Dan berekende hij dat Nederland 3,5 miljard gulden moest betalen voor het slavernijverleden. Maar dat moest van
0: als compensatie.
3: Als compensatie. Ja. Hij noemde dat Wiedergutmachung. Oh. Omdat hij zei, ja, waarom wel aan de Joden en de Olen? Afijn, dus dat was een beetje onsmakelijk. Maar hij vroeg dus 3,5 miljard. Maar zei hij, ik vertrouw die Nederlandse regering niet. Lubbers, Jos Balin zaten toen in de regering. Dus dan moesten de Verenigde Naties moesten daar komen onderhandelen. Dus het was volkomen onredelijk.
0: Ja, en nou begreep ik van jou dat hij ook nog iets met Mark Rutte.
3: Ja, kijk, om toch
0: even. Is dat niet een goed moment om dat te vertellen?
3: Ja, het is een heel goed moment. Want hij zat ook altijd in rechtszaak. Als hij het ergens niet mee eens was, dan zat hij altijd in rechtszaak. Het was een beetje een wraakzuchtig iemand.
0: Ja, ja, ja.
3: Helaas, daar is de biograaf wel duidelijk in. Vaak met vrouwen.
0: Ik wou net zeggen, ik begin straks over de vrouwen.
3: Oh ja, nou dan gaan we eerst even Mark Rutte. Dat dubbelspel, zoals gezegd, dat was eigenlijk het enige wat steeds succes had. En dan had John Leerdam, die had een reading, een soort toneeluitvoering op Curaçao. En dan hadden ze bedacht dat Mark Rutte daarin mee zou spelen. Die was toen de lijsttrekker van de VVD als rijke kapitalistische ondernemer. En de voormalige premier van Curaçao, want daar werd het dan opgevoerd, die zou dan zijn minnares zijn. En tijdens dat toneelstuk duwde die premier, duwde Mark Rutte, het stond wel in het script, maar wel heel hard en lomp in de rug, waardoor hij bijna van het podium afdonderde. En die agressiviteit kwam wellicht, misschien, waarschijnlijk, omdat ze de avond daarvoor een felle discussie hadden gehad over wat Nederland eigenlijk aan Curaçao moest betalen. En tijdens de afterparty zei Rutte, ja, je weet hoe die is, toen hem dan werd gevraagd en zei, ja, je bent kunstenaar of je bent het niet. Ja. Dus hij speelde dat helemaal goed.
0: Dat is dan wel sportief dan natuurlijk.
3: Ja, dat was heel sportief.
0: Maar goed, jij zei, deze man was wraakzuchtig, hè? Dat is echt een spoor van vernieling heeft hij kennelijk achter zich gelaten. En daar speelde vrouwen ook een rol bij.
3: Ja, dat is allemaal heel moeilijk uit te leggen in feite. Want kijk, je had een reeks aan vriendinnen. Overigens was hij wel getrouwd met Trudy. Maar als hij dan een paar keer op en neer was gevlogen, of naar Nederland, of naar Portugal, of naar Londen, dan organiseerde hij terug in, want hij heeft veel in Suriname gewoond. Ja. Dan organiseerde hij een feestje voor de stewardessen. Omdat hij het daar zo goed mee kon vinden. Maar van de andere kant, en dat zit in feite al in de fictie van Dubbelspel. Ik heb dat heel lang geleden gelezen. Ja. Daar zit al een soort wraakzuchtig idee naar blanke, witte vrouwen die overspelig zijn. Hij had daar een hele originele wraakoefening voor. Hij ging gehuwde witte Nederlandse vrouwen het bed inlokken om de overspeligheid af te leren. Ga me nou niet naar de logica van dit vragen, Mieke, want
0: Heeft die biograaf deze vrouwen ook gesproken?
3: Ja, ze heeft goed onderzoek gedaan, maar zij doet iets heel interessants. Want er zit een hele positief. Dus dat kun je de biografen niet kwalijk nemen. Maar zij verbergt zich een beetje. Want al die negatieve kwalificaties, en die zijn er nogal wat, die laat ze altijd door anderen zeggen. Ik wil er toch nog eentje, omdat dat zo belangrijk is. De architect Karel Weber, ook half van Curaçao. En die kende hij nog. Dus Frank kende die nog vanwege zijn onderwijs door de fraters uit Tilburg, die kwamen dus een paar jaar na de afschaffing van de slavernij dat onderwijs geven. Dat waren goede vrienden, maar die zei, en dan lees ik uit de biografie voor, volgens Karel Weber had Nederland zwarte mensen uit angst achter te stellen gepemperd en Frank gewaardeerd vanwege zijn kleur, niet als literator. Frank was op die goodwill gaan drijven. Kijk, je zou je kunnen afvragen waarom dit citaat en waarom spreekt de biografen zich daar niet over uit. En hetzelfde is, hij werd ook nog hoogleraar taalwetenschap.
0: Ja.
3: Terwijl bij zijn promotie, ja, zeggen mensen, dat deugde helemaal niks. Want het onderzoek deugde niet, hij was slordig en dit en dat. En toen werd hij op het Nederlandse Antillen. Dus Antillen mag je sinds 2010 niet meer zeggen, zoals je weet. Op Curaçao ging hij met emeritaat nadat hij volgens medewerkers moeite kreeg van kinderen af te blijven. Een mogelijk gevolg van zijn ziekte, zegt de biograaf erachter. Dus het boek is eigenlijk zo wonderlijk en ook zo depressief word je er een beetje van. Maar dat is niet een negatief oordeel over de biografie, maar wel over deze Frank Martinez Arion.
0: Nou, mooie afsluitende zin, Hans. Dank je wel. 635 pagina's. Het is niet voor niets geweest dat je die gelezen hebt. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit oog. Morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijnen. En zometeen nog wat blijft. En ik hoorde net dat Hedy Dancona daar te gast is bij Lara Billy over Joke Smit. Dag.
4: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christophe Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek Het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Volido.
6: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
9: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
13: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van?

0: als een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar queenchoice.nl/zakelijk.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zilt non-stop.

is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is lang.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

En uit de rode daarvan aan met die hoogste versnelling hier.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.